0: Rijnmond, meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In recreatiegebied Delfse Hout bij Delft zijn afgelopen weken meerdere vrouwen aangerand en mishandeld. De vier vrouwen zijn 's nachts door een man van hun fiets getrokken in het gebied tussen Delft en Pijnakker. De politie houdt sindsdien extra toezicht in het gebied. Het is nog onduidelijk of de vier vrouwen slachtoffer zijn geworden van dezelfde dader. De reddingsbrigade maakt zich zorgen over het nieuwe parkeerbeleid in Rotterdam. Als de geplande uitbreiding van betaald parkeren doorgaat, kan de vrijwilligersorganisatie vanaf volgend jaar jaarlijks ruim 25.000 euro kwijt zijn aan parkeerkosten. Het gevolg kan zijn dat het lesgeld flink omhoog gaat en dat vrijwilligers afhaken, schrijft de reddingsbrigade in een brief aan de gemeenteraad. De reddingsbrigade verzorgt zwemlessen en trainingen in verschillende Rotterdamse zwembaden. Instructeurs en vrijwilligers komen vaak met de auto. De gemeente Rotterdam wil in alle wijken in de stad in stapjes betaald parkeren gaan invoeren. De politie Amsterdam houdt het verkeer op de snelwegen rond de stad in de gaten met drones. De eerste automobilisten zijn al op de bon gegaan nadat met een drone een verkeersovertreding was gezien. De politie gebruikt de vliegende camera's om ernstige overtredingen vast te stellen, zoals rijden door een rood kruis of achteruitrijden op de snelweg. Met de camera wordt dan het kenteken gelezen en wordt de boete later toegestuurd. De politie wil dat justitie zo'n 100 verkeersboetes intrekt die zijn uitgeschreven door een sjoemelende politieagent. In 4,5 jaar tijd schreef de agent van de eenheid Oost-Nederland bekeuringen uit zonder dat hij daadwerkelijk een verkeersovertreding had vastgesteld. De politie wil niet zeggen waarom de agent dat deed en hoe hij te werk ging. De man zou ook onrechtmatig in de computersystemen van de politie hebben geneusd zonder dat hij daar iets te zoeken had. De man is al 2 jaar geleden op non-actief gesteld en vervolgens op staande voet ontslagen. Volgende week dinsdag moet hij zich verantwoorden voor de rechter. Het weer, het is droog, helder, kans op mist. Het koelt af tot 10 graden vannacht. Morgen hebben we een periode met zon, droog en dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
5: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

Het geluid van Capella aan den IJssel. Dit is Radio Capella.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In recreatiegebied Delfse Hout bij Delft zijn afgelopen weken meerdere vrouwen aangerand en mishandeld. De vier vrouwen zijn 's nachts door een man van hun fiets getrokken in het gebied tussen Delft en Pijnakker. De politie houdt sindsdien extra toezicht in het gebied. Het is nog onduidelijk of de vier vrouwen slachtoffer zijn geworden van dezelfde dader. De reddingsbrigade maakt zich zorgen over het nieuwe parkeerbeleid in Rotterdam. Als de geplande uitbreiding van betaald parkeren doorgaat, kan de vrijwilligersorganisatie vanaf volgend jaar jaarlijks ruim 25.000 euro kwijt zijn aan parkeerkosten. Het gevolg kan zijn dat het lesgeld flink omhoog gaat en dat vrijwilligers afhaken, schrijft de reddingsbrigade in een brief aan de gemeenteraad. De reddingsbrigade verzorgt zwemlessen en trainingen in verschillende Rotterdamse zwembaden. Instructeurs en vrijwilligers komen vaak met de auto. De gemeente Rotterdam wil in alle wijken in de stad in stapjes betaald parkeren gaan invoeren. De politie Amsterdam houdt het verkeer op de snelwegen rond de stad in de gaten met drones. De eerste automobilisten zijn al op de bon gegaan nadat met een drone een verkeersovertreding was gezien. De politie gebruikt de vliegende camera's om ernstige overtredingen vast te stellen, zoals rijden door een rood kruis of achteruitrijden op de snelweg. Met de camera wordt dan het kenteken gelezen en wordt de boete later toegestuurd. De politie wil dat justitie zo'n 100 verkeersboetes intrekt die zijn uitgeschreven door een sjoemelende politieagent. In 4,5 jaar tijd schreef de agent van de eenheid Oost-Nederland bekeuringen uit zonder dat hij daadwerkelijk een verkeersovertreding had vastgesteld. De politie wil niet zeggen waarom de agent dat deed en hoe hij te werk ging. De man zou ook onrechtmatig in de computersystemen van de politie hebben geneusd zonder dat hij daar iets te zoeken had. De man is al 2 jaar geleden op non-actief gesteld en vervolgens op staande voet ontslagen. Volgende week dinsdag moet hij zich verantwoorden voor de rechter. Het weer, het is droog, helder, kans op mist. Het koelt af tot 10 graden vannacht. Morgen hebben we een periode met zon, droog en worden 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives. Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In recreatiegebied Delfse Hout bij Delft zijn afgelopen weken meerdere vrouwen aangerand en mishandeld. De vier vrouwen zijn 's nachts door een man van hun fiets getrokken in het gebied tussen Delft en Pijnakker. De politie houdt sindsdien extra toezicht in het gebied. Het is nog onduidelijk of de vier vrouwen slachtoffer zijn geworden van dezelfde dader. De reddingsbrigade maakt zich zorgen over het nieuwe parkeerbeleid in Rotterdam. Als de geplande uitbreiding van betaalparkeren doorgaat, kan de vrijwilligersorganisatie vanaf volgend jaar jaarlijks ruim 25.000 euro kwijt zijn aan parkeerkosten. Het gevolg kan zijn dat het lesgeld flink omhoog gaat en dat vrijwilligers afhaken, schrijft de reddingsbrigade in een brief aan de gemeenteraad. De reddingsbrigade verzorgt zwemlessen en trainingen in verschillende Rotterdamse zwembaden. Instructeurs en vrijwilligers komen vaak met de auto. De gemeente Rotterdam wil in alle wijken in de stad in stapjes betaald parkeren gaan invoeren. De politie Amsterdam houdt het verkeer op de snelwegen rond de stad in de gaten met drones. De eerste automobilisten zijn al op de bon gegaan nadat met een drone een verkeersovertreding was gezien. De politie gebruikt de vliegende camera's om ernstige overtredingen vast te stellen, zoals rijden door een rood kruis of achteruitrijden op de snelweg. Met de camera wordt dan het kenteken gelezen en wordt de boete later toegestuurd. De politie wil dat justitie zo'n 100 verkeersboetes intrekt die zijn uitgeschreven door een sjoemelende politieagent. In 4,5 jaar tijd schreef de agent van de eenheid Oost-Nederland bekeuringen uit zonder dat hij daadwerkelijk een verkeersovertreding had vastgesteld. De politie wil niet zeggen waarom de agent dat deed en hoe hij te werk ging. De man zou ook onrechtmatig in de computersystemen van de politie hebben geneusd zonder dat hij daar iets te zoeken had. De man is al 2 jaar geleden op non-actief gesteld en vervolgens op staande voet ontslagen. Volgende week dinsdag moet hij zich verantwoorden voor de rechter. Het weer, het is droog, helder, kans op mist. Het koelt af tot 10 graden vannacht. Morgen hebben we een periode met zon. Droog en dan worden het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
3: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In recreatiegebied Delfse Hout bij Delft zijn afgelopen weken meerdere vrouwen aangerand en mishandeld. De vier vrouwen zijn 's nachts door een man van hun fiets getrokken in het gebied tussen Delft en Pijnakker. De politie houdt sindsdien extra toezicht in het gebied. Het is nog onduidelijk of de vier vrouwen slachtoffer zijn geworden van dezelfde dader. De reddingsbrigade maakt zich zorgen over het nieuwe parkeerbeleid in Rotterdam. Als de geplande uitbreiding van betaald parkeren doorgaat, kan de vrijwilligersorganisatie vanaf volgend jaar jaarlijks ruim 25.000 euro kwijt zijn aan parkeerkosten. Het gevolg kan zijn dat het lesgeld flink omhoog gaat en dat vrijwilligers afhaken, schrijft de reddingsbrigade in een brief aan de gemeenteraad. De reddingsbrigade verzorgt zwemlessen en trainingen in verschillende Rotterdamse zwembaden. Instructeurs en vrijwilligers komen vaak met de auto. De gemeente Rotterdam wil in alle wijken in de stad in stapjes betaald parkeren gaan invoeren. De politie Amsterdam houdt het verkeer op de snelwegen rond de stad in de gaten met drones. De eerste automobilisten zijn al op de bon gegaan nadat met een drone een verkeersovertreding was gezien. De politie gebruikt de vliegende camera's om ernstige overtredingen vast te stellen, zoals rijden door een rood kruis of achteruitrijden op de snelweg. Met de camera wordt dan het kenteken gelezen en wordt de boete later toegestuurd. De politie wil dat justitie zo'n 100 verkeersboetes intrekt die zijn uitgeschreven door een sjoemelende politieagent. In 4,5 jaar tijd schreef de agent van de eenheid Oost-Nederland bekeuringen uit zonder dat hij daadwerkelijk een verkeersovertreding had vastgesteld. De politie wil niet zeggen waarom de agent dat deed en hoe hij te werk ging. De man zou ook onrechtmatig in de computersystemen van de politie hebben geneusd zonder dat hij daar iets te zoeken had. De man is al 2 jaar geleden op non-actief gesteld en vervolgens op staande voet ontslagen. Volgende week dinsdag moet hij zich verantwoorden voor de rechter. Het weer, het is droog, helder, kans op mist. Het koelt af tot 10 graden vannacht. Morgen hebben we een periode met zon. Droog en worden 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De gemeente Zuidplas organiseert een avond voor bewoners over een nieuwe manier voor bewoners om onderwerpen met de gemeenteraad te bespreken. Heb je een idee voor je buurt? Maak je je zorgen over een onderwerp in de gemeente? Of wil je de gemeenteraad ergens op wijzen? Dan kun je over rechtstreeks in gesprek met raadsleden tijdens wat men noemt de nieuwe dialoog. De gemeenteraad wil zo vroegtijdig horen welke ideeën, zorgen, ervaringen en initiatieven er leven in Zuidplas. Het gaat om een open gesprek tussen de inwoners en de raadsleden. De eerste dialoog vindt plaats op dinsdag 29 september van 19:30 tot 22:00 in de avond in de raadzaal van het gemeentehuis. Bij de Algrabrug zou de wisselstrook komend weekend niet gebruikt kunnen worden vanwege werkzaamheden. Dat gaat niet door. De wisselstrook kan gewoon gebruikt worden, want het geplande werk is door Rijkswaterstaat al uitgevoerd. De gemeente Krimpen aan den IJssel organiseert een voorlichtingsavond over thuisbatterijen. Steeds meer mensen denken na over het kopen ervan. In 2027 stopt namelijk de salderingsregeling. En dat houdt in dat je de elektriciteit die is opgewekt, bijvoorbeeld van zonnepanelen, niet meer kunt verrekenen met de elektriciteit die je van het stroomnet gebruikt. In zo'n thuisbatterij bewaar je de stroom van je zonnepanelen voor andere momenten. De informatieavond is in het raadhuis op dinsdag 29 september. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdagmiddag 11 september. Het was vandaag lange tijd bewolkt met af en toe enige regen. Aanvankelijk in de regen een graad of 16. Maar tijdens de eerste opklaringen liep de temperatuur al snel op richting de 19 graden. Komende avond en nacht blijft het overal droog, wel kan het hier en daar wat nevelig worden. En de minimumtemperatuur schommelt rond de 12 graden. Morgen krijgen we een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit het zuidwesten. En in de middag kan de temperatuur oplopen naar zo'n 21 tot 22 graden. Morgenavond neemt de bewolking toe op de nadering van een storing. En later in de avond en in de nacht naar zondag kan er al enige regen vallen. De minimumtemperatuur komt dan niet onder de 16 tot 17 graden. Op zondag is de kans op een aantal buien groot. Er is veel bewolking, een paar opklaringen, een matige wind uit het westen en een maximumtemperatuur van 20 tot 21 graden. Maandag blijft dan vrijwel overal weer droog. Een zwakke wind, een windkracht 2 tot 3 uit het zuidwesten. Een afwisseling van zon en wolken, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Vanaf dinsdag wordt het weer een aantal dagen wisselvallig met vrijwel iedere dag kans op enkele buien of enige regen. Tussendoor zijn er ook betere momenten. De maximumtemperatuur kan dinsdag nog uitkomen rond de 22 graden. Vanaf woensdag in de middag rond de 18 graden. En de minimumtemperatuur schommelt dan rond de 13 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In recreatiegebied Delfse Hout bij Delft zijn afgelopen weken meerdere vrouwen aangerand en mishandeld. De vier vrouwen zijn 's nachts door een man van hun fiets getrokken in het gebied tussen Delft en Pijnakker. De politie houdt sindsdien extra toezicht in het gebied. Het is nog onduidelijk of de vier vrouwen slachtoffer zijn geworden van dezelfde dader. De reddingsbrigade maakt zich zorgen over het nieuwe parkeerbeleid in Rotterdam. Als de geplande uitbreiding van betaalparkeren doorgaat, kan de vrijwilligersorganisatie vanaf volgend jaar jaarlijks ruim 25.000 euro kwijt zijn aan parkeerkosten. Het gevolg kan zijn dat het lesgeld flink omhoog gaat en dat vrijwilligers afhaken, schrijft de reddingsbrigade in een brief aan de gemeenteraad. De reddingsbrigade verzorgt zwemlessen en trainingen in verschillende Rotterdamse zwembaden. Instructeurs en vrijwilligers komen vaak met de auto. De gemeente Rotterdam wil in alle wijken in de stad in stapjes betaald parkeren gaan invoeren. De politie Amsterdam houdt het verkeer op de snelwegen rond de stad in de gaten met drones. De eerste automobilisten zijn al op de bon gegaan nadat met een drone een verkeersovertreding was gezien. De politie gebruikt de vliegende camera's om ernstige overtredingen vast te stellen, zoals rijden door een rood kruis of achteruitrijden op de snelweg. Met de camera wordt dan het kenteken gelezen en wordt de boete later toegestuurd. De politie wil dat justitie zo'n 100 verkeersboetes intrekt die zijn uitgeschreven door een sjoemelende politieagent. In 4,5 jaar tijd schreef de agent van de eenheid Oost-Nederland bekeuringen uit zonder dat hij daadwerkelijk een verkeersovertreding had vastgesteld. De politie wil niet zeggen waarom de agent dat deed en hoe hij te werk ging. De man zou ook onrechtmatig in de computersystemen van de politie hebben geneusd zonder dat hij daar iets te zoeken had. De man is al 2 jaar geleden op non-actief gesteld en vervolgens op staande voet ontslagen. Volgende week dinsdag moet hij zich verantwoorden voor de rechter. Het weer, het is droog, helder, kans op mist. Het koelt af tot 10 graden vannacht. Morgen hebben we periode met zon, droog en worden 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De gemeente Zuidplas organiseert een avond voor bewoners over een nieuwe manier voor bewoners om onderwerpen met de gemeenteraad te bespreken. Heb je een idee voor je buurt? Maak je je zorgen over een onderwerp in de gemeente? Of wil je de gemeenteraad ergens op wijzen? Dan kun je over rechtstreeks in gesprek met raadsleden tijdens wat men noemt de nieuwe dialoog. De gemeenteraad wil zo vroegtijdig horen welke ideeën, zorgen, ervaringen en initiatieven er leven in Zuidplas. Het gaat om een open gesprek tussen de inwoners en de raadsleden. De eerste dialoog vindt plaats op dinsdag 29 september van 19:30 tot 22:00 in de avond in de raadzaal van het gemeentehuis. Bij de Algrabrug zou de wisselstrook komend weekend niet gebruikt kunnen worden vanwege werkzaamheden. Dat gaat niet door. De wisselstrook kan gewoon gebruikt worden, want het geplande werk is door Rijkswaterstaat al uitgevoerd. De gemeente Krimpen aan den IJssel organiseert een voorlichtingsavond over thuisbatterijen. Steeds meer mensen denken na over het kopen ervan. In 2027 stopt namelijk de salderingsregeling. En dat houdt in dat je de elektriciteit die is opgewekt, bijvoorbeeld van zonnepanelen, niet meer kunt verrekenen met de elektriciteit die je van het stroomnet gebruikt. In zo'n thuisbatterij bewaar je de stroom van je zonnepanelen voor andere momenten. De informatieavond is in het raadhuis op dinsdag 29 september. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdagmiddag 11 september. Het was vandaag lange tijd bewolkt met af en toe enige regen. Aanvankelijk in de regen een graad of 16. Maar tijdens de eerste opklaringen liep de temperatuur al snel op richting de 19 graden. Komende avond en nacht blijft het overal droog. Wel kan het hier en daar wat nevelig worden. En de minimumtemperatuur schommelt rond de 12 graden. Morgen krijgen we een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit het zuidwesten en in de middag kan de temperatuur oplopen naar zo'n 21 tot 22 graden. Morgenavond neemt de bewolking toe op de nadering van een storing en later in de avond en in de nacht naar zondag kan er al enige regen vallen. De minimumtemperatuur komt dan niet onder de 16 tot 17 graden. Op zondag is de kans op een aantal buien groot. Er is veel bewolking, een paar opklaringen, een matige wind uit het westen en een maximumtemperatuur van 20 tot 21 graden. Maandag blijft dan vrijwel overal weer droog, een zwakke wind en windkracht 2 tot 3 uit het zuidwesten, een afwisseling van zon en wolken, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Vanaf dinsdag wordt het weer een aantal dagen wisselvallig met vrijwel iedere dag kans op enkele buien of enige regen. Tussendoor zijn er ook betere momenten. De maximumtemperatuur kan dinsdag nog uitkomen rond de 22 graden. Vanaf woensdag in de middag rond de 18 graden. En de minimumtemperatuur schommelt dan rond de 13 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In recreatiegebied Delfse Hout bij Delft zijn afgelopen weken meerdere vrouwen aangerand en mishandeld. De vier vrouwen zijn 's nachts door een man van hun fiets getrokken in het gebied tussen Delft en Pijnakker. De politie houdt sindsdien extra toezicht in het gebied. Het is nog onduidelijk of de vier vrouwen slachtoffer zijn geworden van dezelfde dader. De reddingsbrigade maakt zich zorgen over het nieuwe parkeerbeleid in Rotterdam. Als de geplande uitbreiding van betaalparkeren doorgaat, kan de vrijwilligersorganisatie vanaf volgend jaar jaarlijks ruim 25.000 euro kwijt zijn aan parkeerkosten. Het gevolg kan zijn dat het lesgeld flink omhoog gaat en dat vrijwilligers afhaken, schrijft de reddingsbrigade in een brief aan de gemeenteraad. De reddingsbrigade verzorgt zwemlessen en trainingen in verschillende Rotterdamse zwembaden. Instructeurs en vrijwilligers komen vaak met de auto. De gemeente Rotterdam wil in alle wijken in de stad in stapjes betaald parkeren gaan invoeren. De politie Amsterdam houdt het verkeer op de snelwegen rond de stad in de gaten met drones. De eerste automobilisten zijn al op de bon gegaan nadat met een drone een verkeersovertreding was gezien. De politie gebruikt de vliegende camera's om ernstige overtredingen vast te stellen, zoals rijden door een rood kruis of achteruitrijden op de snelweg. Met de camera wordt dan het kenteken gelezen en wordt de boete later toegestuurd. De politie wil dat justitie zo'n 100 verkeersboetes intrekt die zijn uitgeschreven door een sjoemelende politieagent. In 4,5 jaar tijd schreef de agent van de eenheid Oost-Nederland bekeuringen uit zonder dat hij daadwerkelijk een verkeersovertreding had vastgesteld. De politie wil niet zeggen waarom de agent dat deed en hoe hij te werk ging. De man zou ook onrechtmatig in de computersystemen van de politie hebben geneusd zonder dat hij daar iets te zoeken had. De man is al 2 jaar geleden op non-actief gesteld en vervolgens op staande voet ontslagen. Volgende week dinsdag moet hij zich verantwoorden voor de rechter. Het weer, het is droog, helder, kans op mist. Het koelt af tot 10 graden vannacht. Morgen hebben we periode met zon, droog en worden 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Er is vandaag veel te doen in Capelle aan den IJssel. Zo is er de Super Schenkeldag in de Flora-buurt in de wijk Schenkel. Het is Monumentendag met verschillende activiteiten verspreid over de gemeente. En er is een wijkfeest in de wijk Fascinatio. Voor de voetbalcompetitie speelt VV Capelle vandaag thuis tegen HVV. Aanvangstijd 2:30. En om 3:00 begint de wedstrijd van DCV voor de 3-6-breker uit bij de Sparta Amateurs. Van beide wedstrijden is er een live verslag in IJsselsport. En de Nieuwe Kerk aan den IJssel krijgt de afgelaste Veteranendag toch een vervolg. En dat gebeurt op zaterdag 19 september... op het Raadhuisplein in Nieuwekerk aan den IJssel. De Dag van de Vrijheid is de nieuwe titel van de dag. Bezoekers kunnen dan vanaf 10:00 rekenen op muziek, spelletjes, oude legervoertuigen en verschillende activiteiten voor alle leeftijden. De oorspronkelijke Veteranendag kon door de hoge temperaturen destijds niet doorgaan. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van zaterdag 12 september. Vandaag zijn er wolkenvelden, af en toe breekt de zon door en tot de avond blijft het overal droog. Er waait een matige wind uit een zuidwestelijke richting en de maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 21 graden. De komende avond en nacht is er veel bewolking en de volgende periode met regen. Het blijft erg zacht met een minimumtemperatuur rond de 17 graden. Ook morgen moeten we rekening houden met een aantal buien, slechts enkele opklaringen en een matige wind uit een westelijke richting. In de middag wordt het rond de 20 graden. Op maandag blijft het op de meeste plaatsen droog. Een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. En in de middag rond de 22 graden. Op dinsdag is de kans op een aantal buien dan weer groot. De wind is dan matig van kracht. De windkracht 3 tot 4 uit een zuidwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 16 graden wordt het dinsdagmiddag rond de 22 graden. Vanaf woensdag bevinden we ons in duidelijk minder warme lucht. Vrijwel iedere dag vallen er buien of zijn er perioden met regen. Tussendoor af en toe droge periode. De minimumtemperatuur is rond de graad of 13. En in de middag wordt het maximaal zo'n 18 graden.
1: De gezelligste van de regio.
4: Gezelligste.
1: Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Een grote hoop sloopafval bij het oude pand van Rijndam Revalidatie aan de Ringdijk in Rotterdam staat sinds gisteravond in brand. Het vuur was volgens de veiligheidsregio rond 3 uur vannacht nog niet uit, maar wel beheersbaar. De brandweer is met veel mensen en met veel materieel aanwezig om het vuur te bestrijden. Er kwam veel rook vrij bij de brand. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat van het sloopafval naar het gebouw. Dat doen ze door gaten te maken in het dak. Ook is er extra materieel ingezet om voldoende bluswater naar de brand te krijgen. De brandweer denkt nog een paar uur nodig te hebben om de brand uit te krijgen. 10 van de 40 gewonden van het busongeluk in Zwitserland zijn er slecht aan toe. Dat zegt de directeur van de reisorganisatie OAT die de busreis verzorgde. Bij het ongeluk met de bus kwamen 5 mensen om het leven en raakten in totaal 40 mensen gewond. De chauffeur van de bus is lichamelijk in orde, maar mentaal is het een ander verhaal, zegt de OAT-directeur. Een grote groep mocht gisteren het ziekenhuis verlaten en gaat terug naar het hotel in Oostenrijk waar ze verbleven. De reddingsbrigade maakt zich zorgen over het nieuwe parkeerbeleid in de gemeente Rotterdam. Als de geplande uitbreiding van betaald parkeren in de stad doorgaat, kan de vrijwilligersorganisatie vanaf volgend jaar jaarlijks ruim 25.000 euro kwijt zijn aan parkeerkosten. Het gevolg kan zijn dat het lesgeld flink omhoog gaat en vrijwilligers afhaken, schrijft de reddingsbrigade in een brief aan de gemeenteraad. De reddingsbrigade verzorgt zwemlessen en trainingen in verschillende Rotterdamse zwembaden. Instructeurs en vrijwilligers komen dan vaak met de auto. De gemeente wil juist dat er vanaf volgend jaar in vrijwel alle wijken alleen nog betaald geparkeerd kan worden in Rotterdam. De Maaslandkering bij Hoek van Holland gaat vanmiddag dicht. De grote waterdeuren gaan altijd vlak voor het stormseizoen even dicht voor een test. En die is dus vandaag. Daardoor is de scheepvaart wel gestremd. Van 10:50 vanmiddag tot morgenochtend 4:30. Het stormseizoen begint volgende maand en duurt tot 5 april. Sluiting van de Maaslandkering is te volgen voor wie dat wil. Belangstellenden kunnen komen kijken op het terrein van het Keringhuis. Naast de Maaslandkering. Het weer dan nog. De start van het weekend is fraai. Er zijn veel perioden met zon en het blijft tot vanavond droog. De temperaturen zijn aangenaam en liggen rond de 22 graden. Vanavond begint ook droog, maar in de loop van de avond neemt vanuit het noordwesten de kans op regen toe. Koud wordt het niet. Het wordt ongeveer 17 graden vannacht. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
3: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

Dit is de weersverwachting van zaterdag 12 september. Vandaag zijn er wolkenvelden, af en toe breekt de zon door en tot de avond blijft het overal droog. Er waait een matige wind uit een zuidwestelijke richting en de maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 21 graden. De komende avond en nacht is er veel bewolking en de volgende periode met regen. Het blijft erg zacht met een minimumtemperatuur rond de 17 graden. Ook morgen moeten we rekening houden met een aantal buien, slechts enkele opklaringen en een matige wind uit een westelijke richting. In de middag wordt het rond de 20 graden. Op maandag blijft het op de meeste plaatsen droog. Een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. En in de middag rond de 22 graden. Op dinsdag is de kans op een aantal buien dan weer groot. De wind is dan matig van kracht. De windkracht 3 tot 4 uit een west-zuidwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 16 graden wordt het dinsdagmiddag rond de 22 graden. Vanaf woensdag bevinden we ons in duidelijk minder warme lucht. Vrijwel iedere dag vallen er buien of zijn er perioden met regen. Tussendoor af en toe droge periode. De minimumtemperatuur is 100 graden of 13. En in de middag wordt het maximaal zo'n 18 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Een grote hoop sloopafval bij het oude pand van Rijndam Revalidatie aan de Ringdijk in Rotterdam staat sinds gisteravond in brand. Het vuur was volgens de veiligheidsregio rond 3 uur vannacht nog niet uit, maar wel beheersbaar. De brandweer is met veel mensen en met veel materieel aanwezig om het vuur te bestrijden. Er kwam veel rook vrij bij de brand. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat van het sloopafval naar het gebouw. Dat doen ze door gaten te maken in het dak. Ook is er extra materieel ingezet om voldoende bluswater naar de brand te krijgen. De brandweer denkt nog een paar uur nodig te hebben om de brand uit te krijgen. 10 van de 40 gewonden van het busongeluk in Zwitserland zijn er slecht aan toe. Dat zegt de directeur van de reisorganisatie OAT die de busreis verzorgde. Bij het ongeluk met de bus kwamen 5 mensen om het leven en raakten in totaal 40 mensen gewond. De chauffeur van de bus is lichamelijk in orde, maar mentaal is het een ander verhaal, zegt de OAT-directeur. Een grote groep mocht gisteren het ziekenhuis verlaten en gaat terug naar het hotel in Oostenrijk waar ze verbleven. De reddingsbrigade maakt zich zorgen over het nieuwe parkeerbeleid in de gemeente Rotterdam. Als de geplande uitbreiding van betaald parkeren in de stad doorgaat, kan de vrijwilligersorganisatie vanaf volgend jaar jaarlijks ruim 25.000 euro kwijt zijn aan parkeerkosten. Het gevolg kan zijn dat het lesgeld flink omhoog gaat en vrijwilligers afhaken, schrijft de reddingsbrigade in een brief aan de gemeenteraad. De reddingsbrigade verzorgt zwemlessen en trainingen in verschillende Rotterdamse zwembaden. Instructeurs en vrijwilligers komen dan vaak met de auto. De gemeente wil juist dat er vanaf volgend jaar in vrijwel alle wijken alleen nog betaald geparkeerd kan worden in Rotterdam. De Maaslandkering bij Hoek van Holland gaat vanmiddag dicht. De grote waterdeuren gaan altijd vlak voor het stormseizoen even dicht voor een test. En die is dus vandaag. Daardoor is de scheepvaart wel gestremd. Van 10:50 vanmiddag tot morgenochtend 4:30. Stormseizoen begint volgende maand en duurt tot 5 april. Sluiting van de Maaslandkering is te volgen voor wie dat wil. Belangstellenden kunnen komen kijken op het terrein van het Keringhuis. Naast de Maaslandkering. Het weer dan nog. De start van het weekend is fraai. Er zijn veel perioden met zon en het blijft tot vanavond droog. De temperaturen zijn aangenaam en liggen rond de 22 graden. Vanavond begint ook droog, maar in de loop van de avond neemt vanuit het noordwesten de kans op regen toe. Koud wordt het niet. Het wordt ongeveer 17 graden vannacht. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Er is vandaag veel te doen in Capelle aan den IJssel. Zo is er de Super Schenkeldag in de Flora-buurt in de wijk Schenkel. Het is Monumentendag met verschillende activiteiten verspreid over de gemeente. En er is een wijkfeest in de wijk Fascinatio. Voor de voetbalcompetitie speelt VV Capelle vandaag thuis tegen HVV. Aanvangstijd 2:30. En om 3:00 begint de wedstrijd van DCV voor de 3-6-breker uit bij de Sparta Amateurs. Van beide wedstrijden is er een live verslag in IJsselsport. En de Nieuwe Kerk aan den IJssel krijgt de afgelaste Veteranendag toch een vervolg. En dat gebeurt op zaterdag 19 september op het Raadhuisplein in Nieuwe Kerk aan den IJssel. De Dag van de Vrijheid is de nieuwe titel van de dag. Bezoekers kunnen dan vanaf 10:00 rekenen op muziek, spelletjes, oude legervoertuigen en verschillende activiteiten voor alle leeftijden. De oorspronkelijke Veteranendag kon door de hoge temperaturen destijds niet doorgaan. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 12 september. Vandaag zijn er wolkenvelden, af en toe breekt de zon door en tot de avond blijft het overal droog. Er waait een matige wind uit een zuidwestelijke richting en de maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 21 graden. De komende avond en nacht is er veel bewolking en de volgende periode met regen. Het blijft erg zacht met een minimumtemperatuur rond de 17 graden. Ook morgen moeten we rekening houden met een aantal buien, slechts enkele opklaringen en een matige wind uit een westelijke richting. In de middag wordt het rond de 20 graden. Op maandag blijft het op de meeste plaatsen droog. Een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. En in de middag rond de 22 graden. Op dinsdag is de kans op een aantal buien dan weer groot. De wind is dan matig van kracht. De windkracht 3 tot 4 uit een zuidwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 16 graden wordt het dinsdagmiddag rond de 22 graden. Vanaf woensdag bevinden we ons in duidelijk minder warme lucht. Vrijwel iedere dag vallen er buien of zijn er perioden met regen. Tussendoor af en toe droogperioden. De minimumtemperatuur is rond de graad of 13. En in de middag wordt het maximaal zo'n 18 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Een grote hoop sloopafval bij het oude pand van Rijndam Revalidatie aan de Ringdijk in Rotterdam staat sinds gisteravond in brand. Het vuur was volgens de veiligheidsregio rond 3 uur vannacht nog niet uit, maar wel beheersbaar. De brandweer is met veel mensen en met veel materieel aanwezig om het vuur te bestrijden. Er kwam veel rook vrij bij de brand. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat van het sloopafval naar het gebouw. Dat doen ze door gaten te maken in het dak. Ook is er extra materieel ingezet om voldoende bluswater naar de brand te krijgen. De brandweer denkt nog een paar uur nodig te hebben om de brand uit te krijgen. 10 van de 40 gewonden van het busongeluk in Zwitserland zijn er slecht aan toe. Dat zegt de directeur van de reisorganisatie OAT die de busreis verzorgde. Bij het ongeluk met de bus kwamen 5 mensen om het leven en raakten in totaal 40 mensen gewond. De chauffeur van de bus is lichamelijk in orde, maar mentaal is het een ander verhaal, zegt de OAT-directeur. Een grote groep mocht gisteren het ziekenhuis verlaten en gaat terug naar het hotel in Oostenrijk waar ze verbleven. De reddingsbrigade maakt zich zorgen over het nieuwe parkeerbeleid in de gemeente Rotterdam. Als de geplande uitbreiding van betaald parkeren in de stad doorgaat, kan de vrijwilligersorganisatie vanaf volgend jaar jaarlijks ruim 25.000 euro kwijt zijn aan parkeerkosten. Het gevolg kan zijn dat het lesgeld flink omhoog gaat en vrijwilligers afhaken, schrijft de reddingsbrigade in een brief aan de gemeenteraad. De reddingsbrigade verzorgt zwemlessen en trainingen in verschillende Rotterdamse zwembaden. Instructeurs en vrijwilligers komen dan vaak met de auto. De gemeente wil juist dat er vanaf volgend jaar in vrijwel alle wijken alleen nog betaald parkeerd kan worden in Rotterdam. De Maaslandkering bij Hoek van Holland gaat vanmiddag dicht. De grote waterdeuren gaan altijd vlak voor het stormseizoen even dicht voor een test. En die is dus vandaag. Daardoor is de scheepvaart wel gestremd. Van 10:50 vanmiddag tot morgenochtend 4:30. Het stormseizoen begint volgende maand en duurt tot 5 april. Sluiting van de Maaslandkering is te volgen voor wie dat wil. Belangstellenden kunnen komen kijken op het terrein van het Keringhuis. Naast de Maaslandkering. Het weer dan nog. De start van het weekend is fraai. Er zijn veel perioden met zon en het blijft tot vanavond droog. De temperaturen zijn aangenaam en liggen rond de 22 graden. Vanavond begint ook droog, maar in de loop van de avond neemt vanuit het noordwesten de kans op regen toe. Koud wordt het niet. Het wordt ongeveer 17 graden vannacht. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen. Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Er is vandaag veel te doen in Capelle aan den IJssel. Zo is er de Super Schenkeldag in de Flora-buurt in de wijk Schenkel. Het is Monumentendag met verschillende activiteiten verspreid over de gemeente. En er is een wijkfeest in de wijk Fascinatio. Voor de voetbalcompetitie speelt VV Capelle vandaag thuis tegen HVV. Aanvangstijd 2:30. En om 3:00 begint de wedstrijd van DCV voor de 3-6-breker uit bij de Sparta Amateurs. Van beide wedstrijden is er een live verslag in IJsselsport. En de Nieuwe Kerk aan den IJssel krijgt de afgelaste Veteranendag toch een vervolg. En dat gebeurt op zaterdag 19 september op het Raadhuisplein in Nieuwe Kerk aan den IJssel. De Dag van de Vrijheid is de nieuwe titel van de dag. Bezoekers kunnen dan vanaf 10:00 rekenen op muziek, spelletjes, oude legervoertuigen en verschillende activiteiten voor alle leeftijden. De oorspronkelijke Veteranendag kon door de hoge temperaturen destijds niet doorgaan. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 12 september. Vandaag zijn er wolkenvelden, af en toe breekt de zon door en tot de avond blijft het overal droog. Er waait een matige wind uit een zuidwestelijke richting en de maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 21 graden. De komende avond en nacht is er veel bewolking en de volgende periode met regen. Het blijft erg zacht met een minimumtemperatuur rond de 17 graden. Ook morgen moeten we rekening houden met een aantal buien, slechts enkele opklaringen en een matige wind uit een westelijke richting. In de middag wordt het rond de 20 graden. Op maandag blijft het op de meeste plaatsen droog. Een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. En in de middag rond de 22 graden. Op dinsdag is de kans op een aantal buien dan weer groot. De wind is dan matig van kracht. De windkracht 3 tot 4 uit een west-zuidwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 16 graden wordt het dinsdagmiddag rond de 22 graden. Vanaf woensdag bevinden we ons in duidelijk minder warme lucht. Vrijwel iedere dag vallen er buien of zijn er perioden met regen. Tussendoor af en toe droge periode. De minimumtemperatuur is rond de graad of 13. En in de middag wordt het maximaal zo'n 18 graden.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Een grote hoop sloopafval bij het oude pand van Rijndam Revalidatie aan de Ringdijk in Rotterdam staat sinds gisteravond in brand. Het vuur was volgens de veiligheidsregio rond 3 uur vannacht nog niet uit, maar wel beheersbaar. De brandweer is met veel mensen en met veel materieel aanwezig om het vuur te bestrijden. Er kwam veel rook vrij bij de brand. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat van het sloopafval naar het gebouw. Dat doen ze door gaten te maken in het dak. Ook is er extra materieel ingezet om voldoende bluswater naar de brand te krijgen. De brandweer denkt nog een paar uur nodig te hebben om de brand uit te krijgen. 10 van de 40 gewonden van het busongeluk in Zwitserland zijn er slecht aan toe. Dat zegt de directeur van de reisorganisatie OAT die de busreis verzorgde. Bij het ongeluk met de bus kwamen 5 mensen om het leven en raakten in totaal 40 mensen gewond. De chauffeur van de bus is lichamelijk in orde, maar mentaal is het een ander verhaal, zegt de OAT-directeur. Een grote groep mocht gisteren het ziekenhuis verlaten en gaat terug naar het hotel in Oostenrijk waar ze verbleven. De reddingsbrigade maakt zich zorgen over het nieuwe parkeerbeleid in de gemeente Rotterdam. Als de geplande uitbreiding van betaald parkeren in de stad doorgaat, kan de vrijwilligersorganisatie vanaf volgend jaar jaarlijks ruim 25.000 euro kwijt zijn aan parkeerkosten. Het gevolg kan zijn dat het lesgeld flink omhoog gaat en vrijwilligers afhaken, schrijft de reddingsbrigade in een brief aan de gemeenteraad. De reddingsbrigade verzorgt zwemlessen en trainingen in verschillende Rotterdamse zwembaden. Instructeurs en vrijwilligers komen dan vaak met de auto. De gemeente wil juist dat er vanaf volgend jaar in vrijwel alle wijken alleen nog betaald geparkeerd kan worden in Rotterdam. De Maaslandkering bij Hoek van Holland gaat vanmiddag dicht. De grote waterdeuren gaan altijd vlak voor het stormseizoen even dicht voor een test. En die is dus vandaag. Daardoor is de scheepvaart wel gestremd. Van 10:50 vanmiddag tot morgenochtend 4:30. Stormseizoen begint volgende maand en duurt tot 5 april. Sluiting van de Maaslandkering is te volgen voor wie dat wil. Belangstellenden kunnen komen kijken op het terrein van het Keringhuis. Naast de Maaslandkering. Het weer dan nog. De start van het weekend is fraai. Er zijn veel perioden met zon en het blijft tot vanavond droog. De temperaturen zijn aangenaam en liggen rond de 22 graden. Vanavond begint ook droog, maar in de loop van de avond neemt vanuit het noordwesten de kans op regen toe. Koud wordt het niet. Het wordt ongeveer 17 graden vannacht. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: the world.
1: Dit is Zwaardvis, het alternatieve muziek- en informatieprogramma van de IJsselregio. De beste alternative rock met vandaag in Zwaardvis.
2: Ja, bijzonder goedemiddag. Het is 12 september, editie 1226 van het programma Zwaardvis bij Radio Capelle. Elke zaterdag te beluisteren tussen 12 en 2. En tegenover mij staat Huub.
3: Goedemiddag Willem.
2: Goedemiddag. Het is een drukke bedoeling vandaag. Hè. Het is namelijk de overgang van het zomerfestivalseizoen naar het najaarseizoen.
3: Het is een druk weekend ook wat ik zo zag.
2: Ja, druk weekend met festivals. Ja. De buitenactiviteiten beleven een slotweekend en de binnenactiviteiten starten vandaag. Dus het is extra druk. Nou, hoe gaan we dat allemaal op een rijtje zetten? Ik zou het echt niet weten. Het is zoveel. Opper de Pop, Bergshoek.
3: Bij het begin.
2: Ja, laten we bij het begin beginnen. Opper de Pop in Bergshoek, Manny M.G. Smit Park. Daar is een wijziging in de programmering vandaag, want Frenna kan niet, wordt vervangen door Antoon. En verder spelen daar Zoe Levi, Chef Special, De Bankzitters en Baby Blue. Het begint allemaal om 4 uur vanmiddag. De tweede dag is dat gisteren te raden al op Direct Sobieu. En Marlon Pichel onder andere. Baruch Open Air, daar begonnen we mee met het bandje Fat Dog uit Londen. Zuid-Londen. Dat is ook de tweede dag van het evenement. Dat start zo meteen al om 12:30. Gisteren was er ook al van alles te beleven in het Zuiderpark in Rotterdam. Lijf de Leeuwband onder andere. De Buscocks uit Engeland en noem maar op. Verder hebben we Appelpop in Tiel. Dat is traditioneel de afsluiter van het zomerseizoen. Dat is het leukste, goedkoopste festival van Nederland, zeggen ze. Want het is voor het eerst ook betaald. Je moet een kaartje hebben tegenwoordig. Voorheen was het altijd gratis. Cross Comics in de Doelen. 10e editie daar in het teken van een beetje multidisciplinair evenement, elektronische muziek. Festival Downtown in Worm en Roadtown. A Day in the Park in het Kralingse Bos, ook zo'n electronic festival.
3: Muziek. Er staan best grote namen in dat genre. Ik zag daar Rodriguez staan. En
2: Philip Luzelou, die we wel eens in de uitzending hadden. Ja. Verder is muziek op de Rotte. Vandaag, morgen, Zaagmolenkade, Noorderbrug. Daar kan je vanaf het water van muziek genieten. En zo zitten we vol in deze uitzending. We gaan bellen met een directeur van Fiesta Futura. Dat is een nieuw festival morgen in het Zuiderpark in Rotterdam. En we hebben aandacht voor de finales van de Grote Prijs van Rotterdam. Dat is dan weer binnen. Dat begint allemaal komende donderdag. Dat zijn 3 of 4 finales. Daar gaan we over bellen. Nou, ik heb heel wat verteld nu. Dus we gaan maar gauw naar muziek. Fat Dog hebben we gehad. Die komen trouwens binnenkort met hun tweede album. Op 2 oktober is dat om precies te zijn. Die heet Cancel Me, I'm Tired.
3: Vorige week hebben ze een single uitgebracht.
2: Ja, klopt. En ze zijn vanavond te zien op Baruch Open Air om 7:20. En de band die we nu klaar hebben staan, die sluit daarna af om 9:10. Dat is Fear Factory. Die hadden ooit een bewerking van het nummer Cars van Gary Numan. Gary Numan doet ook mee op dat nummer. Die gaan we nu laten horen. Vanavond dus op Baruch Open Air. Hier is Fear Factory met Cars. Cars.

0: Then Comes Silence heet deze band. Judgment Day. Ze zijn te zien tijdens Baruch Open Air. Wist je trouwens dat Baruch Open Air een zeer vooruitstrevend festival is wat betreft duurzaamheid?
1: We hebben vorige week wat over gehoord met die bekers. Hè?
0: Ja. Bekers, maar ook het festival maakt op locatie gebruik van waterstofenergie.
1: Okay.
0: Daarvoor beschikt het over een opwekvermogen van 400 kilowatt. En de bands, de artiesten, worden ook aangevoerd met, naar het terrein gebracht met elektrische voertuigen. En inderdaad, de afvalstroom wordt door middel van hardcups die je weer her kan gebruiken. Is men daar duurzaam bezig in het Zuiderpark. En alles blijft gewoon staan tot morgen, want dan is Fiesta Futura. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Then Comes Silence lieten we horen. Zweedse gothic rock en post-punk band die inmiddels een album of 7 al hebben uitgebracht. Ik had er nog nooit van gehoord, maar goed, zo kom je nog eens ergens achter tijdens zo'n festival. De volgende band die we laten horen is Actus. Die spelen ook vandaag. Ik vertel er zo meteen wat meer over, maar we gaan eerst luisteren naar het nummer We Don't Have to Dance van Actus.

Metallica vandaag op Baruch openen. Het is een Berlijns elektronische supergroep. Die bestaat uit een Griekse zangeres. Dina heet ze. Konstantina Paskaleidou. Dat is haar eigenlijke naam. En verder wordt ze gecompleteerd door het producer duo Local Suicide. En producer Calippo. En ze resideerden dus vanuit Berlijn. En je hoorde het nummer Girls Gang. En daarvoor de Actors. Dat is een post-punk band uit Vancouver in Canada. Die bestaan uit vier. En die hebben nog niet zo lang geleden, een jaar of 3-4 geleden, een bewerking gemaakt van de single Boys Keep Swinging van David Bowie. Moet je maar eens opzoeken op de social media, dan kan je het ongetwijfeld vinden. Wij gaan naar iets heel anders. Morgen vindt namelijk voor het eerst Fiesta Futura plaats in het Rotterdamse Zuiderpark. Totaal iets anders dan Baruch Open Air, maar ja, in hetzelfde weekend gepropt. Dat heeft natuurlijk ook alles met kosten te maken, want de Rotterdamse gemeenteraad wil graag bezuinigen op de cultuursector. Dat betekent dat er waarschijnlijk €656.000 minder naar de cultuursector gaat. En dan moet je creatief zijn, en dat hebben ze gedaan in Rotterdam, door een festival achter Baruch Open Air te plakken op de zondag. Wij gaan straks bellen met Guido de Groot, dat is de directeur van het evenement. Die is trouwens ook de directeur van de Rotterdam Bluegrass Festival, wat in juni al te plaatsvindt. Hier is La Cara van Pas met salade, tomaten, onion. Dat klinkt heel lekker allemaal op een pizza. Tomaten, onion, carrot. Apporter ce plat. Apporter.

0: Tabanka. Ja, zij maakte er ooit een feestje van op Schiphop in Schipluiden. Een aantal jaar geleden was dat. En morgen kan je ze ook zien, want dan zijn ze op Fiesta Futura. Dat is een nieuw evenement in het Rotterdamse Zuiderpark. Daarvoor hebben we de directeur aan de telefoon. Guido, goedemiddag.
1: Ja, hallo. Hoi.
0: Ja, Fiesta Futura. Jij bent ook directeur van Rotterdam Bluegrass, volgens mij.
1: Klopt, ja.
0: En jij dacht, er kan nog wel wat bij in Rotterdam.
1: Ja, dat dacht ik. Je kan nooit genoeg goede muziek om je heen hebben, dacht ik eigenlijk.
0: Ja, want wat is Fiesta Futura? Kan je dat voor de luisteraars uitleggen? Wat is het voor een festival?
1: Nou, Fiesta Futura is een eendags gratis toegankelijk muziekfestival in het Zuiderpark. Het is gebaseerd op bruiloften. Over de hele wereld heb je bruiloften. Iedereen is altijd welkom, jong en oud. En iedereen danst, is vrolijk en drinkt natuurlijk sommige mensen een beetje te veel. En op elke bruiloft heb je ook vaak een band. En die vibe, die bands, die zetten we dus neer in het Zuiderpark. Dus we hebben dan drie podia, twee wat grotere en één kleintje. Dat kleintje is de bruiloftschuur. En daar kunnen mensen ook voor één dag trouwen. En daar hebben we ook echte bruiloftsbands uitgenodigd. Bijvoorbeeld een Marokkaanse bruiloftband, maar ook eentje uit de Balkan. Eentje uit Griekenland. Dus dan die bootsen dan zeg maar een Griekse bruiloft na.
0: Ja.
1: En op de hoofdpodia heb je zeg maar echt grote bekende internationale acts. Zoals Balkan Paradise, Los Beaches, Chantel, Tabanka natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: En nog veel meer.
0: Ja, want hoe kom je eigenlijk op het idee om zo'n evenement te organiseren?
1: Ja, ik ben gewoon een enorme muziekliefhebber. Dus dat is... Ja, dat vind ik gewoon echt ontzettend leuk natuurlijk. Ja, klinkt een beetje stom.
0: Nou, nee.
1: Maar daar ontstaat het uit eigenlijk. Ja. En ik vind het altijd erg leuk als je een feestje kan organiseren dat voor iedereen is.
0: Oh, ja.
1: Dus voor zoveel mogelijk verschillende mensen. Dat vind ik altijd, leuk om dan de muziek te programmeren die veel verschillende mensen aanspreekt, zeg maar.
0: Ja, helpt het dan mee dat Rotterdam bestaat uit heel veel verschillende culturen?
1: Ja, dat helpt wel mee, hè.
0: Ja.
1: Weet dat, daar ben ik ook in opgegroeid, ja. Dat, ik ken eigenlijk niet anders. Dus ja. Weet dat, dat zit gewoon in het DNA, ja. Het Rotterdamse DNA.
0: Hey, nu is er gekozen voor het Zuiderpark. Dat is natuurlijk een heel groot park. Hoe moeten we dat zien? Ik neem aan dat niet dat hele park in beslag wordt genomen voor het festival.
1: Nee, klopt. Nou, we delen de productie met Baruch Open Air.
0: Ja, dat vandaag dus onder andere plaatsvindt.
1: Klopt, ja. En dat zeg maar het gedeelte van het Zuiderpark links naast Ahoy. Dus gezien vanaf het Zuidplein. En van het terrein van Baruch Open Air hakken wij weer een stukje af. En dat gebruiken wij dan voor Fiesta Futura.
0: Ja. Nou is Baruch Open Air natuurlijk een festival waar je een kaartje voor moet kopen. Jullie hebben besloten een gratis toegang. Hoe krijg je het voor elkaar dan? Want ik lees alleen maar onheilspellende berichten van de gemeente Rotterdam dat ze bezuinigen op allerlei culturele evenementen. Hoe doen jullie dat dan?
1: Nou, dat doen we eigenlijk in samenwerking met Rotterdam Festivals.
0: Ja.
1: En we vinden het heel erg belangrijk dat iedereen van cultuur kan genieten. En niet een, wat kleiner groepje mensen. En dat kost heel veel energie en werk. Maar zo doen we dat eigenlijk.
0: Ik neem aan dat jullie dus met veel sponsoring werken ook.
1: Nee, je moet het eigenlijk een beetje zo zien. Het is natuurlijk, en daarom is het natuurlijk extra spannend. Het is belangrijk dat het goed weer is. Maar de Rotterdam Festivals, steunt het festival natuurlijk. En je bent natuurlijk ook afhankelijk van je opbrengst, van je merchandise. Dus
0: ja.
1: Als jullie komen, aanstaande zondag, koop gerust een t-shirt en drink een biertje en eet... Eet wat bij onze food trucks. Ja. Dus dan, zo moet je dat een beetje bekostigen.
0: En drink vooral een lekker biertje, zou ik zeggen dan, hè? Ja.
1: Ja.
0: Hey, nu komen die artiesten uit allerlei verschillende windstreken. Tabanka is een Caverdiaanse organisatie. Tenminste, zijn wel Caverdiaanse muzikanten die in Rotterdam vertoeven. Maar La Caravan Pas bijvoorbeeld komt uit Frankrijk. Dus jullie halen ze ook wel van ver over de grens, zeg maar.
1: Ja, dat klopt, ja. Weet dat, La Caravan Pas komt inderdaad uit Frankrijk. En speelt een beetje die gypsy-balkan muziek.
0: Ja.
1: En ze zijn eigenlijk een beetje gekeken van, dat past zo goed bij het concept. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een band uit Finland, Muovi Pussy. Dat betekent overigens plastic tasje.
0: Oké.
1: En dat is ook weer een heel ander soort muziek, maar juist die afwisseling vind ik altijd heel erg interessant. Ja. Maar hebben we bijvoorbeeld ook TK uit Rotterdam. En die spelen van oorsprong Zuid-Amerikaanse cumbia. Maar die brengen daar dan weer een Rotterdamse twist aan.
0: Ja. Hey, voor mensen die het festival willen bezoeken. Je zei net al een beetje, er is meer dan alleen maar muziek. Want wat is er nog meer? Is er bijvoorbeeld een festivalmarkt of zo?
1: Er is best wel veel. Hè. Je hebt zeg maar de bruiloftschuur waar die bruiloften zijn.
0: Ja.
1: We hebben nog een ontzettend leuke kinder-area. Waar heel veel leuke workshops zijn. En bijvoorbeeld ook samba dansen, maar vlieger maken. Calligrafie, handschilderen. Henna schilderen is dat. En er is een markt met allerlei kledingkraampjes en snuisterijen. Als het goed is gaan de muzikanten van de bruiloftsvuur, die lopen ook over het terrein rond. En er is echt wel best wel veel te doen eigenlijk.
0: Een explosie van feestmuziek, wordt er gezegd.
1: Zeker.
0: Ja. Voor mensen die naar het Zuiderpark willen, Guido, het begint allemaal om?
1: Het begint om 1 uur.
0: En het
1: duurt tot uiterlijk 10:30. Wil je meer details weten, kijk gerust even op onze website, vistafutura.nl. Daar staat alle praktische informatie ook.
0: Ja.
1: En we beginnen de dag met de Fabian Balkan Brass Band, een 10-koppige brass band. En die begint om 1:30 op het kleine podium en die loopt aan het podium af en neemt het publiek letterlijk mee het terrein op.
0: Ja, oké, dat klinkt allemaal heel goed. En nu zijn er natuurlijk heel veel mensen die misschien uit gemakzucht niet de fiets pakken of de metro, maar met een auto willen komen. Is er voldoende parkeergelegenheid?
1: Ja, er is extreem veel parkeerplekken. Het is echt letterlijk naast Ahoy. En die hebben een enorme parkeerterrein.
0: Oké, dus dat is ook het probleem niet. Is het nu zo dat Fiesta Futura een jaarlijks terugkerend evenement wordt? Of kan je dat nu nog niet zeggen?
1: Nou, ik zou willen dat ik het nu kon zeggen. Maar ik zou het heel graag willen. En dat zit ook in de planning, maar moet even kijken hoe het allemaal gaat.
0: Ja, want met hoeveel mensen organiseer je eigenlijk zo'n nieuw evenement? Dat lijkt me best een hele klus.
1: Ja, dat is een flinke klus. We zitten nu uit dat. Het is natuurlijk, je begint altijd met een klein clubje van 5 kernteamleden, zou ik maar zeggen.
0: Ja, ja.
1: En dat groeit dan eigenlijk een beetje uit tot ongeveer 20 vaste. En dan bedoel ik eigenlijk freelance medewerkers. En er komen er nog een stuk of 50 vrijwilligers bij. Dat is een beetje de omvang van het team.
0: Ja. Nou, morgen dus van 1 tot 10:30 in het Zuiderpark in Rotterdam. Noem nog even de digitale snelweg waar alles op te vinden is.
1: Ja, dat is fiestafutura.nl. En fiesta is zonder trema. Dus gewoon fiestafutura aan elkaar.nl.
0: Nou Guido, ik hoop dat het een groot succes wordt. Het weer zit volgens mij niet helemaal mee. Maar goed, de muziek maakt veel goed, denk ik. Het zijn zonnige klanken. Dus dat moet lukken. Heel veel succes. Bedankt voor je uiteenzetting. En we spreken elkaar ongetwijfeld weer.
1: Is goed, bedankt.
0: Yo. En hier komt dan een van de toppers. Chantal en zijn Buca Vina Club Orchestra met Disco Partizani. Dat is echt een zwaardvis klassieker gewoon. Want hier is al heel veel gedaan.

0: Los Bichos met Don't Change. Er wordt niet ingezongen in een nummer. Het zijn trouwens wel volgens mij drie dames. Die komen uit Australië, Zweden en Londen. En de band is geformeerd in Londen. En morgen te zien op Fiesta Futura. Daarvoor hoorde je onze held Stefan Hantel uit Mannheim. Met zijn Bukavina Club Orkest en Disco Partizani. Is een echte klassieker.
1: Dat wordt echt wel gezellig morgen als je hoort.
0: Ja, het weer wordt een beetje minder. Maar de muziek zal de zonnige klanken moeten verzorgen. Wij gaan naar de verjaarskalender. Ik kan één jarige eruit vissen. Je kan trouwens onze verjaarskalender zien op zwaardvis.weebly.com. En dan zie je dat Barry Andrews vandaag 70 jaar wordt. Barry Andrews is natuurlijk best wel een grote meneer in muziekland. Hij was bandlid van XTC, toetsenist onder andere. En hij was de frontman van Shriekback. Wij hebben gekozen voor Shriekback All Lined Up. Waar hij overigens nog steeds albums mee uitbrengt. Vorig jaar nog Monument. En daarachteraan hoor je van XTC de klassieker Making Plans for Nigel. Wat hij dus medeschreef als singer-songwriter van de band XTC. 70 jaar dus. Barry Andrews.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Een grote hoop sloopafval bij het oude pand van Rijndam Revalidatie aan de Ringdijk in Rotterdam staat sinds gisteravond in brand. Het vuur was volgens de veiligheidsregio rond 3 uur vannacht nog niet uit, maar wel beheersbaar. De brandweer is met veel mensen en met veel materieel aanwezig om het vuur te bestrijden. Er kwam veel rook vrij bij de brand. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat van het sloopafval naar het gebouw. Dat doen ze door gaten te maken in het dak. Ook is er extra materieel ingezet om voldoende bluswater naar de brand te krijgen. De brandweer denkt nog een paar uur nodig te hebben om de brand uit te krijgen. 10 van de 40 gewonden van het busongeluk in Zwitserland zijn er slecht aan toe. Dat zegt de directeur van de reisorganisatie OAT die de busreis verzorgde. Bij het ongeluk met de bus kwamen 5 mensen om het leven en raakten in totaal 40 mensen gewond. De chauffeur van de bus is lichamelijk in orde, maar mentaal is het een ander verhaal, zegt de OAT-directeur. Een grote groep mocht gisteren het ziekenhuis verlaten en gaat terug naar het hotel in Oostenrijk waar ze verbleven. De reddingsbrigade maakt zich zorgen over het nieuwe parkeerbeleid in de gemeente Rotterdam. Als de geplande uitbreiding van betaald parkeren in de stad doorgaat, kan de vrijwilligersorganisatie vanaf volgend jaar jaarlijks ruim 25.000 euro kwijt zijn aan parkeerkosten. Het gevolg kan zijn dat het lesgeld flink omhoog gaat en vrijwilligers afhaken, schrijft de reddingsbrigade in een brief aan de gemeenteraad. De reddingsbrigade verzorgt zwemlessen en trainingen in verschillende Rotterdamse zwembaden. Instructeurs en vrijwilligers komen dan vaak met de auto. De gemeente wil juist dat er vanaf volgend jaar in vrijwel alle wijken alleen nog betaald geparkeerd kan worden in Rotterdam. De Maaslandkering bij Hoeven Holland gaat vanmiddag dicht. De grote waterdeuren gaan altijd vlak voor het stormseizoen even dicht voor een test. En die is dus vandaag. Daardoor is de scheepvaart wel gestremd. Van 10:50 vanmiddag tot morgenochtend 4:30. Stormseizoen begint volgende maand en duurt tot 5 april. Sluiting van de Maaslandkering is te volgen voor wie dat wil. Belangstellenden kunnen komen kijken op het terrein van het Keringhuis. Naast de Maaslandkering. Het weer dan nog. De start van het weekend is fraai. Er zijn veel perioden met zon en het blijft tot vanavond droog. De temperaturen zijn aangenaam en liggen rond de 22 graden. Vanavond begint ook droog, maar in de loop van de avond neemt vanuit het noordwesten de kans op regen toe. Koud wordt het niet. Het wordt ongeveer 17 graden vannacht. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is Zwaardvis. Het alternatieve muziek- en informatieprogramma van de IJsselregio. De beste alternative rock met vandaag in Zwaardvis.
1: Ja, welkom terug in het tweede deel van deze hele drukke uitzending waarin ontzettend veel festivals belicht worden. Nou ja, heel veel festivals komen niet eens toe. Het is vandaag de slotdag van het zomerfestivalseizoen en het begin van het indoor seizoen, zullen we zeggen, als je de sporttermen bekijkt. De popronde begint vanmiddag om een uur of twee, over een uur, in Nijmegen. En die gaan 40 steden aandoen en duurt tot en met eind november. Daar gaan we onder andere de komende weken volop aandacht aan besteden. Maar we hebben in dit uur nog aandacht voor de finales van de Sena Performance Grote Prijs van Rotterdam. Die beginnen komende donderdag. Dat zijn een aantal finales in verschillende categorieën. Daar gaan we Anouk Bol zo meteen over bellen. We begonnen overigens dit uur met Het Cent. Jij zei, ik heb er nog nooit van gehoord. Dat nee, kan.
2: Tot mijn spijt.
1: Nou, daar hoef je niet voor te spijten, want het is een vrij nieuwe band. Ze hebben namelijk onlangs een debuut-EP uitgebracht. Angel Glens heet die, volgens mij. En daarvan hoorde je het nummer Doe Doe. En ze zijn te zien in de bovenzaal van de Paradiso vanavond om uur of 10. Dus daar kan je nog heen, als het niet uitverkocht is tenminste. Ze komen uit Australië. Het is een trio dat, tenminste zo zeggen ze het zelf, crunch combineert met sleeker rock. Die ken ik niet trouwens, de term sleeker rock. Ja. En alternatieve rock. En dat wordt dan samengebracht in een energieke live show. En vanavond kan je dat zien in de Paradiso in Amsterdam. Wij gaan naar de Grote Prijs van Rotterdam. Drie finales dus. We gaan straks bellen hoe die finales eruit gaan zien. Anouk gaan we bellen. Zij is van de PopUnie, projectleider van onder andere de Grote Prijs van Rotterdam. We gaan een paar finalisten laten horen. En één die wel eruit sprong, vond ik dan, maar goed, dat is een persoonlijke mening, is de band Talks Make Do. Met het nummer Onderen, die ga je straks horen. En we zijn ook druk bezig om te kijken of deze band volgende week voor een interview
2: kunnen. Wat mij opvalt trouwens, want die jongens, ik draai al een tijdje mee. Ik heb even lopen zoeken. Ja. Maar ze komen uit Leiden.
1: Ja, maar
2: de Grote Prijs Rotterdam.
1: Dan mogen er een paar, dan, die wonen misschien in Rotterdam of studeren in Rotterdam. En dan mag je dus.
2: Er moet wel een link.
1: Er moet een link zijn, ja.
2: Okay.
1: Maar dat kan Anouk ongetwijfeld zo meteen uit hoe dat zit. Want volgens mij mogen een aantal bandleden, hoeven niet per se allemaal uit Rotterdam te komen.
2: Ook niet doen.
1: We gaan luisteren naar Onderen. Talks Make Do.

0: En je profileert als Rotterdamse. Dus dat maakt dat Talks Make Do uiteindelijk wel mee mocht doen.
1: Aha, nou dan is dat ook weer opgehelderd. Kan ik mijn telefoon weer wegleggen? Hey, over die grote prijs van Rotterdam. De finale staan dus voor de deur. Zoals elk jaar. Hoe gaat dat eigenlijk? Dat kiezen van finalisten?
0: Daar hebben we professionele juryleden voor. Dus we hebben demo-juries. Die krijgen dan alle inzendingen van alle Rotterdam en omgeving artiesten die zich hebben aangemeld. Die krijgen zij voor hun neus. En dan gaan zij de tracks beoordelen, de bio, et cetera. Wie het meeste potentie heeft dit seizoen. En die maken een selectie van 5 acts per categorie. En we hebben 4 categorieën. Namelijk hip-hop, producer, band en singer-songwriter.
1: Oké. Nu had ik vorige week Chris van de popronde aan de lijn. Die hebben dan 13 of 1400 aanmeldingen. Hoeveel aanmeldingen krijgt de grote prijs van Rotterdam eigenlijk?
0: Ja, we hebben er geen 13 of 1400. Ook omdat we natuurlijk een kleinere regio hebben.
1: Ja.
0: Maar het verschilt heel erg per categorie. Maar we zitten zeker wel rond de 100 aanmeldingen.
1: Ja. En hoe bepaal je dan in welke categorie iemand komt? Want dat kan... Iemand kan in een band zitten, maar kan ook nog alleen zingen of met z'n tweeën. Hoe scheid je dat dan? Dat lijkt me best lastig af en toe.
0: Ja, wij scheiden het in principe niet. Het is wel echt aan de act zelf om te zeggen van... Hey, ben ik een band? Ben ik een singer-songwriter, een producer of een hip-hop-artiest?
1: Ja.
0: Maar we zeggen altijd wel, hè, je bent een band als je gezamenlijk de muziek maakt. En ook gezamenlijk je profileert. Ik ben bijvoorbeeld een singer-songwriter als het schrijven van liedjes en het liedje zelf centraal staat. En dan kan je wel weer begeleid worden door andere artiesten.
1: Ja.
0: Maar dat is alweer het onderscheid tussen band en singer-songwriter.
1: Oké, dus dat is soms best nog wel een schemergebied.
0: Ja, zeker. Ja, je hebt ook nog wel het bandgeluid, hè. Dus maak jij keiharde rock en metal. Ja, dan kom je niet bij singer-songwriter terecht.
1: Nee, dat
0: natuurlijk.
1: Lijkt me logisch. Nee. Hey, nu ben jij projectleider van de Grote Prijs van Rotterdam. De Sena Performance, Grote Prijs van Rotterdam, zo moeten we het noemen. Want dat is de sponsor, die hebben de naam verbonden eraan, hè?
0: Ja, Sena is de hoofdsponsor. Dus daarmee ook de naamgevende sponsor. En die zorgt ervoor dat alle artiesten middels de Sena-norm betaald krijgen. Dus los van dat het een wedstrijd is waar de artiesten onwijs veel coaching krijgen, kansen krijgen, een podiummoment krijgen, krijgen ze ook betaald voor hun optreden op het podium. Middels de Sena-norm, en dat is €340 per persoon.
1: Ja, dus maar wie betaalt dat dan allemaal? Want ik zie alleen maar onheilspellende, dreigende berichten van de Rotterdamse gemeente aan dat ze willen bezuinigen op allerlei evenementen. Hoe zit dat met die grote prijs van Rotterdam eigenlijk?
0: Ja, de grote prijs wordt net als andere projecten door verschillende partijen gesubsidieerd. Dus bijvoorbeeld de gemeente Rotterdam is een grote subsidiënt. En zo hebben we nog wat andere kleine fondsen die ook allemaal op de website te vinden zijn. En dankzij al deze bijdrages kunnen wij ervoor zorgen dat we deze artiesten kunnen betalen en die coachings kunnen geven. En dat we die toffe finales kunnen creëren.
1: Ja, je noemde aan het begin van het gesprek even, zei je iets over de jury. Wie zijn eigenlijk die jury? Dat zijn professionals, zei je, maar aan wie moeten we denken?
0: In de demo-jury zal dit jaar bijvoorbeeld winnen. Nou, dat is een hele bekende Rotterdamse naam natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: En we hebben voor de finale jury halen we ook weer juryleden uit het hele land. Dus we hebben Milou, die werkt weer bij de Melkweg. We hebben 12 juryleden.
1: Ja, ja.
0: Ze hebben een heleboel toffe namen. Je kan ze nu niet alle 12 in één klap opnoemen.
1: Nee, dat hoeft ook niet.
0: Maar we zorgen dat altijd elke jury bestaat uit of een toffe artiest die heel erg kenmerkend is in dit genre, in deze categorie. Of inderdaad een programmeur is of een boeker. Maar dat je echt vanuit alle kanten dat die artiesten beoordeeld worden.
1: Ja, ja. En nu doen er per categorie 5 mee. Althans, 5 hebben de finale gehaald. Dus er moeten er altijd 4 per categorie teleurgesteld worden. Hoe gaan die teleurstellingen overgebracht worden?
0: Nee, we hebben twee prijzen die gewonnen kunnen worden. We hebben de juryprijs, dat is 1000 euro en een coachingsbudget en een optreden op het Bevrijdingsfestival 2027. Ja. Dus dat wordt echt bepaald door de jury. Maar er is nog een prijs te winnen en dat is namelijk de publieksprijs. Dus elke act die volgende week en de week erop dus meedoet tijdens de finale, die hebben een persoonlijke code. En alle kaartjes die met jouw persoonlijke code gekocht zijn en als je daadwerkelijk ook hè, komt opdagen, dus je kaart

0: kaartje wordt gescand,
1: ja, ja,
0: dan telt dat als een publiekstem. En degene die de meeste publiekstemmen heeft binnengehaald, die wint ook een geldbedrag, namelijk €250.
1: Oh, oké. Okay, dus,
0: dus er zijn twee prijzen die gewonnen kunnen worden.
1: Oh ja, dus er zijn eigenlijk 8 winnaars.
0: Ja, ja.
1: Ja. Hey, nu vinden die finales plaats tussen 17 september en 24 september in de verschillende categorieën. Waar vinden ze plaats eigenlijk?
0: We beginnen volgende week donderdag in Beurt in Rotterdam. Daar vindt de finale plaats van Producer en Hip-Hop. Dan de dag daarna zijn we te vinden in Theater Zuidplein voor de categorie Sing-Songwriter. En dan zijn we de week daarop in de Nieuwe Baroeg te vinden op donderdag voor de finale Band.
1: Ja, ja. En die locaties, want ik neem aan, die locaties, die moeten jullie daarvoor betalen? Of hoe werkt dat eigenlijk?
0: Ja, het is een totaalproject. Dus dat betekent dat we inderdaad gewoon de locatie afhuren, de crew inzetten, stage crew. Zorgen dat er de juiste backline staat, de juiste juryleden, de juiste marketing. Dus het is een onwijs project. Maar dat is ook te voelen als je daar staat. Want ja, het zijn gewoon hele toffe dagen.
1: Ja, hey, als nou een act niet wint, kan die dan gewoon weer volgend jaar meedoen?
0: Zeker, ja. Ja. Je mag in principe 2 keer in 4 jaar geselecteerd worden door de demo-jury.
1: Oké. Okay,
0: dus als je niet wint, maar wel al hebt meegedaan, mag je na volgend jaar gewoon nog een keer proberen.
1: Oh, dus er zijn gewoon ook herkansingen bereikt.
0: Ja, technisch gezien wel.
1: Ja. Hey, hoe ziet zo'n avond eruit? Want je noemt net al die drie locaties op. Hoe laat begint het allemaal? En hoe lang duurt het? En hoe ziet dat eruit? Hoe lang mogen ze spelen bijvoorbeeld?
0: Ja, ze mogen 20 minuutjes spelen. En tussen elke act is natuurlijk even ombouwtijd. En gaan we even in gesprek met de act. Dus we hebben hele toffe hosts erbij. Ja, de avonden zijn op verschillende tijden beginnen we. Ik zou vooral even aanraden om een kaartje te kopen. En dan als je je kaartje hebt gekocht, dan staat er ook precies op Stager hoe laat elke avond begint.
1: Ja. En een kaartje kost? Voor degene die er graag bij...
0: Een kaartje kost €8. Maar als jij de persoonlijke code van een van de acts gebruikt, dan heb je een korting van €3. Dus dan betaal je er maar €5 voor.
1: Het is geen geld.
0: Nee, precies. Daarom lekker komen en nieuwe act ontdekken.
1: Ja, ja. 17 september dus de eerste finale. Dan 18 en dan ook nog 24. De PopUnie die maakt het allemaal mogelijk. De PopUnie doet natuurlijk veel meer in Rotterdam en omstreek. Want,
0: zeker.
1: Want, waar ben jij bijvoorbeeld nog meer mee bezig namens de PopUnie?
0: Ik ben ook bezig met Kunstbende Zuid-Holland. Dat is een landelijke wedstrijd voor jongeren tussen de 13 en de 19 jaar oud. Die binnen 8 categorieën zich kunnen aanmelden. Echt alles van fashion, dans, theater, film en dus ook muziek en DJ. En dat ook een wedstrijdvorm. Daarnaast ben ik ook projectleider van de Rotterdam Music Awards. En die vinden dit jaar plaats op donderdag 10 december in de grote zaal van Theater Zuidplein. Daar sluiten we het culturele jaar af met 8 verschillende awards. 7 verschillende awards, waaronder beste festival, beste podium, beste track, beste album, noem maar op. Het is één groot feest,
1: ja.
0: Waarop weer heel verschillende partijen en mensen gehighlight worden.
1: Nou, dan gaan we tegen die tijd weer bellen, hè?
0: Gaan we doen, zeker.
1: Ja. Hey, even slotvraag nog, Anouk. Waar kunnen mensen allerlei informatie vinden over die grote prijs van Rotterdam? Ik neem aan dat allerlei digitale snelwegen open zijn gesteld.
0: Zeker, zeker. Ja, ik zou allereerst gewoon kijken op de Instagram-pagina. Ook als je benieuwd bent wie er allemaal in de jury zit en welke acten geselecteerd zijn. En uiteraard hebben we ook een website waar alle gegevens ook te vinden zijn.
1: Nou, wij hebben nog een kans hebben klaarstaan. Dat is Love It Besamo.
0: Heerlijk.
1: Jou wel bekend. In de categorie bands op 24 september in het veld, ja, zeg maar. Ik wil jou bedanken, Anouk, voor jouw uiteenzetting. We zijn weer helemaal bij wat betreft hoe dat in elkaar zit met die grote prijs van Rotterdam. Ik kan weer een aantal mensen duidelijk maken dat ze een deel daarvan uit Rotterdam moet komen. En dat ze daarom mee mogen doen.
0: Precies. Ja, lekker komen kijken. Ja. En geniet van Love It hierna.
1: Dank je wel. En we spreken elkaar ongetwijfeld weer.
0: Doen we zeker. Dankjewel, hè.
1: Hoi, hoi. En hier is dan This Time van Love It Besamo. Die hadden we nog klaarstaan als finalist in de categorie Bands.

0: Paradise met Snow, hoor je. En zij is een van de... Ze heeft een hele moeilijke naam, die ga ik even niet uitspreken. Dat komt wel binnenkort, want we hebben binnenkort een interview met haar. En Faraday speelt tijdens de popronde in Nijmegen, die straks om 2:00 van start gaat. Het is een immens programma wat ze daar hebben. Bijna alle acts die geselecteerd zijn treden op in Nijmegen. Het begint dus om 2:00 en het duurt tot in de kleine uurtjes. En Faraday is een van de artiesten die optreedt. En die andere die we liet horen, Weird Youth, die komt ook in het veld. 9:30 is Faraday en... Nou, dat is een beetje lang zoeken om Weird Youth te vinden. Maar die zal ongetwijfeld ook in een van de locaties optreden. Vanmiddag dus de aftrap daar. Wij gaan naar een band die komt uit... Waar komt die uit? Even mijn papieren erbij pakken.
1: Je hebt veel papieren, Willem. Ja,
0: See Her Her Hers heet de band namens. Een alternatieve band uit Tokio. Daar komen we niet zo vaak. Nee. Maar vandaag wel. Ze bestaan uit Hiroyasu Takahashi, Tomasson en Taiki Matsura. Drietal dus. En ze staan bekend om hun verfijnde combinatie van shoegaze, dreampop en psychedelische elementen. En daar gaan we nu naar luisteren. Bystanders. Ze zijn te zien in Rotan komende week op de 15e.

0: Prachtig, prachtig, prachtig. Als Jeff Buckley fans zijn wij heel blij met Slow Pilot. Want Slow Pilot is een Belgische band rond Peter Peersman. Die zou je kunnen kennen van Hoeveel Vond Ik. Die heeft naar aanleiding van het 25-jarige jubileum van het album Grace van Jeff Buckley een documentaire uitgebracht. Slow Pilot plays Jeff Buckley. Pas was er ook nog een documentaire bij Uur van de Wolf over Jeff Buckley. Heel interessant allemaal. En heel treurig natuurlijk ook hoe die aan zijn eind is gekomen. Daarvoor die Overpass, dat is een band uit Birmingham waar we ook nog wel het een en ander van gaan horen, denk ik. Die spelen in de Tolhuistuin komende vrijdag. En Slow Pilot speelt in de Melkweg, die nummers van Jeff Buckley dus, op de 15e. Wij zijn toe aan een vast item, dat is...
1: De Ketting, een zwaardvisrubriek waarin de beste tracks aaneengeschakeld worden. Het laatste woord van de huidige track is het eerste woord van de volgende. Deze week vullen we de ketting aan met...
0: Twee schakels, die zijn overigens kort. Het zijn twee korte nummers, dus dat kan makkelijk. En we hadden er nog één in talen. Vorige week hadden we Roll Over Lay Down van Status Quo. Schakel 1224. Daar komen er twee bij. Crins Clearwater Revival met Down on the Corner. En The Clash met Cornersoul. Ik zat trouwens eens naar die Crins Clearwater Revival te kijken. Die hebben eigenlijk maar 5 jaar bestaan. In die 5 jaar hebben ze maar liefst 7 albums uitgebracht en 25 hitsingles.
2: Dat is bizar, hè? Dat zou je niet zeggen.
0: Dat is echt abnormaal. Ja, ja. Abnormaal gewoon. Maar goed, we gaan ze horen met Down on the Corner.

0: De Clash met Corner Soul van het album, ik denk Sandinista. Mooie titel was dat. Als schakel 1226 in de ketting. Daarvoor Creedence Clearwater Revival met Down on the Corner. Volgende week mogen we met Watch Soul aan de gang. Nou, dat moet wel lukken, denk ik. Wij gaan het uur zo meteen afsluiten met Evelien Dupuis. Zij speelt morgen op het gratis evenement Fiesta Futura in het Rotterdamse Zuiderpark. Daar kan je gratis naartoe, want het kost je helemaal niets. We zijn volgende week weer present. Dan hebben we onder andere aandacht voor de popronde met een bandinterview met Wilson E. uit Haarlem. En als het mee zit, ook een interview met Talks Make Do, de band die in de finale staat van de Grote Prijs van Rotterdam in de categorie bands. Wil ik ook nog even zeggen, nadat we weer al die ellende van 25 jaar geleden gezien hebben met die vliegtuigen in de Twin Towers, dat er ook nog iets goeds te melden is uit Amerika, want de cd-verkoop is explosief gestegen. Nadat Vinyl dat ook al deed, is de cd nu ook weer in opmars. Ben jij ook?
1: Bij mij? Nee, ik heb nog steeds al op streamen, sorry.
0: Wij gaan eruit met chocolate.
1: Geef niet een goede voorbeeld.
0: Evelien Dupuis. We zeggen bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende week.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Een van de overleden inzittenden van de verongelukte bus in Zwitserland is een 79-jarige vrouw uit Rotterdam. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag. Drie andere vrouwen en een man zijn ook omgekomen. Er liggen nog 10 mensen in het ziekenhuis. De rest van de passagiers en reizigers is of terug naar het hotel in Oostenrijk of ondertussen onderweg naar huis. Vanochtend vertrok de eerste bus met 8 mensen richting Nederland. Over de toedracht van het ongeluk is nog steeds weinig bekend. Duidelijk is wel dat de bus op een plek waar wegwerkzaamheden waren door de vangrail schoot en op zijn zij belandde. Bij een grote vechtpartij aan de Wagenstraat in Maassluis heeft de politie vannacht een waarschuwingsschot gelost. Meerdere personen vochten met elkaar en er zou daarbij een vuurwapen zijn gezien. De vechtpartij was rond 2:15 vannacht. Bij aankomst van de politie reed een deel van de betrokken personen weg met een auto. De politie zette die auto klem waarna een waarschuwingsschot werd gelost. De auto en de inzittenden werden gecontroleerd, maar er werd geen wapen aangetroffen. Er is ook uiteindelijk niemand aangehouden. Een grote hoop sloopafval bij het oude pand van Rijndam Revalidatie aan de Ringdijk in Rotterdam staat sinds gisteravond in brand. Het vuur was volgens de veiligheidsregio rond 3:00 s'nachts wel onder controle, maar nog steeds is de brand niet uit en er komt ook veel rook bij vrij. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat van het sloopafval naar het gebouw en dat doen ze door gaten in het dak te maken. Hoe lang de brandweer nog bezig is met blussen is onbekend. En de Maaslandkering bij Hoek van Holland sluit vanmiddag. De grote waterdeuren gaan altijd vlak voor het stormseizoen dicht. En dat is bij wijze van test. Vandaag wordt die test dus gedaan. Het scheepvaartverkeer is tot 4:30 morgenochtend gestremd. Het stormseizoen begint volgende maand en duurt tot 5 april. De sluiting van de Maaslandkering is te volgen voor wie dat wil. Belangstellenden kunnen zaterdagmiddag komen kijken op het terrein van het keringhuis. Naast de Maaslandkering. Het weer dan nog. De start van het weekend is fraai. Periode met zon zijn er en tot de avond is het droog. De temperaturen zijn aangenaam en liggen rond 22 graden. Vanavond begint ook droog, maar in de loop van de avond neemt vanuit het noordwesten de kans op regen toe. Koud wordt het niet. Het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Is IJsselsport op LOK Radio en Radio Capelle. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. IJsselsport.

0: Bill Medley, Jennifer Warnes en I've Had The Time Of My Life.
1: Altijd doeltreffend. Dit is IJsselsport.
0: Een hele goede middag. Goed dat je luistert naar IJsselsport. Ja, we gaan vandaag naar twee wedstrijden. VV Capelle speelt thuis tegen HVV. Ilko de Bruin is daar voor ons aanwezig. En DCV gaat op bezoek bij Sparta. Die spelen voor de districtsbeker. Capelle speelt voor de vierde divisie. En dat is de derde wedstrijd die ze gaan spelen. De eerste wedstrijd tegen ASWH wonnen ze met 1-0. De tweede ging verloren op bezoek bij de Jonan Boys. En vandaag mogen ze dus opnieuw proberen thuis tegen de promovendus HVV. Het is Radio Capelle in samenwerking met de lokale omroep Krimpen. Het programma IJsselsport met nu Talk Talk. Such a shame.

Sinclair en Love Generation op IJsselsport. Dit is Radio Capelle en lokale omroep Krimpen. We gaan zo meteen naar die wedstrijd van VV Capelle tegen HVV. HVV is de promovendus uit de naar de vierde divisie, moet ik zeggen. Die hebben in de afgelopen twee wedstrijden hebben ze één keer gelijk gespeeld, één keer verloren. En Capelle heeft natuurlijk een wedstrijd gewonnen en er eentje verloren. Dus Capelle staat in die zin hoger op de ranglijst. Maar goed, wel pas na twee wedstrijden natuurlijk. Zometeen gaan we voorbeschouwen met onze verslaggever Ilko de Bruin. Die gaat ons vertellen wat de opstellingen zijn van beide teams. Ja, en wat hij toch van deze wedstrijd verwacht. Want ja, een beetje onderzoek gedaan, maar ik denk dat Capelle deze wedstrijd wel gaat winnen vandaag. Het is Radio Capelle, IJsselsport, met nu Black Velvet

0: Alanna Miles en Black Velvet op Radio Capelle en lokaal Omroep Krimpen. Het is IJsselsport. Vandaag speelt VV Capelle na de 2-0 nederlaag bij de Jonan Boys het thuisduel tegen HVV. En Ilko de Bruin is voor ons aanwezig op Sportpark het Slot. Ilko, een hele goede middag.
1: Goedemiddag, inderdaad. Vanaf een wederom zonnig Sportpark het Slot. Waar de tegenstander van Capelle, HVV, inmiddels de warming-up achter de rug heeft en de kleedkamers op gaat zoeken. En ja, je zei het al, HVV 1 puntje. Pakte het in de eerste speelronde op bezoek bij Xerxes DZB met een 0-0 gelijkspel. Dat is op zich een prima resultaat. Alleen vorige week verloor HVV van promovendus Valken met 1-2. En ja, dat is dan niet een heel erg lekker resultaat. Want dat zijn wel de wedstrijdjes waarin de punten gepakt moeten worden. Voor HVV. Nou, hetzelfde geldt voor Capelle. Begon prima aan de competitie. Had een hele goede wedstrijd hier thuis tegen de ASWH. Die werd slechts met 1-0 gewonnen, maar had zomaar 2-3-0 kunnen, misschien wel moeten zijn. En ja, vorige week Capelle op bezoek bij Jonan Boys. Toch altijd een lastige tegenstander voor Capelle. Ploegen die vaak gelijk spelen in Gouda. Maar vorige week was daar geen sprake van, want Capelle was geen schim van zichzelf. Wat het in ieder geval in die wedstrijd tegen ASWH liet zien. En vorige week stond het dus ook na een half uurtje spelen met 2-0 achter. Onder andere de tweede treffer gescoord door oud-Capelle topscorer Olaf van der Zanden. Die zijn oude club dus even wat zout extra in de wond duwde. En Capelle kwam in die tweede helft eigenlijk niet meer terug in die wedstrijd. En verloor dus bij Jonan Boys. En heeft dus, zoals Thomas al zei, 3 puntjes uit 2 gespeelde wedstrijden. En dan is vanmiddag toch eigenlijk wel gelijk een belangrijke wedstrijd voor Capelle. Want ja, Capelle pretendeert elk seizoen mee te willen doen om de prijzen, om promotie. Alleen ja, afgelopen jaar lukt het steeds maar niet. En dan zal toch zeker deze wedstrijd thuis tegen HVV gewonnen moeten worden. Ja, eigenlijk wel moeten, want ja, als je deze wedstrijd ook niet wint, dan is het verschil richting die top 2 ploegen. Ja, wellicht al gelijk 6 punten na 3 wedstrijden spelen. En dan loop je dus alweer behoorlijk achter de feiten aan. Dus zal Capelle met een getergd elftal zometeen het veld op gaan komen. Mag ik hopen. Kijken we eerst naar de opstellingen. Die van HVV, daar heeft trainer coach Dick Boerenboom de volgende 11 spelers in de basis geposeerd. Op de goal Dikke, dan een verdediging met Hageman, Hooy en El Mostakin en Thyssen. Middenveld met Douwsma, Dekker en Kowart. En voorin Jacobs, Burghout en Suarez. Niet die Suarez, maar Mauro Suarez. Dat zijn de 11 basisspelers van HVV. Nou, bij Capelle heeft trainer Roy Brinkman samen met zijn assistent Lars Boscha voor de volgende 11 namen gekozen. Op de goal Esaias. Dan een verdediging met Rodenburg, Vettai, Van Balen en Luc de Vries. Terwijl daar ook nog Shelton Wijngaarden tussenin zal gaan spelen. Dan een middenveld met de teruggekeerd in de basis O'Neill Maatsen, Jesper Kusters, Luc de Vries en Joshua Kassels. En voorin dan Tigo Ledbury. Ikashura. En dan zullen ze ondersteund worden door Ian van Balen vanaf het middenveld. Dat zijn de 11 namen die VV Capelle dus in de basis heeft gezet. Dat betekent onder andere dat, omdat Maatsen in de basis staat, zit Talib Azrali op de bank. En hetzelfde geldt onder andere voor centrumspits Fanny Waandels in de verdediging. Daar zien we 2 mannen. Juri Duisterhof, hij weer terug op de bank. En ook Jelle Pollemans, hij weer terug op de bank. Nadat hij vorige week wel in de basis mocht beginnen. Nou, dat zijn in ieder geval de namen en de rugnummers. Heeft u van mij nog te goed wie de scheidsrechter is? Dat is Giovanni Jagan. Hij zal deze wedstrijd in goede banen moeten gaan leiden. Om 2:30 op het Sportpark Slot. Capelle tegen HVV.
0: Ilko de Bruin. Ilko, ik had even een vraagje nog. Jelle Pollemans die werd tegen mij gezegd dat hij eerste aanvoerder is. Maar toch wel vaak op de bank ook dan. Hè? Ja, vorige week niet, maar nu wel weer.
1: Ja, hij is wel een iemand die regelmatig blessures met blessures kampt. Vaak rugblessures.

0: Ik weet niet wat exact nu de reden is dat hij niet in de basis staat. Kan ook zijn dat hij natuurlijk gewoon gepasseerd is aan het begin van deze competitie. Dat zullen we na afloop aan trainer Roy Brinkman gaan voorleggen.
1: Ja, en we hadden het net even over die competitiestart van Capelle. Maar ja, een keertje uit bij Jodan Boys verliezen, dat kan best een keer gebeuren, toch?
0: Zeker, is ook geen ramp, maar dat legt wel gelijk wat druk op deze tweede thuiswedstrijd natuurlijk. Want ja, bovenin hebben de ploegen inmiddels 6 punten uit 2 wedstrijden. Ja, en dan ligt het dus wel gelijk druk op deze wedstrijd tegen HVV. En dat is zeker geen makkelijke wedstrijd hoor. En ik denk ook dat je in deze competitie, dat hebben we vorig seizoen ook gezien, zijn er eigenlijk geen makkelijke potjes in deze afdeling. Veel ploegen die heel dicht bij elkaar zitten. Dus ja, gaat een beetje de vorm van de dag en af en toe een klein beetje geluk bepalen hoe die competitie gaat verlopen. En zeker uit bij Jodan Boys gaan zeker veel meer ploegen verliezen. Dat denk ik ook wel. En is het ook zeker geen schande om daar onderuit te gaan. Maar vooral de manier waarop, ja, dat was natuurlijk niet fijn om te zien. Want Capelle had in die eerste helft echt helemaal niks te vertellen tegen Jodan Boys. En dat je een keertje de mindere bent, dat is prima. Maar een keertje een schot op goal en tussen de palen, dat zou natuurlijk wel eens een keertje moeten lukken. Dus wat dat betreft, de nederlaag zal wel geaccepteerd zijn, maar de manier waarop zeker niet.
1: Nou, dankjewel Ilko. We komen zo bij terug voor het begin van die wedstrijd. En we gaan natuurlijk ook nog zometeen kijken bij Sparta tegen DCV. En daar is Kevin Vuisting voor ons aanwezig. Dit is Radio Capelle met Skunk en Nancy. Lost in-

0: Duncan Canancy en Week op Radio Capelle en lokale omroep Krimpen. Het is precies 2:30 en dat betekent dat de spelers van VV Capelle en HVV op het punt staan om te beginnen. Ilko de Bruin.
1: Ja, dat klopt zeker. Terwijl we voor de tweede thuiswedstrijd op rij de Capelle Jeugd. Dus een nieuwe groep supporters.
0: Ja, ja.
1: Wederom veel groen vuurwerk afsteekt. Dat begeleid met een aantal reuze vlaggen. Doen zij er in ieder geval wat aan om de sfeer wat omhoog te krikken op het sportpark. Het slot waar beide teams in ieder geval op het veld staan. De tos nu door tussen beide captains van Capelle, Joshua Kassels en die van HVV, Kowart, wordt gepleegd.
0: Mag dat nog wel trouwens, vuurwerk op het lokale voetbalveld, excuus.
1: Ja, het zijn rookpotten, dus...
0: Dat mag nog wel.
1: Ja, ik weet niet of dat ook onder vuurwerk valt eigenlijk. Ik sowieso veel onduidelijkheid over die regel. Hè. Is het nou afsteken al voldoende of moet het op het veld gegooid worden? Het geeft in ieder geval supporters wel de macht om wedstrijden te staken. Zo kijk ik er tegenaan.
0: Ja, ik ook. Ja. Ja. We hebben het over de Eredivisie dan in dit geval. Hè. In de...
1: Ja, heel betaalde voetbal natuurlijk. Ja. Maar ik ben benieuwd hoeveel wedstrijden er gestaakt gaan worden dit seizoen. Want als we het afgelopen seizoen terugkijken, zijn er toch heel wat wedstrijden waar her en der eens een keertje een fakkeltje wordt afgestoken. Ja. Ja. Dus het is een snel opgelegde regel zonder al te veel uitleg. En we gaan zien wat dat gaat betekenen de komende weken in de Eredivisie en in de KKD, zoals dat dan tegenwoordig zo heet. Maar goed, de pupil van de week gaat hier in ieder geval nog even de bal proberen in het netje te schieten. En dan zullen we gaan beginnen op het sportpark, het slot tussen Capelle en HVV.

0: Je luistert naar IJsselsport, ook op de lokale omroep Krimpen. En we zijn bij die wedstrijd Capelle tegen HVV met verslaggever Ilko de Bruin.
1: Dat klopt zeker. Nu kans voor Ledbury. Die legt die bal breed richting Kusters. Had het misschien zelf kunnen proberen. Maar Capelle begint aanvallend fel aan deze wedstrijd. 3,5 minuut onderweg. Eerst hoekschop gehad. Dan gaat Rodenburg. Rodenburg op de Vries. De Vries zet die bal voor richting tweede paal. Kan nog gekopt worden. Nee. Kassels net te kort. En dan wordt die bal uit de defensie van HVV gekopt door Dausma. En begint Capelle goed. Heeft het alweer de bal te pakken. Want HVV laat de bal over de zijlijn heen hobbelen. Zo hebben we een hand. Een aantal mogelijkheden voor Capelle gezien. En heeft het nog geen doelpunt opgeleverd. Maar Capelle is er een aantal keer heel dichtbij geweest. Nu weer knullig uitverdedigen. De bal over de achterlijn heen. Nee, binnengehouden, weggewerkt. Ledbury, rand van de 16, pikt op namens Capelle. Ledbury aan de wandel. Houdt die bal bij zich. Moet die bal breed leggen? Doet hij niet. Dan in tweede instantie wel. Maar Van Balen. Van Balen kan niet uithalen. Moet dan even een tikje teruggeven richting de Vries. De Vries met een diepe bal de 16 meter in. Richting Kassels. Die komt goed aan. Kassels op de borst. Trekt die bal dan terug richting penaltystip. Dan kan er misschien geschoten worden. En dan wordt er aangegeven Hens. Maar wel Hens. Van een aanvaller van Capelle. Nou, daar is Capelle weer boos over. Want die dacht een strafschop te krijgen. Maar blijkbaar was het een arm van iemand van Capelle. Zo geeft het scheidsrechter aan. Nou, Capelle aanvaller Ikashura is het daar niet mee eens. Kassels en Ledbury ook niet. Maar de vrije bal is gegeven in het voordeel van HVV. En dan komt die ploeg goed weg in die openingsfase van deze wedstrijd. Want Capelle dat rammelt direct stevig aan de deur. Nu aan de andere kant. Bal die doorschiet. Daar gaat dan nog Lodewijk Dekker van HVV achteraan. Maar Capelle-keeper Essayas is op tijd op de rand van zijn 16 om die bal in de knuisten te pakken. En kijkt nu rustig waar hij die bal heen gaat spelen. Nou, dat wordt dan een diepe bal richting Ikashura. Die kan daar niet bij. Bal wijkt te ver af. Dan moet Capelle weer in de achteruit. Rodenburg, die krijgt een zetje in de rug. Nou, vooruit. En dan geeft de scheidsrechter aan dat het wederom een hensbal is. Nou, blijkbaar ziet de man allerlei armen naar ballen toe gaan die ik niet zie. Maar in dit geval geeft hij Capelle de vrije trap. En komt Rodenburg daar met de schrik vrij, want die was wel de bal kwijt. Nou, de vrije trap gaat genomen worden door Van Balen. Die toch weer achterin speelt. De bal kort speelt richting Rodenburg. Rodenburg richting de helft van HVV met risico. Dan de bal inleveren bij de Vries. Doet hij niet goed. Maar de Vries kraakt die bal goed. Kan die bal er niet binnenhouden. En de bal op een metertje of 20 vanaf de achterlijn gezien bij HVV. Kan die ploeg gaan ingooien. En zet Capelle hoog druk op het velddeel van HVV. Veel Capellenaren dat dus de kansen kreeg in die openingsfase op een treffer. Ledbury de grootste, maar die was niet zelfzuchtig genoeg als spits zijnde, vind ik dan eigenlijk. Dat hij die bal zelf had moeten proberen te scoren, maar gaf hem breed op Kusters. Nu de vrije trap, omdat daar Kassels wordt vastgehouden. En dan wil Capelle snel de vrije trap nemen. Gaat er iemand van HVV te dichtbij staan, moet Capelle even inhouden. Dan heeft het nu alsnog het schot op goal, maar die bal die zeilt een metertje of drie naast. Toch wat wild geschoten daar door de man, de Fatahi, die in de eerste wedstrijd van het seizoen Capelle naar een 1-0 overwinning kopten tegen ASWA. Toevallig ook zijn oude ploeg van Fatahi. Nu Capelle via Kustert jagend op de doelman van HVV. Die trapt de bal dan snel uit. Nou, die ploft dan ook nog toevallig goed in de voeten van Jacobs. Jacobs aan de wandel. Ja, dan wordt gelijk gevaarlijk. Komt daar dan de eerste kans voor HVV. En de goal. Nee! Hij schuift hem voorlangs. En niet zo ruim. Nee, nogal behoorlijk ruim ook. Paul gaat uiteindelijk denk ik een metertje of vier naast de goal. Ik telde hem eigenlijk al. En een aantal toeschouwers hier op de tribune ook. Ja, daar staat Capelle toch even te schutteren daar in de defensie. Er staan er opeens twee man van HVV helemaal vogeltje vrij in de 16 meter. En dan lijkt dat een doelpunt te worden. Wordt het niet. Ze hebben beide ploegen een stevige kans gekregen om de score te openen. Laten ze dat allebei na. En hebben we op de klok een 0-0 tussenstand na 7 minuten spelen.
2: Het is Radio Capelle, lokaal omroep Krimpen. IJsselsport luister je naar met de wedstrijd dus VV Capelle tegen HVV. Belangrijke wedstrijd voor VV Capelle. Die wonnen de eerste wedstrijd van ASWH met 1-0. Daarna onderuit bij de Jodan Boys. En dus is dit de derde wedstrijd van die vierde divisie. En gaan ze op zoek naar een overwinning. Zometeen hoor je meer van de wedstrijd van Ilko de Bruin. Dit is eerst op Radio Capelle tijdens IJsselsport. Talk to you. Een hele goede middag.

0: En onderbreekt de muziek van Talk to You voor een doelpunt bij Capelle.
1: Ja, Capelle staat weer te schutter hoor in de defensie. En nu is het wel raak. Vanaf een metertje of 12 is het prijsschieten. Volgens mij is het Mauro Suarez die hem binnenschiet. De goal verlaten omdat de keeper van Capelle moest redden op een eerste inzet. Nou, dan valt hij precies voor de voeten van Suarez. En dan is het 0-1 voor HVV.

0: Radio Capelle en lokaal omroep Krimpen IJsselsport met die wedstrijd VV Capelle HVV, waarin VV Capelle net op een 0-1 achterstand is gekomen, Jokko.
1: Jazeker, nu een gevaarlijke mogelijkheid voor Capelle, maar uiteindelijk niet goed uitgespeeld. Randje 16 raakt Maatsen de bal kwijt en moet Capelle toch echt weer in de achteruit, want HVV is levensgevaarlijk in die omschakelmomenten waarin Capelle heel veel ruimte weggeeft tussen het middenveld en de defensie. En het dus tot twee keer toe echt niet goed uitzag in die eerste 10 minuten. De tweede poging werd wel omgezet tot een doelpunt voor HVV. En vandaar dus die 0-1 stand op de borden na 11 minuutjes spelen in deze wedstrijd op een zonnig sportpark. Het slot waar Capelle dus aanvallend heel goed begon, maar verdedigend staat te schutteren, want er komt HVV alweer dreigend. Aan de linkerkant van het veld komt die bal voor. Veel ruimte bij de tweede paal. Luc de Vries die wegkopt, maar dan komt die bal alweer terug. Dan levert het HVV wel de bal in bij Kusters. Kusters dan aan de wandel. Waar moet hij naartoe? Kan dan terug naar achteren, maar verspeelt de bal nog weer en denkt Luc de Vries daaraan een demarage te gaan beginnen, maar dat is niet goed. Komt de bal voor bij de tweede paal. Goed voorgegeven. Knap ook voorgegeven door Dausma, die de bal buitenkant voet bij de tweede paal neerlegt bij Suarez. En dan schiet die bal voorbij aan hem, maar het was wel levensgevaarlijk. Het was trouwens Alex Burghout die daar de bal miste en niet Suarez. Maar HVV heeft twee grote stevige jongens voorin staan, maar ze zijn verschrikkelijk snel en behendig met de bal. En Capelle zal zich daartegen moeten wapenen. Het zal toch echt wat minder ruimte weg moeten geven daar rondom de defensie. Nu Tirolet Wurri. Prima bal richting Kassels aan de rechterkant van het veld. Zoekt de achterlijn op, voorzet richting tweede paal. Is wat te hard voor Maatsen. Maatsen kan die bal nog toch binnenhouden. Randje 16. Paast de bal nog terug op de Vries. De Vries met een voorzet richting penalty stip. Maar er staan twee kleine mannen en er komt daar de gelijkmaker. Ja! Het is alweer de gelijkmaker. En het is daar de spits van Capelle. De nieuwe spits. Tarik Ikashura die daar de gelijkmaker op de borden zet. Goeie aanval van Capelle. En de eerste echte grote mogelijkheid voor Capelle is dan gelijk de gelijkmaker door de Capelle jeugd. Wordt er gelijk weer groen vuurwerk afgestoken. Dat is toch wel leuk om te zien. Ze doen in ieder geval wat aan de sfeer met veel vlaggen en vuurwerk. En na 12, 13 minuutjes spelen staat de stand dus weer gelijk op het sportpark het slot. Nou, als het op dit tempo doorgaat, dan krijgen we een hele doelpuntrijke wedstrijd te zien. En het zou zomaar kunnen, want beide ploegen geven heel veel ruimte weg in dat eerste kwartiertje van deze wedstrijd. 0-1 werd het dus in de 9e minuut. En in de 13e minuut is het dus de Capellespits Ikashura die van dichtbij de bal tegen de touwen ramt. En ik heb een HVV-keeper Dikke voor het eerst vanmiddag passeert. Dus kunnen beide ploegen weer op zoek naar een hernieuwde voorsprong. Capelle 1, HVV 1.

0: Corona, the rhythm of the night. En vandaag in de Eredivisie wordt er ook nog een voetbal. Twente speelt thuis tegen ADO Den Haag om 4:30. Go Ahead Eagles tegen FC Groningen om 7:15. En Ajax reist af naar Sittard en speelt om 8:00 tegen Fortuna Sittard. En wij gaan kijken bij onze buren van Capelle, VV Capelle tegen HVV. En de stand is daar 1-1, Eelco.
1: Ja, dat klopt. 29 minuutjes, zeg ik. 19 moet ik natuurlijk zeggen. Ja, ik zit even te twijfelen, want het scorebord is hier uitgevallen. Ze hebben een prachtig nieuw scorebord. Een mooie matrix, ledverlichting, nou, noem het allemaal weer op. Mooie reclame erop en een mooie klok en een stand. Maar ja, sinds de 1-1 is dat allemaal weggevallen. Ik heb al even boos achter me gekeken richting stadionomroeper Hans Stofkoper, die ook dat bord bedient. Maar hij kijkt me met grote puppy-ogen aan en zegt dat hij er echt helemaal niks aan kan doen. Nu, geweldige actie. Komt die bal voor. Goeie actie, zeg, van Ledwiri, die op die 10-positie speelt. Met een handigheidje laat hij daar zijn man te kijk staan. Bal door de stok heen van zijn tegenstander. En dan zet hij die bal goed voor. En nu aan de andere kant de countermogelijkheid voor HVV. Wordt die bal verdedigd en hobbelt die bal met veel effect uiteindelijk over de achterlijn heen. En kan Capelle de achterbal gaan nemen. Tijdens de plaat die hij draaide, Thomas, 2 gele kaarten maar liefst voor een Capelle-speler. Eerst kreeg Fetahi een overtreding tegen. Was een metertje of 3 over de middenlijn heen. Nou, daar was hij zo furieus over dat de scheidsrechter daar voor een overtreding floot. En zijn reactie was niet goed. En met wat wegwerpgebaren erbij kreeg hij daarvoor de gele kaart voorgeschoteld. En zojuist was het Jesper Kusters. Hij was te laat. Zette een blok in op het moment dat de bal door de HVV-verdediging al naar voren toe was geschoten. En een terechte kaart vind ik wel. Waar het niet dat de scheidsrechter de overtreding niet zelf zag. En eigenlijk afging op de protesten van de HVV-verdediging. In de persoon van Lodewijk Dekker. Maar goed, 2 keer geel dus gegeven voor Capelle. Dus 2 man die op hun teller moeten passen. En Kusters is wel zo'n hittepatitje die vaker een overtreding nodig heeft. Nu aan de andere kant zitten daar een sprintduel. Zet je in de rug door Shelton Wijngaarden. Het mag door. En dan houdt die Capelle-speler de bal binnen. Levert hij hem ook nog een keertje in. Bij Fetahi Kassels aangespeeld. Kassels met een diepe bal richting Ledwuri. Die kleunt er ook lekker in. Dat mag dan weer wel. Bal naar voren toe geschoten. Blok gezet door Kassels. Bal over de zijlijn heen. Halverwege de helft van Capelle. En kan de thuisploeg dus weer gaan gooien. De thuisploeg dus op achterstand kwam. Door 2 grote fouten in de defensie. En de tweede werd afgestraft door HVV. Maar amper 4 minuutjes later was het een goede aanval van Capelle. En een goede aanname van Ikashura. Die om zijn as heen draaide. En van een metertje of 6 met een halve sliding schot. De keeper van HVV, Guus Dikke, kansloos liet. En dus de 1-1 op het bord zette. Nu Rodenburg, die gaat aan de wandel. Levert dan de bal in bij Maatsen. Maatsen eventjes terug naar Ledwuri. Ja, er staan veel spelers op posities waar ze normaliter niet spelen. Dat zal misschien ook daardoor te maken hebben dat Capelle veel ruimte achterin weggeeft. Nu de bal richting Wijngaarden. Die kan dat niet belopen. Bal over de achterlijn heen. Achterbal dus voor HVV. Maar het is Maatsen die op het middenveld speelt. Maar ook Ledwuri die op de teampositie speelt. En Maatsen daardoor meer wat hangend aan de linkerkant op het middenveld. Nu geeft de scheidsrechter aan. Duurt te lang die uittrap. Ik ga aftellen. Nou, dat doet hij dan. En dan wordt die bal snel naar voren toe getrapt. Onzorgvuldig. Want Capelle kan overnemen. Bal op de borst bij Kassels. Kassels dan. De aanvoerder van Capelle. Die tegen AZA zijn 150ste wedstrijd speelde. En nu dus aan zijn 152ste wedstrijd in het shirt van Capelle is begonnen. Ziet nu dat de Capelle-keeper Essayas de bal net weet binnen te houden. Anders was het een achterbal geweest. Nu kan hij vanaf daar opnieuw op gaan bouwen. Levert de bal in bij Rodenburg. Rodenburg die dan de bal over de zijlijn heen trapt. Want die ziet dat zijn aanvoerder, waar we het zojuist over hadden, Kassels, geblesseerd op de grond ligt. Kreeg een flink blok te verwerken. En heeft daarbij wat last aan de enkel aan overgehouden. We kijken naar de klok die het inmiddels weer aan het opstarten is. Maar op mijn telefoon zie ik 23 minuutjes onderweg tussen Capelle en HVV. Vermakelijke wedstrijd tot nu toe. Open wedstrijd. En dat resulteert in een gelijke stand. 1-1.
0: Heb ik nog wat tussenstanden uit de 4e divisie B. Valken 68 speelt op dit moment tegen Heerjansdam. Staat 1-1 daar. Xerxes DZB speelt tegen Kwik. 2-0 in het voordeel van Xerxes. En ook Spijker Nissen tegen Scheveningen. Die hebben al afgetrapt. Daar staat de Brilstof. stand 0-0 nog steeds op het bord. En Feyenoord tegen ASWH, die trappen af om 3 uur. Ook om 3 uur RKAVV tegen Jodem Boys. En allebei om 4 uur is Schravenzande Westlandia en HBS tegen Smitshoek. En ja, en wij gaan natuurlijk verder met die wedstrijd Capelle tegen HVV. En daar staat het 1-1, Ilko.
1: Zeker, terwijl Kassels opgelapt is en wel naar de zijkant buiten het veld moet. Dat doet hij op een sukkeldrafje. Ziet er toch niet helemaal fris uit. En bij Capelle betekent dan ook dat Talib is gaan warmlopen voor het geval dat Kassels niet door kan. En Capelle kan de ingooi gaan nemen. Nee, dat is natuurlijk HVV. Want Capelle schoot de bal over de zijlijn heen om de blessurebehandeling van Kassels mogelijk te maken. Kassels die buiten de lijnen ook weer is gaan zitten op het veld. En daarbij nog verder behandeld wordt. Dus is de vraag of hij nog binnen de lijnen terugkomt. En HVV zal, neem ik aan, toch de bal terug gaan gooien richting de keeper van Capelle, Essayas. Nou, dat doen ze dan ook. Zo, dat is wel zo sportief. Want deze wedstrijd eigenlijk sowieso sportief is. Ondanks die 2 gele kaarten die dus gegeven zijn. 1 vanwege protesteren. En ja, die 2e vanwege een iets te laat ingezet blok van Kusters. En dat zijn de 2 gele kaarten tot nu toe. Essayas er nu met de uittrap richting diezelfde Kusters. Ja, die verliest het kopduel. Want het is 2 koppen kleiner. En dan kiest Van Balen om die bal weer terug te spelen richting zijn keeper Essayas. En dat doen ze allemaal om een beetje tijd te rekken. Zodat of Kassels voldoende opgelapt is om weer binnen de lijnen te komen. Of dat de wissel van Talib op tijd klaarstaat. Maar HVV heeft nu balbezit aan de rechterkant van het veld. Halfweg de helft van de Capelle. In de persoon van Moustakim. Moustakim paast die bal af richting zijn nummer 6. Dausma die zet die bal voor. Maar doet dat zonder al te veel precisie. En is het Capelle-keeper Essayas die makkelijk die bal op de achterlijn op kan pikken. En kiest nu weer voor de lange bal. Nu richting Ledwuri. Ledwuri, oh, met de buitenkant van de voet die bal in één keer uit de lucht klaargelegd. Hij zit in de goede doen hoor. Tigo Ledwuri heeft het af en toe op zijn heup in deze wedstrijd. Een aantal hele goede momenten laten zien. Kwam vorig seizoen over van VV Nieuwekerk. Waar hij eigenlijk pas aan zijn eerste seizoen als senior bezig was. Had vorig seizoen toch wel wat aanpassingsprobleempjes hier op het Sportparkslot. Het niveau en het tempo ligt natuurlijk een stuk hoger dan bij Nieuwekerk. Maar dit seizoen lijkt hij toch een onbetwiste basisspeler te gaan worden. Want nu wordt hij ook weer gezocht op de rand van de 16. De bal is niet goed, zijn beweging wel. Loopt er weg achter de laatste lijn. En dan is het een overtreding op Bob Rodenburg daar in de middencirkel. Waar Capelle de vrije trap te nemen krijgt. Snel genomen door Van Balen. Breed op Rodenburg. Rodenburg en Van Balen nu even hier in het centrum. Ja, dat zijn allemaal poppetjes die eigenlijk op andere plekken staan. Ik ben toch wel benieuwd. En dat is ook weer een van die vragen die me zo uit mijn hoofd komen. Straks voor trainer Brinkman. Waardoor hij toch een beetje aan het husselen is in zijn opstelling. En dat geeft HVV toch zeker in dat eerste kwartier een aantal levensgrote kansen. En een daarvan die werd dus in de 9e minuut omgezet tot een treffer. De laatste minuut is het wat meer in balans. Wat minder grote kansen over en weer. Nu de lange bal van Essayas naar voren toe richting de man die scoorde, Ikashura. Terwijl Kassels weer terug binnen de lijn is. Nu een diepe bal aan de kant van HVV. Wordt buitenspel gevlacht. En ook wordt dat signaal overgenomen door scheidsrechter Jagan. En geeft Capelle dus de vrije trap. Capelle weer met 11 spelers binnen de lijnen. Want Kassels staat weer binnen het veld. En staat aan de linkerkant te wachten totdat die bal zijn kant op komt. Maar we zijn dan nu aan de andere kant. Waar daar Ikashura de bal heeft. Die paast hem helemaal over de hele. Dat is een aardige bal. Met de borst weet Kassels die bal te verlengen. Tot bij Van Balen. Van Balen dan trekt de bal weer naar de andere kant richting De Vries. De Vries, ja, die gaat met zijn hoofd naar die bal en dan krijgt hij een soort karatentrap te verwerken. Daarvan Moustakim. Er zit geen opzet bij, maar goed, De Vries wel geraakt daar aan het hoofd. Die De Vries is ook niet bang, want die zag dat been al komen en ging toch vol voor de bal. En heeft daar niet al te veel schade aan overgehouden. Pikken we vlak voor het nieuws nog eventjes deze vrije trap mee, die door Van Balen en Kusters waarschijnlijk genomen gaat worden. Kusters en Van Balen bij die bal. De luchtmacht van Capelle zover aanwezig. Meldt zich in het 16 meter gebied van HVV. En dan gaat Van Balen die bal indraaien. Komt die bal tekort. Die is niet hoog genoeg opgepikt door Rodenburg. Ah, die laat die bal van de voet af stuiteren. Moet Capelle verdedigen via Ledwuri. Uiteindelijk Ledwuri met de bal de lucht in. Is het gevaar eventjes geweken. En heeft Capelle rond de middenlijn de bal weer terug. In de voeten bij Van Balen. Van Balen moet die bal afspelen. Ja, dat doet hij niet zorgvuldig genoeg. Kan er weer een countermogelijkheid komen aan de kant van AVV. Nou, dat die bal wordt er dan uitgehaald door Wijngaarden. En dan gaat die bal over de zijlijn heen bij de cornervlag van Capelle. Capelle en AVV, klein half uurtje onderweg. 1-1 de tussenstand.
0: Zometeen hoor je meer van Eelco de Bruin van de eerste helft van Capelle tegen HVV. Zie ik wel dat Scheveningen op een 0-1 voorsprong is gekomen tegen Spijkenisse. En onze regioclubs zijn natuurlijk ook aan het voetballen. CKC speelt tegen Perkouw. Daar staat het op dit moment 1-1. GSV tegen Moordrecht staat GSV met 1-0 voor. En VVI is op een 1-0 voorsprong gekomen tegen CVV Zwervers.
2: IJsselsport, het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. Op LOK Radio en Radio Capelle. Het is 3:00.
3: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Een van de overleden inzittenden van de verongelukte bus in Zwitserland is een 79-jarige vrouw uit Rotterdam. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag. 3 andere vrouwen en een man zijn ook omgekomen. Er liggen nog 10 mensen in het ziekenhuis. De rest van de passagiers en reizigers is of terug naar het hotel in Oostenrijk of ondertussen onderweg naar huis. Vanochtend vertrok de eerste bus met 8 mensen richting Nederland. Over de toedracht van het ongeluk is nog steeds weinig bekend. Duidelijk is wel dat de bus op een plek waar wegwerkzaamheden waren door de vangrail schoot en op zijn zij belandde. Bij een grote vechtpartij aan de Wagenstraat in Maassluis heeft de politie vannacht een waarschuwingsschot gelost. Meerdere personen vochten met elkaar en er zou daarbij een vuurwapen zijn gezien. De vechtpartij was rond 2:15 vannacht. Bij aankomst van de politie reed een deel van de betrokken personen weg met een auto. De politie zette die auto klem, waarna een waarschuwingsschot werd gelost. De auto en de inzittenden werden gecontroleerd, maar er werd geen wapen aangetroffen. Er is ook uiteindelijk niemand aangehouden. Een grote hoop sloopafval bij het oude pand van Rijndam Revalidatie aan de Ringdijk in Rotterdam staat sinds gisteravond in brand. Het vuur was volgens de veiligheidsregio rond 3:00 s'nachts wel onder controle. Maar nog steeds is de brand niet uit en er komt ook veel rook bij vrij. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat. Van het sloopafval naar het gebouw en dat doen ze door gaten in het dak te maken. Hoe lang de brandweer nog bezig is met blussen is onbekend. En de Maaslandkering bij Hoek van Holland sluit vanmiddag. De grote waterdeuren gaan altijd vlak voor het stormseizoen dicht. En dat is bij wijze van test. Vandaag wordt die test dus gedaan. Het scheepvaartverkeer is tot 4:30 morgenochtend gestremd. Het stormseizoen begint volgende maand en duurt tot 5 april. De sluiting van de Maaslandkering is te volgen voor wie dat wil. Belangstellenden kunnen zaterdagmiddag komen kijken op het terrein van het keringhuis naast de Maaslandkering. Het weer dan nog. De start van het weekend is fraai. Periode met zon zijn er en tot de avond is het droog. De temperaturen zijn aangenaam en liggen rond 22 graden. Vanavond begint ook droog, maar in de loop van de avond neemt vanuit het noordwesten de kans op regen toe. Koud wordt het niet, het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
6: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
2: Dit is IJsselsport op LOK Radio en Radio Capelle. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. Oh, yes. IJsselsport. I've been

0: Inner Circle en Sweat.
1: Altijd doeltreffend. Dit is IJsselsport.
0: Gaan we kijken bij verslaggever Ilko de Bruin. Die is bij de wedstrijd VV Capelle tegen HVV. De stand is nog steeds 1-1, toch Ilko?
2: Wat kondigde jij die plaatswoel af, zeg?
0: Ja, kijk, je wordt op een gegeven moment ouder in het leven en dan ga je ineens ontdekken waar die liedjes allemaal over gaan, hè, Ilko. En als je dan goed luistert naar die tekst, dan kan het je niet ontgaan waar het liedje nou over ging.
2: Oké.
0: Ja. Is het niet opgevallen?
2: Nou, misschien moet je hem zo meteen nog een keertje draaien. Dan gaat iedereen nog even goed luisteren waar het precies over gaat.
0: Doen we dat.
2: Inderdaad, Capelle HVV nog steeds 1 tegen 1, ook tijdens het nieuws en de reclame en de plaat. Niks gebeurd, niks noemenswaardig. Alhoewel, zojuist toch een stevige kans voor Capelle. Opeens uit het niets werd daar met een listig lopje, werd daar O'Neil Maatsen vrijgespeeld. Een beetje onzichtbaar in het eerste half uur van deze wedstrijd, maar deze kans was toch een hele grote. Hij schoot hem in één keer met de buitenkant van de voet, maar wel naast de goal van HVV-keeper Guus Dikke. Die daar eigenlijk helemaal niks meer op in te brengen had gehad. Nu Capelle weer in de counter. Nou, geen goede aanname van Maatsen. Die de bal te ver van zijn voet laat springen. En gelijk Capelle weer onder druk. Komt die bal voor. Op de penaltystip wellicht. Daar komt hij met een hakje. Goed geprobeerd. En is het gevaar nog niet geweken. En dan gaat hij erin. En dan is het een doelpunt. Zo geeft de scheidsrechter aan. En van heel dichtbij komt dan HVV weer op voorsprong. Capelle keeper Essayas gaat nog wel protesteren. Maar ja, dat heeft weinig zin meer. Want scheidsrechter Giovanni Jagan wijst naar de middencirkel. En geeft dan Capelle keeper Essayas ook een gele kaart vanwege protesteren. Nou ja, hij laat wel heel weinig toe. Je mag toch wel, als je onjuist bejegend bent, als keeper daar even wat van vinden. Scheidsrechter trekt een gele kaart. Hij laat weinig toe, de beste man. En ziet Capelle in ieder geval weer op een achterstand komen. Zo vlak voor die pauze. Rare situatie daar in de 16 meter. In die 40ste minuut van deze wedstrijd. En HVV profiteert van dichtbij. En schieten de 1 tegen 2 tegen de touwen. En kan Capelle weer opnieuw beginnen. Kreeg het zojuist, eigenlijk sinds die 1-1. De eerste echte kans van beide ploegen om weer op voorsprong te komen via O'Neil Maatsen. En dan prompt een minuutje later gebeurt het wel aan de andere kant van het veld. HVV profiteert optimaal van af en toe het gepruts bij Capelle achterin. Capelle nu weer in de aanval via De Vries. Probeert daar Maats aan te spelen. Dat lukt niet. Weer de diepte gezocht bij HVV. Maar deze bal is onzorgvuldig. En komt zomaar in de voeten van Capelle-keeper Essayas. En hij naar Rodenburg. Rodenburg daar een metertje of 10 voor de middenlijn. Vraagt om wat ondersteuning van zijn middenvelders. Is het Kusters die zich laten zakken. Maar Rodenburg kiest voor de bal opzij. Richting Vetai. Vetai dan naar Rodenburg. Rodenburg naar De Vries. Halverwege de helft van HVV. De bal dan naar O'Neil Maatsen gespeeld. Die bal is te scherp. Kan HVV uitverdedigen. Is het daar Rodenburg die voor zijn man komt. Kusters die oppikt. Terug naar Rodenburg. Rodenburg met een bal op de rand van de 16. Ja, daar staat eigenlijk niemand van Capelle om die bal aan te nemen. En is het Vetai namens Capelle die achterin goed verdedigt. En De Vries aan het werk zet. De Vries terug dan verder naar Shelton Wijngaarden. Wijngaarden even breed richting Vetai. Vetai met de bal aan de voet richting Van Balen. Van Balen kruipt dan naar binnen toe. De helft van HVV op. Ruimte gevonden bij O'Neil Maatsen aan de linkerkant van het veld. De Vries die er overheen klapt. Maar Maatsen die zelf gaat wilde 1-2 aangaan met Kusters. Maar Kusters vertrok net de andere kant op. Capelle heeft de bal alweer terug. Want Rodenburg heeft de bal snel bij Vetai aangeleverd. Maar Ikechura, die er toch helemaal een vogeltje vrij staat. Ja, twijfelt even wat hij met die bal moet doen. En dan heeft hij eigenlijk geen tijd meer om wat goeds te doen met die bal. En kopt hij de bal ruimschoots naast de goal van HVV. Maar dit wordt wel weer zo'n momentje voor die spits van Capelle. Om een eventuele gelijkmaker op de borden te zetten. We gaan zo langzamerhand richting het rustsignaal, Thomas. We zitten in de 41ste minuut van deze wedstrijd aan HVV. Dus weer op voorsprong gekomen. 1 tegen 2.
0: Neem ik nog even die tussenstanden door in de vierde divisie. Valken 68 speelt tegen Heerjansdam 1-1. Capelle dus tegen HVV 1-2, wat Ilko de Bruin net zei. Xerxes DZB tegen Kwik 2-1 in het voordeel van Xerxes. Spijkenisse Scheveningen. Scheveningen staat voor met 0-1. Feyenoord tegen ASWH, de stand is daar nog 0-0. RKAVV tegen Jonam Boys ook 0-0. En bij onze regioclubs Perkouw tegen CKC staat het 1-1. Moordrecht staat met 1-0 achter tegen GSV. En VVI speelt tegen CVV Zwervers. En daar is het 1-1 geworden. Aaron Hogendijk heeft gescoord voor Zwervers. Nou, gaan we toch maar even door tot de rust, Eelco. Ik zie trouwens op X, op het voormalige, of het nieuwe Twitter moeten we zeggen, van onze grote vriend Piebe Guido, dat een van de oudste clubs van het land is, 153 HVV.
2: Ja. Dat klopt inderdaad. Ja. En hij
0: is beter voorbereid dan ik.
2: Ja, moet ik daar serieus op ingaan of zullen we het gewoon niet belaten?
0: Ja, maakt mij niet uit.
2: Nee, ik laat jou gewoon in ere, Thomas Brusser.
0: Mooi.
2: Toch? Ja, nee, laten we dat maar doen. Nou, we gaan inderdaad richting de pauze. Nog een minuutje of drie te gaan. En HVV, dat voetbal toch wel makkelijk hoor. Nu ook weer heel makkelijk de ruimte gevonden tussen de linies bij Capelle. Capelle vervalt eigenlijk weer in de fouten van het eerste 20 minuten. Dat het HVV veel te veel ruimte geeft in de voorwaartsen. En ook de aansluiting vanaf het middenveld richting de defensie van Capelle is niet heel goed verzorgd. Er lopen te veel mensen te ver voor hun linies. Waardoor HVV heel makkelijk in die linies kan combineren. Nu onder andere via Hageman. Hageman ziet die bal dan weer terechtkomen bij een van zijn middenvelders. Die gaan naar de kaats aan. En dan is die kaats niet goed. Kan Capelle misschien snel schakelen. Rodenburg die struikelt over de bal. Dat is nooit handig. Als je ermee vandoor wilt, levert dan in bij O'Neil Maatsen. Maatsen ligt er veel ruimte op de helft van HVV. Nou, doet er goeds mee Maatsen. Maatsen, goede actie. Bal bij zich houden. En dan pasen richting De Vries. De Vries balletje 16 in. En dan is het daar de gelijkmaker. Maar vlag omhoog. Buitenspel. Voor de man die ook de 1-1 op het bord zette. Maar de vlag gaat omhoog. Dus het feestje gaat niet door. De gelijkmaker zou een mooi moment zijn geweest. Zo vlak voor de pauze. Maar de scheidsrechter, of de grensrechter stond er in ieder geval goed voor. Beter dan het zicht wat ik hiervan heb. Dus moeten we de beste man geloven op zijn vlagsignaal. En gaat het de gelijkmaker van Capelle nog niet door. Goeie actie van de Maatsen. Die daar veel ruimte benutte. En goed de bal wist te verwerken. Nu HVV nog. Aangezien we bijna richting de blessuretijd van die eerste helft gaan. Zal hooguit een minuutje bijgetrokken gaan worden. Komt er nog een vrije trap voor HVV? Of is het een hoekschop? Nee, hij geeft gewoon een achterbal. Ik dacht even dat daar die nummer 2 Hageman onderuit getrokken werd. Ja, die communiceert dat ook nu naar de grensrechter. Van hé, beste man, dit wordt toch een overtreding daarvan van Balen. En daar zat inderdaad wel een luchtje aan. De scheidsrechter en grensrechter vinden dat allebei niks. Nu van Balen. Wow, wat veel risico genomen daar als laatste man. Om daar de spits van HVV Coward te poorten. Dan krijgt hij wel de overtreding mee. Loopt het goed af. Maar dat zijn van die dingetjes. Kan je beter niet doen. Nu aan de andere kant. Ruimte gevonden bij Kassels. Kassels zet die bal voor. Maar die bal gaat over de grote spits Ika Shura van Capelle heen. En dan is het Guus Dikke, de doelman van HVV. Die heel eenvoudig die bal uit de lucht kan pikken. Nou, dan gaan we nu zo langzamerhand richting de extra tijd van die eerste helft. Scheidsrechter kijkt even op zijn klokje. Laat nu nog eventjes doorvoetballen. Het snelle uitgooien van Capelle keeper Essayas richting Van Balen. Van Balen snel de bal naar voren richting Ledwury. HVV neemt geen risico. Peert de bal over de zijlijn heen. En kan Capelle halverwege de helft van HVV de ingooi gaan nemen. Nou, dat zal het dan gaan doen. In de persoon van Wijngaarden. Die paast de bal terug naar de defensie van Capelle. Vetaille die staat op de middenlijn. Heeft dan een crossbal richting de linkerkant in huis. Richting O'Neil Maatsen. Maatsen, nou, die mag nog een keertje door. Schept de bal goed naar Kusters. Kusters dan om de doelman heen. En dan gaat die bal van de lijn afgehaald worden. Daardoor de nummer 3. Oh, Leden, mooi. Goeie actie van Kusters. Knap de bal binnengeschoten. Maar dus net voor de lijn weggehaald door de mooi. Weer een grote kans van Capelle op de gelijkmaker. Maar die valt dus nog niet. Maar ja, het geeft wel aan hoe open deze wedstrijd is. En een 3-3 eindstand bijvoorbeeld zou mij absoluut niets verbazen. Dus deze twee ploegen die heel veel ruimte bij tijd en wijle weggeven. Nu de voorzet van De Vries. Ja, die gaat over alles en iedereen heen. Is het daar Kassels die nog gaat sprinten om die bal binnen te houden? Dat lukt dan niet. En dan lijkt me dit ongeveer zo wel het moment voor scheidsrechter Jagan om de wedstrijd richting het rustsignaal te gaan brengen. Maar dan laat in ieder geval deze ingooi nog eventjes nemen. Nou, gaat die bal nog een keertje naar voren toe. Richting de middenlijn. Een kopduel daar. Gewonnen door De Vries. De Vries, je ziet daar O'Neil Maatsen sprinten. Die moet toch echt wel flink doorsjouwen. En dwingt dan zijn tegenstander de bal bijna over de zijlijn te spelen. Dat lukt niet. Goede voorzet daar. Komt er nog een kans op de 1 tegen 3? Nee, dat niet. Goed verdedigd door De Vries. Goede voorzet ook van Mostakim van HVV. Nu Capelle onzorgvuldig. Bal over de zijlijn heen gespeeld. En kan HVV nog een keertje gaan gooien. Een metertje of 8 over de middenlijn heen. Aan de linkerkant van het veld. Van die ploeg die dus op voorsprong staat. En door geknutsel van de Kapelse defensie tot twee keer toe staat HVV dus op voorsprong. Maar goed, eerlijkheid gebied te zeggen dat het ook gewoon een goed voetballende ploeg is. Die het Capelle echt bij tijd en wijle heel moeilijk maakt. Maar ook zelf veel ruimte weggeeft. En Capelle daar nog te weinig van heeft geprofiteerd. En Essayas nu de achterbal neemt. Kort naar Van Balen. Van Balen dan. Richting zijn medeverdediger Vitahi. Vitahi met een lange bal naar voren toe. Die weet dat er niet heel veel tijd meer te gaan is in deze eerste helft. Maar deze ingooi mag Capelle nog gaan nemen. Daar ongeveer ter hoogte van de middenlijn is het Wijngaarden die dat kort doet. Nou, heeft een vrije man voor zijn neus staan. Kiest toch om die bal verder naar voren toe te gaan gooien. En dan gooit hij hem richting Ledwury. Ledwury laat die bal over de zijlijn heen lopen. Kan Capelle toch een beetje op 15 opschuiven. Wijngaarden dan nu weer richting Wie. Gooit de bal snel in. Heeft hem dan weer snel terug bij Kassels gebracht. Kassels, de bal. Daar valt hij bijna goed voor de voeten van Kusters. En dan toch ten nauwe nood nog opgeruimd door de defensie van HVV. Heeft de Capelle door de bal weer terug. Snel de bal voorgezet richting Oniu Maatsen. Maatsen met een omhaal. Probeert daar Ikachura aan te spelen. Dat lukt niet. Gaat HVV nog een keertje counteren. Is het daar de Vries die nog net een voetje ertussen krijgt. En die bal goed terug weet te spelen richting Bob Rodenburg. Nou, het scheidsrechter kijkt nogmaals op zijn klokje. En ziet er waarschijnlijk van. Nou, ik sta hier prima in het zonnetje. Het is lekkere temperatuur. Lekker veld. Gras is strak gemaaid. En Capelle mag nog een keertje er vandoor. Aan de rechterkant van het veld is het daar Van Balen. Van Balen met een balletje de 16 meter in. Ikachura die kan net niet bij die bal. Daar is op tijd de HVV-doelman Dikke uit zijn doel gekomen. En heeft de bal in de handen. En krijgt nog een keertje het signaal van de scheidsrechter dat hij tempo moet maken. Trapt de bal dan ook naar voren toe. Nou, we voetballen nog steeds in die eerste helft. U hoort het. We zitten inmiddels al een aantal minuutjes in die blessuretijd. Maar het mag allemaal nog doorgaan. Nu de bal getrapt naar de linkerkant van het veld. HVV in aanval. Moet Wijngaarden verdedigen namens Capelle. Dat doet hij op zich aardig. Houdt daar Burghout op. Burghout met de inzet richting de 5 meter lijn. Capelle weet daar te verdedigen. Uiteindelijk via Kassels. Maar die krijgt dan weer bezoek van een volgende HVV-speler. Die raakt dan zelf de bal als laatste daartussen. En kan Capelle gaan gooien. Het is wel vlakbij de eigen hoekvlag. En zet HVV daar Capelle onder druk. Speelruimtes zijn daar klein. Dus moet die bal ver gegooid worden. Nou, dat lukt redelijk. Maar ja, gaat dan weer richting de kleinste man van het veld. Dat is Jesper Kusters. En kan HVV dus weer snel overnemen. Dan nu de bal naar voren toe getrapt. En daar is dan het rustsignaal van scheidsrechter Jagan. Capelle heeft genoeg om over na te spreken in de kleedkamers. Want verdedigend is het niet best wat de slotbewoners laten zien. En HVV profiteert optimaal. Tot twee keer.

Mika en Love Today op Radio Capelle, lokale omroep Grimpen. Dit is IJsselsport. Ik heb een paar tussenstanden in de vierde divisie voor je. Valken 68 tegen Heerjansdam 2-1. Capelle staat achter tegen HVV 1-2 is het daar. En Kwik, die hebben het helemaal omgedraaid tegen Xerxes, want die stonden met 2-0 voor. Maar het is ondertussen 2-4 in het voordeel van Kwik. Spijkenisse tegen Scheveningen 1-1. Feyenoord tegen ASWH 0-0. En RKAVV tegen Jonan Boys. Daar staat het op dit moment ook nog 0-0. Zometeen gaan we door met die tweede helft van VV Capelle. Thuis tegen HVV. En daar valt veel goed te maken voor de ploeg uit Capelle. Ze staan met 2-1 achter. Maar Ilko de Bruin zei het al. Het zal ons niet verbazen als er nog meer goaltjes gaan vallen. Ik heb eerst muziek voor je. Dit zijn de Four

0: Radio Capelle.
1: Voor non-blondes en what's up? Het is Radio Capelle.
2: Dit is IJsselsport. Volg ons ook op Twitter en Facebook.
1: Jazeker, en ook op de lokale omroep Krimpen. Bij onze regioclub zijn er ook wat tussenstanden te melden. Perkouw tegen CKC is nog steeds 1-1 daar. Moordrecht heeft het helemaal omgedraaid tegen GSV. Die stonden heel lang 1-0 achter, maar het staat inmiddels 1-2 in het voordeel van Moordrecht. En Zwervers kon ook niet lang genieten van die 1-1 tussenstand. Want ze staan al 2-1 achter nu tegen VVI. En zometeen gaan we door naar die wedstrijd van Capelle tegen HVV. Daar staat het dus 1-2 in het voordeel van HVV. Ja, en die andere wedstrijd die ik al een paar keer benoemd heb, Xerxes tegen Kwik. Dat is ook een wedstrijd. Zeg, 7 goals al zijn er gevallen. Inmiddels is het 3-4 in het voordeel van Kwik. En zometeen dus Ilko de Bruin met die tweede helft van VV Capelle tegen HVV. Eerst Cameron Whitcomb.

0: Hitje van dit moment, Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Het is Radio Kapelle en lokale omroep Krimpen. Het programma IJsselsport luister je naar. En we gaan naar verslaggever Ilko de Bruin. Want die is bij de wedstrijd Kapelle tegen HVV. En in die tweede helft moet er nog genoeg gebeuren. Wil Kapelle van het veld stappen met 3 puntjes in het tasje.
1: Ja, dat klopt als een bus. 2,5 minuut onderweg in die tweede helft. 1-2 nog steeds. De voorsprong voor HVV, de promovendus in deze vierde divisie. En Kapelle heeft het zwaar tegen die ploeg uit Den Haag. En heeft gewisseld in de rust. Toch waarschijnlijk Joshua Kassels. Kreeg natuurlijk een flinke tik. Werd ook enige tijd behandeld buiten de lijn in de eerste helft. Ze maakte de eerste helft wel vol. Maar nu dus in de kleedkamer achtergebleven. De captain van Kapelle en Nino Urban op zijn plek gekomen aan de rechterkant van het veld. Maar we kijken nu eerst naar HVV. Wat weer in de aanval is. Balletje 16 meter in. Komt daar een kans. Slijding van Rodenburg voorkomt dat. Het is Kapelle wat snel naar voren toe speelt richting Urban. En dan staat de grensrechter al te vlaggen. Terwijl die bal nog niet buiten de lijnen was. Nou, uiteindelijk gebeurt dat wel. En kan HVV alsnog gaan gooien. Ter hoogte van de middenlijn gaat dat plaatsvinden via Mauro Suarez. Die kiest even voor de bal naar achteren toe richting Marius Tissen. Tissen dan verder naar de vleugel achterin. Dan de bal op de helft van Kapelle opgespeeld. En dan gaat het even wat onzorgvuldig. Houdt Kapelle de bal ook niet in de ploeg. Hoge bal naar voren toe richting wie? Richting een van die spitsen, Ikashura. Die klimt de lucht in. Ziet dat daar Kapelle en moeite heeft om de bal in de ploeg te houden. Die lichtgewichtjes op het middenveld hebben het zwaar. Kusters en Ledvuri. Die begonnen heel goed, maar hebben het nu moeilijk om die bal in de ploeg te houden. Nu moet Kusters oppakken, want die oppast. Want die kreeg al geel in die eerste helft. Samen met zijn twee collega's, keeper Essayas en verdediger Fetahi. 3 gele kaarten voor Kapelle, 2 vanwege praten. En Kusters maakte wel de overtreding. Nu staat de scheidsrechter in de weg, krijgt een flinke pegel van Urban van dichtbij tegen het lijf aangeschoten. En dan is het een scheidsrechtersbal in het voordeel van Kapelle. Nou, die is gegeven. Dan gaat de bal via Van Balen breed naar Fetahi. Fetahi pakt veel meters. Speelt 1,30 meter. Goede paas op Urban. Urban moet sprinten. Naar de achterlijn komt die bal voor. Heel slecht voor bij de eerste paal. Makkelijk weggewerkt. Maar wel weggewerkt in de voeten van Urban. Urban, randje 16. Maatsen gevonden. Maatsen, randje 16. Dreigen. Dan de bal breed spelen richting De Vries. Die verder breed richting Tigo Ledvuri. Nou, dan stokt het eventjes. Vraagt Kapelle om een vrije trap. Nou, dat gebeurt niet. Hij houdt Kapelle balbezit. En via Van Balen en Rodenburg. Metertje of 10 voor de middencirkel nu. Dus het gevaar geweken. Heel HVV terug rond de eigen 16 meter. Zijn de ruimtes heel klein. En laat ook niemand zich uitzakken van Kapelle. En daardoor blijven die centrale verdedigers de bal maar rondspelen. Nu gaat die bal naar Urban. Aan de rechterkant van het veld tegen de zijlijn aangeplakt. Eenhandige beweging. Maar dan toch weer terug richting Bob Rodenburg in de middencirkel. Rodenburg dan, die gaat aan de wandel, levert in bij De Vries. De Vries dan breed richting Van Balen. Van Balen, buitenkantje voet. Ja, dat is leuk als je daar Fanny Wandels hebt staan. Dan kan je dit soort ballen geven. Want dan is een man die veel meer lengte meebrengt dan de spitsen van Kapelle die nu daar in die 16 meter staan. En het zal me ook niks verbazen mocht Fanny Wandels zometeen zich warm gaan draaien en in de ploeg gaan komen. Want hij is wel nodig als breekijzer. Nu jaagt Jesper Kusters de keeper van HVV op. Guus Dikke. Hij dan met de bal naar voren toe. Komt dan prompt in de voeten bij daar Lodewijk Dekker. Die nummer 7. Die probeert daar aan de zijkant El Mostakim aan te spelen. Dat lukt niet. Bal over de zijlijn. Luc de Vries gaat gooien namens Kapelle. 51,5 minuut onderweg in deze wedstrijd. Nog weinig spectaculairs gebeurd in die tweede helft. En Kapelle heeft doelpunten nodig. En zeker achterin geen kansen meer weggeven. Want er staat achter tegen promovendus HVV met 1-2.
0: Dan nog even de tussenstanden in die vierde divisie. Gaan we ze maar even benoemen. RKAVV tegen de Jonan Boys. Jonan Boys 0-2 voor. ASWH, dat staat ook voor. Op bezoek bij Feyenoord. Spijkenisse Scheveningen 1-1. Sexus DSB tegen Kwik 3-4. Kapelle dus achter met 2-1. En Valken 68 tegen Heerjansdam. En die staan 2-1 voor. Valken 68. Ilko, heb jij het gevoel dat het vandaag nog gaat gebeuren?
1: Vraag me dat over een klein half uurtje nog een keer. En dan kan je een stuk zinniger antwoord geven. Maar 7 minuten na de pauze is dat lastig te voorspellen. Nu Capelle wel gevaarlijk. Randje 16. Via Shelton Wijngaard. De bal even terug naar Vitai. Vitai met de bal er 16 meter in. Daar gaat iemand van HVV onderdoor. Maar dan verspeelt de Bob Rodenburg de bal op de as van het veld. Dat is niet handig. Omdat Capelle elke keer zoveel ruimte weggeeft achterin. Nu loopt het goed af. Want via Wijngaarden en Fetahi de bal naar keeper Assayas. En Assayas snel door naar Van Balen. Van Balen in de voeten bij Luc de Vries. Luc de Vries zoekt de diepte bij Ledwury. Maar dat heeft HVV inmiddels goed door. Dat die loopacties van Ledwury gevaarlijk zijn. Deze wordt dus ook goed verdedigd. Bal wel over de zijlijn uitverdedigd. Geen risico genomen daar door Mostakim van HVV. Ingooi van Capelle inmiddels genomen. Bal in de voeten bij Rodenburg. Staat in de middencirkel op de as van het veld. Speelt hij dan Fetahi aan. Fetahi gaat op avontuur. Past de bal dan eventjes naar Wijngaarden. Wijngaarden dan. HVV echt massaal terug rond eigen 16 meter. Laat zich veel meer inzakken dan in die eerste helft. Ja, als dat het spelbeeld van die tweede helft wordt, dan wordt het een saaie tweede helft. Ben ik bang. Of Capelle moet een mazzeltje krijgen dat die bal een keertje goed valt. Want het probeert nu voetballend op te lossen. Dat lukt niet. Handige actie dit van HVV. Van Balen zit daar goed bij. En dan gaat alsnog het fluitsignaal klinken. Is toch helemaal niks aan de hand daar. Gewoon een duel om de bal. Een metertje of 5 over de middenlijn heen. Maar dan heeft scheidsrechter Giovanni Jagan weer wat gezien. En legt het spel stil. Voordeel voor HVV. Vrij trap. Metertje of 3 voor de middenlijn. Nou, Capelle dan nu weer terug op de eigen helft. Komt de diepe bal richting die nummer 10. Jacobus van HVV. Die een prima wedstrijd speelt tot nu toe. Ziet nu de bal over zich heen gaan. Urban namens Capelle aan de linkerkant van het veld. Wil daar de diepte zoeken bij zijn spits Ikashura. Maar ja, die staat buitenspel. Dat ziet Urban goed. En moet dan even de bal terugspelen richting Wijngaarden. En Wijngaarden laat de bal weer rondgaan achterin naar Rodenburg. Rodenburg pakt een metertje op 25. Levert dan zomaar de bal in op het middenveld. En dan heeft hij mazzel dat daar een hele lichte overtreding, ik had er eigenlijk niet voor gefloten, gemaakt wordt door de spits Burghout van HVV. Want er was er echt bijzonder weinig aan de hand. Had het zomaar weer open gelegen aan de kant van Capelle. En ja, HVV heeft dat wel goed door hoor. Het laat de juiste mensen vrij om de bal op te drijven. En wacht dan op een fout in de defensie of bij die opbouw om razendsnel te schakelen. Nu Rodenburg. Nu loopt het wel goed af. Ja, dan wil hij vanaf een metertje of 30 schieten. Dat is dan weer een beetje overdreven. Gaat dan ook niet goed. Bal de lucht in. En dan komt hij uiteindelijk terecht bij wie. Komt er wel nog een keertje. Nog een keer de bal de lucht in. En dan kan HVV misschien gaan counteren. Maar dit is wel heel opportunistisch gespeeld. Daar die bal richting Jacobs. Alleen richting kan je het eigenlijk nog geen eens noemen. Want het is een vuurpegel waar Jacobs nog geen eens achteraan gaat sjouwen. Die bespaart zijn energie voor andere dingen later deze tweede helft. Capelle kan gaan weer opbouwen. Maar dat doen ze tevens erg onzorgvuldig. Nu goede actie van de Vries. Ja, dat moet dan eigenlijk wel een gele kaart zijn. Want de Vries, een hele goede schijnbeweging. Zet hij daar zijn tegenstander op het verkeerde been. Ja, die trekt hem dan naar de grond toe. En dan hoor je er eigenlijk wel een gele kaart voor te geven. Want de Vries had daar zomaar een metertje of 30 kunnen pakken. Daaraan die linker vleugelkant. En dan de bal gevaarlijk voor kunnen zetten. Dan schijnt ze, ja, kan laat het bij een licht fluitsignaal. En de vrije trap dus voor Capelle. Pikken we die nog eventjes mee, Thomas. Kan wellicht gevaarlijk worden. Ian van Baal achter de bal. Vol 16 meter gebied. Of op de rand van de 16. Veel mensen die in gaan draaien. Komt die bal voor richting tweede paal. Maar veel te hard geschoten door Van Balen. Geen enkel gevaar dus daar voor de defensie van HVV. Een simpele achterbal resteert. En dan kijken we naar het scorebord. Wat inmiddels weer gemaakt is blijkbaar. 56 minuutjes onderweg in deze wedstrijd. 11 minuten dus in de tweede helft gespeeld. En daarin heeft Capelle nog niet weten te ruiken aan een eventuele gelijkmaker. Want er staat dus nog steeds achter tegen HVV met 1 tegen 2.
0: Op het allerhoogste niveau in Nederland wordt ook gewoon gevoetbald vandaag. Om 2:30, over een klein drie kwartier, speelt Twente de 2000ste eredivisie de wedstrijd ooit. Tegen ADO Den Haag. Om 7:15 Go Ahead Eagles tegen Groningen. Om 8:00 Fortuna Sittard tegen Ajax. En dan hebben we ook nog om 9:00 een wedstrijd. Ja, daar kan je ook voor gaan zitten natuurlijk. Cambuur tegen NEC. En dat allemaal op jouw zaterdagavond. Eerst hoor je Selena Gomez.
2: Talk to

0: Selena Gomez en Back to You. Dit is IJsselsport met nog een paar tussenstanden van onze regioclubs. Perkouw tegen CKC, daar staat het 1-1. GSV Moordrecht 1-3. VVI tegen CVV Zwervers, daar kwamen de Zwervers weer op 2-2. Maar al vrij snel werd er daarna weer de 3-2 gescoord. Dus kijken ze weer tegen een achterstand aan. 3-2 dus daar in het voordeel van VVI. En in Capelle staat het nog steeds 1-2 in het voordeel van die promovendus. HVV, Ilko.
1: Ja, dat is correct. Nog steeds te borden. 60 minuutjes onderweg. Hoekschop voor Capelle. Komt die bal voor. Bij de eerste paal kan nog gekopt worden. Ja, door de defensie van HVV. Eenvoudig weggewerkt daar. En nog eens een keertje in de voeten van die enige speler van HVV die daar stond. En dan komen er nu heel veel withemden van HVV. De helft van Capelle op. Is die bal goed? Nee. Het is Kusters die daar weet te verdedigen. Maar die levert dan ook de bal weer in. Jongen, jongen. Het is wel hoog tijd voor wat wissels aan de kant van Capelle. En dan zie ik prompt dat Fanny Waandels daar het shirt aan het aantrekken is. Dat is dan de enige wissel die erin lijkt te komen. HVV nu een kans, wilde ik zeggen. Maar de scheidsrechter heeft weer wat gezien onderweg. Anders dan was dit een redelijk vrije schotkans geweest vanaf randje 16. Daar van Alex Burghout. Maar die wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Weinig toch aan de hand daar weer. Het is een wedstrijd van de scheidsrechter waar die zich laat gelden. Op de verkeerde momenten. Nu goed de ruimte gevonden bij Maatsen. Maatsen krijgt de slijding om zijn oren. Die ontwijkt hij goed. De Vries dan met de voorzet. De voorzet is goed bij de eerste paal. Maar kan niet gekopt worden daar door Ika Shura. Ballen over de zijlijn en weggewerkt door Van Balen. Maar vlak daarvoor de overtreding gemaakt. Daarvoor gefloten. Dus kan HVV hervatten met een vrije trap. En dan komen er toch twee wissels aan de kant van Capelle. Talib en Waandels. De mannen die klaarstaan langs de zijlijn. Dan gaan we zo meteen zien wie er dan aan de kant van Capelle uitgaan. In het restant van die wedstrijd, half uurtje, krijgen beide invallers dus om de wedstrijd te doen keren. Ben ik wel benieuwd hoe dat dan eruit gaat zien binnen de lijnen. Nou, bal over de zijlijn heen. En dan gaan we dan nu de wissels krijgen. Ja, vlag gaat omhoog. En dan staan er twee man klaar. Gaan er ook, moeten natuurlijk twee man uit. En is het Kusters die het veld verlaat. En ook de man die gelijk maakte, Ika Shura. En zijn tweede gelijkmaker werd afgekeurd vanwege buitenspel. Maar hij dus buiten de lijnen gebracht door de coach van Capelle, Brinkman. En ook Kusters, de man die geel ontving, hij naar de zijkant. Of zijn er toch andere plannen voor Capelle? Ja, nee, het is inderdaad zo. Let Woody betekent dan dat hij naar de zijkant gaat. En dat er Waandels natuurlijk gewoon in de punt van de aanval gaat spelen. En Talib meer als naar voren spelende middenvelder. Hij moet ervoor gaan zorgen dat Waandels de juiste bruikballen gaat krijgen. Want Waandels is dan wel een spits die je op de juiste manier moet gebruiken. Is geen man die je continu in de voeten aan moet spelen, maar een man die je moet bedienen. En dan ook heel gevaarlijk kan zijn. Ook vanuit de hoekschoppen zijn natuurlijk een gevaarlijk wapen voor Capelle. Nou, we gaan het zien wat dat gaat brengen in het restant van deze wedstrijd. De bal nu over de tribune heen geschoten door Capelle. Betekent de ingooi voor HVV via Mauro Suarez. Nou, die smokkelt wat metertjes. Dat mag dan tot hier en nu verder. Geeft rechter Jagan dan aan en dan gooit hij die bal naar zijn voorwaarts. Nou, dan weet Capelle die bal te ontfutselen. Talib nu buitenkantje voet richting Van Balen. Van Balen dan ook buitenkantje voet. Ja, ziet er leuk uit. Maar als je dan de bal inlevert, dan ziet het er heel knullig uit. Nu HVV weer met balbezit. Veel ruimte. Omdat de linies nog steeds groot zijn bij Capelle. Van Balen laat zich verdedigend niet goed gelden. Komt die bal voor bij de tweede paal. Kan die bal nog teruggetrokken worden. Dan is het de keeper van Capelle die daar gewoon het duel verliest. Weinig aan de hand, maar er klinkt wel het fluitsignaal. Heeft Esaias inmiddels de bal in de handen. Maar mag hij dus de vrije trap nemen. Dat doet hij snel richting Rodenburg. Rodenburg dan. Die gaat de bal weer opdrijven. Paas dan richting Van Balen. Van Balen dan met een ferme trap richting van Wijngaarden. Wijngaarden dan richting Urban. Urban ingevallen in de rust. Nog weinig van gezien. Gaat nu aan de wandel. Trekt de turbo open. Twee man kwijt. Goede actie van Urban. Nou, dan nu een diepe bal op Waandels wilde ik zeggen. Maar die bal is te hard. Gaat over Waandels heen. En is het Talib. Die via een mooi hakketje daar Maatsen aan speelt. Maatsen, die kan een rand 16, kan die schieten. Maar probeert de bal dan verder te krijgen richting Ledwury. En dat levert dan balverlies op. Ja, je moet gewoon eens een keertje schieten, randje 16. Probeer even een keertje vanaf daar gevaarlijk te worden, zou ik in ieder geval zeggen. 65 minuten onderweg in deze wedstrijd. En HVV houdt eigenlijk moeiteloos stand in deze tweede helft. Misschien dan nu countermogelijkheid voor Capelle. Moet het wel snel gaan. Maatsen aangespeeld. Maatsen tussen twee man in. Ja, en dan verliest hij de bal. Ook moeilijk aangespeeld daar door Van Balen. Nu achterin. Of opletten door Capelle. Dat lukt dan. En Sayas moet die bal wegtrappen. Oeh, die kapt zijn tegenstander uit. Dat gaat maar net goed. Ja, dan levert het uiteindelijk misschien gevaar op voor Capelle. Daar aan de zijkant is daar een charge op Tigo Ledwury. Nou, dan komt daar dan de eerste gele kaart voor HVV. En daar is die inderdaad voor die nummer 4. Dus dat is Mostakim die geel krijgt. Ja, dit was wel van achter duidelijk niet op de bal. En had misschien wel een ander kleurtje getoond kunnen gaan worden. Ledwury ligt in ieder geval op de grond. Spel ligt stil. Capelle kijkt nog steeds tegen die achterstand aan. En lijkt een beetje tegen zichzelf aan het knokken te zijn in die tweede helft. 1-2 in de voorsprong voor HVV.
2: Kan ik vertellen dat Zwervers op een nog grotere afstand is gekomen. 4-2 staat het nu voor VVI. GSV tegen Moordrecht. 1-3 in het voordeel van Moordrecht. En Perkouw, CKC, daar staat het op dit moment 1-1. Ook een krankzinnige wedstrijd, hebben we het net al een paar keer gezegd. Xerxes DZB tegen Kwik, daar staat het ondertussen 4-5. Ik kreeg net zelfs een melding 4-6, maar die is denk ik afgekeurd. Want er staat nu ondertussen gewoon weer dat het 4-5 is. 9 goals, Ilko. Hoe lang is dat geleden dat jij dat hebt gezien?
1: De spel ligt hier nog steeds stil. Het is nog steeds Ledwury die op de grond ligt. Hij wordt behandeld daar. En dat betekent wellicht het tweede blessuregeval voor Capelle. Wat er wellicht uit moet gaan.
2: Je hoorde me denk ik niet. Maar ik had het over Xerxes DZB tegen Kwik. Daar staat het 4-5. Ik zei, wanneer is het voor het laatst geweest dat jij 9 goals hebt gezien in één wedstrijd? Want ik kreeg zelfs even de melding 4-6. Maar...
1: ja, dan moet ik heel ver teruggaan. En dan denk ik dat een jaartje of 20 geleden is. Toen heb ik hier Capelle tegen Lunteren gezien. Dat werd 7-4.
2: Zo!
1: Dus het kan nog gekker.
2: Het kan gekker, inderdaad. Nou goed, daar had ik het even over net. Toen jij even je rust aan het pakken was. Wat ook verdiend is trouwens. Valken 68 tegen Heerjansdam 2-1. Capelle staat dus achter 1-2 tegen HVV. Spijkenisse Scheveningen 1-1. Feyenoord ASWH 0-1. En RK AVV tegen de Jodan Boys. En dat is nog steeds 0-2. Gaan we maar eens even kijken bij het Rijnmond Nieuws van 4 uur. En dan komen we zo meteen weer terug voor het restant in die tweede helft van VV Capelle.
3: IJsselsport, het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. Op LOK Radio en Radio Capelle. Het is 4 uur.
4: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Een van de overleden inzittenden van de verongelukte bus in Zwitserland is een 79-jarige vrouw uit Rotterdam. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag. 3 andere vrouwen en een man zijn ook omgekomen. Er liggen nog 10 mensen in het ziekenhuis. De rest van de passagiers en reizigers is of terug naar het hotel in Oostenrijk of ondertussen onderweg naar huis. Vanochtend vertrok de eerste bus met 8 mensen richting Nederland. Over de toedracht van het ongeluk is nog steeds weinig bekend. Duidelijk is wel dat de bus op een plek waar wegwerkzaamheden waren door de vangrail schoot en op zijn zij belandde. Bij een grote vechtpartij aan de Wagenstraat in Maassluis heeft de politie vannacht een waarschuwingsschot gelost. Meerdere personen vochten met elkaar en er zouden bij een vuurwapen zijn gezien. De vechtpartij was rond 2:15 vannacht. Bij aankomst van de politie reed een deel van de betrokken personen weg met een auto. De politie zette die auto klem waarna een waarschuwingsschot werd gelost. De auto en de inzittenden werden gecontroleerd, maar er werd geen wapen aangetroffen. Er is ook uiteindelijk niemand aangehouden. Een grote hoop sloopafval bij het oude pand van Rijndam Revalidatie aan de Ringdijk in Rotterdam staat sinds gisteravond in brand. Het vuur was volgens de veiligheidsregio rond 3:00 s'nachts wel onder controle, maar nog steeds is de brand niet uit en er komt ook veel rook bij vrij. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat van het sloopafval naar het gebouw en dat doen ze door gaten in het dak te maken. Hoe lang de brandweer nog bezig is met blussen is onbekend. En de Maaslandkering bij Hoek van Holland sluit vanmiddag. De grote waterdeuren gaan altijd vlak voor het stormseizoen dicht. En dat is bij wijze van test. Vandaag wordt die test dus gedaan. Het scheepvaartverkeer is tot 4:30 morgenochtend gestremd. Het stormseizoen begint volgende maand en duurt tot 5 april. De sluiting van de Maaslandkering is te volgen voor wie dat wil. Belangstellenden kunnen zaterdagmiddag komen kijken op het terrein van het Keringhuis. Naast de Maaslandkering. Het weer dan nog. De start van het weekend is fraai. Periode met zon zijn er en tot de avond is het droog. De temperaturen zijn aangenaam en liggen rond 22 graden. Vanavond begint ook droog, maar in de loop van de avond neemt vanuit het noordwesten de kans op regen toe. Koud wordt het niet. Het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
5: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
6: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
7: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Is IJsselsport op LOK Radio en Radio Kapelle. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. Oh yes! IJsselsport.
2: Een hele goede middag en welkom bij het laatste uur van IJsselsport.
3: IJsselsport. Altijd doeltreffend.
2: Ja, en die tweede helft van VV Kapelle is nog steeds bezig. Ilko de Bruin.
1: Dat klopt. Het staat nog steeds 1 tegen 2. 72 minuten zijn we onderweg. En het begint een beetje op vechtvoetbal te lijken. Van die Wanels zojuist in de ploeg gekomen. En hij kreeg wel een mogelijkheid hoor. Op 2-2. Maar de voorzet was wat te scherp. Wanels kon er niet bij. Kon die bal niet binnenglijden bij de tweede paal. Kapelle dat probeert wel op zoek te gaan naar de 2 tegen 2. Misschien dan nu. Dan wordt het kopballetje van Wanels buitenspel gevlacht. En dan gaat die mogelijkheid te verloren. Nog een minuutje. 18 heeft Kapelle officiële speeltijd om wat te doen aan die achterstand. 1-2.
2: Onze regioclub Moordrecht heeft met 1-3 gewonnen van de GSV. Berkouw en CKC die zijn nog aan het voetballen. 1-1 staat het daar nog steeds. En VVI tegen Zwervers staat ondertussen 4-2 in het voordeel van de VVI. Zometeen het restant van de tweede helft van de wedstrijd. VV Kapelle tegen HVV. Waarop we natuurlijk hopen op een paar Kapelse goals. Dit is eerst 5 Seconds of Summer. Girl.

0: onderbreken voor een doelpunt bij Capelle.
1: 1-3, wederom doet Capelle de doelpunten cadeau hoor. Want het is, nu is het weer gepruts. En nu door Bob Ronenburg die de bal pan klaar legt. Daar voor de nummer 9, Connor Kowart. En die heeft geen moeite om dit cadeautje uit te pakken. 74 minuten onderweg, 1-3.

0: Seconds of Summer en Complete Mess. Vrij letterlijk vertaald een complete puinhoop. Ja, en dat is het ook bij VV Capelle op dit moment.
1: Ja, mag je wel een klein beetje zeggen hoor. Want Capelle maakt totaal geen indruk. Eerste helft was het bij Vlagen. Zeker het eerste half uur echt nog wel leuk om naar te kijken. Maar de tweede helft laat de ploeg echt zien dat het geen eenheid is. Misschien is dat de juiste constatering. En dat is nou precies de dingen waar trainer Brinkman voor staat. Hij wil een eenheid, een team wat voor elkaar knokt. Nou, knokken doen ze misschien wel, maar wel op de verkeerde manier. Zojuist Maatsen, de vierde Capellenaar die een gele kaart voorgeschoteld kreeg. Of het terecht was, dat doet er dan eigenlijk niet aan toe. Het zijn de verkeerde keuzes die Capelle maakt. Nu de nummer 10, Jacobs van HVV, die het veld uit wordt gehaald. Tweede wissel aan de kant van HVV. Want eerder kwam Altimari in het veld voor Mucatini. En dan is het nu de tweede wissel aan de kant van HVV. Wat een uitstekende start van deze competitie kent. Want heeft zometeen 4 punten uit de eerste 3 gespeelde wedstrijden. En als je dan even meeneemt dat ze uit bij Capelle hebben gespeeld zometeen. En bij Xerxes DZB. En dan 4 punten weten te pakken bij die 2 ploegen. Nou, dan doe je het heel goed. Nu, dat loopt dan net goed af. De verkeerde terugspeelbal. Maar daar is de keeper dikke op tijd zijn goal uit om alsnog wat te doen. Nu Duisterhof namens Capelle. Randje 16. Die verdediger die in gevallen is, zet de bal dan voor. Richting wie? Richting Urban. Urban richting De Vries. De Vries richting Ledwury. Ledwury raar schot. Daar kan helemaal niemand wat mee. En dan moet Capelle weer in de achteruit. Talib haalt de counter in ieder geval uit. Moet wel een ingooi weggeven daar. En dan kan HVV ter hoogte van de eigen 16 meter de bal in gaan gooien. Staat Capelle met een beetje tegen de rug tegen de muur. Want als je open huis gaat houden, dan krijg je nog misschien wel een doelpuntje of 1-2 tegen. Nu ook weer, moet het ook weer gaan verdedigen. Dat doet het dan goed via Fetai, die de bal terugspeelt richting zijn keeper. En die terecht ziet te komen bij Ledwury. Ledwury met een halve omhaal krijgt hem dan met een mazzeltje zelf weer terug. En dan De Vries aan het werk gezet. Gebeurt allemaal net over de middenlijn heen. Die paast de bal dan richting Urban. Maar dan gaat de bal over de zijlijn heen. En kan HVV gaan gooien. En die ploeg die maakt zich niet heel erg druk. In die tweede helft houdt de boel achterin strak gesloten. Geeft Capelle weinig speelruimte daar om kansen te creëren. En gokt gewoon op de ruimte die het van Capelle krijgt om een geslaagde counter te plaatsen. Of van een foute paas in de Capelse defensie. Beide zaken gebeuren vanmiddag ten overvloede. Vorige week was het Jodon Boys wat daar optimaal van profiteert. En vandaag is de HVV wat daar al 3 keer van heeft geprofiteerd. En zelf, verdedigend de zaakjes prima op orde heeft. Nu Capelle dringt wel aan, maar zonder tot echte kansen te komen. Het gebeurt een beetje zonder overleg. Nu wel een goede bal richting Urban. Urban, goede kapbeweging. Randje 16, moet hij dan even terug. En dan probeert hij de bal te geven aan Ledwury. Maar dat lukt dan niet, omdat HVV daar gewoon volle bak druk zet. Dan nu daar de ingooi krijgt, omdat de bal tegen De Vries wordt aangeschoten. Daar is De Vries natuurlijk weer niet mee eens. Maar dan had de scheidsrechter daar goed het zicht op. Daar stond hij prima bij. Ingooi voor HVV. We kijken richting de klok. Dan zien we dat de 80ste minuut alweer bijna verstreken is. Nu een kans voor HVV. Nee, die bal valt niet over Shelton Wijngaarden heen. Dus kan Lodewijk Dekker daar niet doorlopen richting keeper Essayas. Nou, Capelle probeert erop te bouwen. Heeft nog een minuutje of 10 te gaan in deze wedstrijd. Officiële speeltijd om wat te doen aan die achterstand. Om wellicht nog een spannende slotfase te creëren. Maar eerlijk gezegd moet er wel een klein wondertje gebeuren. Want Capelle speelt zonder overtuiging.
0: Het is IJsselsport waar je naar luistert. Radio Capelle en lokale omroep Krimpen. De tussenstanden dan in die vierde divisie B. Falcon 68 staat nog steeds met 2-1 voor tegen Heerjansdam. Xerxes DZB tegen Kwik 4-5. Dan hebben we ook nog de wedstrijd Spijkenissen tegen Scheveningen. Scheveningen is op een voorsprong gekomen. 1-2. ASWH staat met 0-1 voor tegen Feyenoord. En RKAVV staat met 2-0 achter tegen de Jodan Boys. Onze eigen regioploegen zijn natuurlijk ook aan het voetballen. Nieuwekerk staat met 1-0 voor bij DSO. VVI tegen Zwervers is op dit moment 4-2 in het voordeel van VVI. Moordrecht is klaar met voetballen. Die hebben met 3-1 gewonnen van GSV. En Perkouw tegen CKZ, dat staat op dit moment nog steeds 1-1. Gaan we terug naar Ilko de Bruin voor die slotfase van Capelle.
1: Ja, nog een minuutje of negen te gaan in deze wedstrijd. Capelle probeerde nog een keer. Komt de bal diep richting Waandels. Ja, die krijgt die bal een beetje achter zich. Staat dan ook nog een keertje tussen drie verdedigers van HVV in. Dus kan eigenlijk niks met die bal. Capelle probeert dat nu via Waandels. Krijgt een sliding van Maatsen. Dan gebeurt er niks. Dan staat er iemand te schreeuwen op het veld. Maar er is helemaal niks aan de hand. Want die staat alweer. Kijkt alleen of die bal binnen de ploeg bereikt. Heeft dan ook weer een lachje richting de grens. Nou, dan heeft hij dat goed ingeschat. Dat er niets aan de hand was daar bij die nummer 9. Coward, de captain, die moet toch eigenlijk het goede voorbeeld geven. Maar laat zich een beetje piepen hier. Die probeert daar een overtreding uit te lokken wat helemaal niks is. Capelle heeft balbezit, maar doet er eigenlijk helemaal niks mee. Speelt de bal een beetje rond bij de middenlijn. Nou, dat vindt HVV natuurlijk helemaal prima met die 1 tegen 3 voorsprong. En dan nu misschien wat ruimte gevonden. Komt die bal voor richting wie? Ja, die bal is dan onzorgvuldig. Dus daar kan helemaal niemand wat mee. Daar kan Waandels niks mee. En ook de ingevallen Duistrof kan daar niks mee. Nou, Wijngaarden dan met de bal aan de voet. Ja, waar wil je heen, Wijngaarden? Loopt dan terug de eigen helft op. Speelt de bal breed richting Rodenburg. Nou, dan moet die bal een keertje naar voren gaan. Dan gebeurt er niks. Gaat Rodenburg zelf maar aan de wandel. Past hij de bal in de voeten van de Vries. Die krijgt iemand in de rug. Nou, overtreding gefloten. Heeft Capelle de bal halverwege de helft van HVV een vrije trap te pakken. Nou, dan moet het maar eens een keertje uit zo'n doodspelmoment gebeuren. Dan moet die bal wel ingebracht worden. Gaat die bal kort richting Rodenburg dan richting de achterlijn. En dan laat hij in de belabberde voorzet los. Heeft hij mazzel dat die bal terugkomt. Maatsen mag het dan opnieuw gaan proberen. Goede steekbal richting Urban. Ja, die peert die bal dan voor. En dan staat Duisterhof daar klaar om die bal in te koppen. Ja, die is dan net te klein. Bal over hem heen. Bal ook over de zijlijn heen. Dus kan HVV gaan gooien. Dan zitten we in de 83ste minuut van deze wedstrijd. En lijkt zometeen HVV een hele mooie overwinning te gaan pakken. Of er moet nog een wonder gaan gebeuren op het Sportpark Het Slot. En die zou dan echt uit de lucht moeten komen vallen. En deze bal is over de zijlijn heen geweest. Kan Capelle gaan ingooien. 83,5 minuut onderweg. Straks dus de absolute slotfase van Capelle tegen HVV. Maar het lijkt qua spelbeeld wel een klein beetje gespeeld met die 1-3 tussenstand.
0: Ondertussen is het 10e doelpunt van de wedstrijd bij Xerxes tegen Kwik gevallen. Het staat daar 5-5 op dit moment. En dat is een wedstrijd uit diezelfde divisie, de 4e divisie B. Zometeen de slotfase dus van de wedstrijd van Capelle. En dan hebben we ook nog een tussenstandje. VV Eid is op een 5-2 voorsprong gekomen tegen Zwervers. Die gaan hard onderuit daar op bezoek bij VV Eid. En Nieuwekerk die staan voor met 0-1. Het is Radio Capelle, lokale omroep Krimpen. IJsselsport met nu Van Velsen.

0: Velzen en Baby Get Higher. Dit is IJsselsport. Ja, er is zojuist een rode kaart gevallen, Ilko.
1: Ja, twee keer geel is dus voortijdig douchen voor O'Neill Maatsen van Capelle. Twee keer geel en hij mag vertrekken in de 88ste minuut van deze wedstrijd. En was de opdracht van Capelle al bijna onmogelijk om in die slotfase terug te komen, wordt het nu met een mannetje minder waarschijnlijk helemaal onmogelijk. En ik heb het idee dat de scheidsrechter wederom de overtreding niet ziet, maar dat hij afgaat op de commotie die achter zijn rug ontstaat. Ik heb zelf niet goed kunnen waarnemen wat daar gebeurde, maar de speler in kwestie van AVV ligt nog steeds geblesseerd op de grond. Dat zegt natuurlijk niet heel veel bij deze stand van 1-3. En in de slotfase dan worden alle tijd gerekt die gerekt kan worden. Maar goed, hij staat weer op zijn beide benen. En hij moet dan natuurlijk wel eventjes richting de zijlijn. Daar Marius Tissen. Nou, mag dan toch blijven staan blijkbaar. De vrije trap voor HVV. En Capelle zal de wonden moeten gaan likken. Want veel meer zal er niet op zitten. In de 89ste minuut met een mannetje minder. Opent Capelle het seizoen dramatisch met slechts 3 puntjes uit 3 wedstrijden. En de uittrap nu van keeper Guus Dikke van HVV. Die komt terecht bij wie? Is daar Urban? Die gaat storen. Die had zojuist nog een goede mogelijkheid namens Capelle. Goede actie van hem aan de linkerkant van het veld. Maandels op de rand 16 wilde uithalen. Maar het schot werd uiteindelijk gekraakt. Ja, en verder komt Capelle eigenlijk niet. Dit soort halve kansjes, halve mogelijkheden. Het is zonder overleg. Het krijgt eigenlijk een beetje voetballes van HVV vanmiddag. Want die ploeg die speelt veel volwassener als

0: cadeautjes in de defensie van Capelle. Geen enkele treffer heeft HVV zelf bij elkaar gevoetbald. Alleen het is gewoon dodelijk effectief HVV. Het straft elke fout bij Capelle achterin bijna af. De eerste fout lieten ze ongestraft. Maar daarna volgden er dus wel drie treffers van HVV. Tussendoor zat nog de gelijkmaker van Ikashura namens Capelle. Maar Capelle loopt achter de feiten aan en dat doet het al heel lang. Probeert nu wel nog haast te maken, terwijl de blessuretijd inmiddels is ingegaan op het sportpark, het slot. En Capelle 1-3 achter staat tegen HVV. De keeper nu, Essayas, met de diepe bal naar lange bal naar voren toe. Richting wie? Richting Pollemans, die is ingebracht als extra stormram. Die centrale verdediger van Capelle, die nu als een tweede spits naast Fanny Waandolsen staat. En ja, dat zegt eigenlijk wel alles als je dat soort noodgrepen... moet toepassen om nog wat terug te doen. Nu probeert Capelle snel de ingooi te nemen. Maar geeft de grensrechter aan van nee, de ingooi is er voor HVV. Dus pakt die ploeg natuurlijk alle tijd. En wat mij betreft wordt er afgefloten op het sportpark het slot. Maar ja, goed, HVV 3 keer gewisseld. Capelle 5 keer gewisseld. Dan zal er vast wel weer wat nodige tijd bij worden getrokken. Voordat de scheidsrechter Giovanni Jahan het welletjes vindt vanmiddag op het sportpark het slot. We zitten inmiddels ruim een minuutje in blessuretijd. En dan zijn beide ploegen te beroerd om de bal in te gooien. En de bal naar de juiste kleur te spelen. Dus dan zitten we nog steeds te wachten op de ingooi van HVV. Die wordt dan nu genomen. Nou, is het daar de bal via Ledwury weer over de zijlijn heen. En kan HVV wederom gaan gooien. Dat doen ze nu ver de 16 meter van Capelle in. Nou, daar ligt inderdaad ruimte. Komt er nog een schotpoging op nummer 4? Nee, dat lukt dan niet. Capelle nog een keertje in de omschakeling. Nou, dat gaat ook niet goed. Er blijft wel weer balbezit nu voor Pollemans naar Waandels. Waandels met een goede tik door richting Urban. Urban, die schouwt er nog een keertje achteraan. Twee man van Capelle in de 16 meter. Komt die bal voor? Bij wie? Bij Duisterhof. En het frappant is dan dat Duisterhof en Pollemans in de 16 meter staan. En dat zijn beide verdedigers van Capelle. Geen enkele aanvaller daar te vinden. Nu dan de bal terug richting Talib. Talib dan met een bal naar Waandels. Waandels schampt die bal. Maar scheert toch een metertje naast de verkeerde kant van de paal. Voor Capelle dan gezien. Maar goed, we zitten inmiddels 2,5 minuut in blessuretijd. Zoveel zou een eventuele treffer ook niet meer uitmaken. De vraag is alleen hoe lang laat scheidsrechter Jahan deze wedstrijd nog in leven. Nou, hij laat in ieder geval deze uittrap van Guus Dik nog een keertje plaatsvinden. De doelman van HVV heeft echt heel weinig te doen gehad in die tweede helft. Had waarschijnlijk een hele andere tweede helft in gedachten toen hij uit de kleedkamer kwam en zijn ploeg op een 1-2 voorsprong stond. Maar HVV deed dat goed in. Trok zich de eerste 25 minuten van die tweede helft massaal terug rond de eigen 16 meter. Liet Capelle de bal. Dat deed er heel weinig mee. En dan zie je langzamerhand de energie uit de ploeg zakken. En dan bij de eerste de beste mogelijkheid en fout van Capelle sloeg HVV weer toe. En zette net de 1-3 op de borden. Nu een combinatie tussen Pollemans, Waandels. En dan komt daar Nino Urban aan de linkerkant van het veld. Urban die zoekt de achterlijn op. En dan wil dan de bal nog een keertje voorzetten. Dan moet dat dan gebeuren. Terwijl er iemand loopt te schreeuwen daar. Die is blijkbaar geraakt aan het hoofd. Gaat die bal nog een keertje over de zijlijn heen. Ligt de wedstrijd nog een keertje stil. Niemand zit er meer op te wachten. Blaas gewoon lekker af. De wedstrijd is gespeeld. Krijgen we nog een keertje een blessurebehandeling. Blijkbaar daar. Want er is iemand daar flink geraakt. Of valt dat allemaal wel mee? Nou, het valt allemaal volgens mij reuze mee. De scheidsrechter laat ook vooralsnog geen verzorging toe. Nou, dan kijkt de geblesseerde speler nog eens een keertje een paar keer om zich heen. Nou, ik heb een halve minuut gepakt. Dan ga ik toch maar langzaam staan. En dan hinkelt hij lang naar de zijkant toe. En dan is het daar de verzorging die plaats kan gaan vinden. Nou, opvallend moment. Hij zegt er laat geen verzorging toe. Rare wedstrijd fluit deze beste man. En dan is Capelle zo sportief om de bal terug te gooien richting de doelman van HVV. Guus Dikke die pakt dan de bal op. Op het moment dat Urban komt storen, dan is de blessurebehandeling buiten de lijnen gaande. Nou, we staan er 10-10 in het veld. En dan is het klaar. 4,5 minuut blessuretijd. Trekt de scheidsrechter bij. En HVV boekt een uiteindelijk een verdiende overwinning. Ze straffen de fouten aan de kant van Capelle genadeloos af. En Capelle wist veel te weinig in de melk te brokkelen vanmiddag om aanspraak te maken op een punt. Laat staan op een overwinning. Zometeen terug met een interview met de trainer van Capelle. Tot zometeen.
1: Tot zometeen, Ilko. Hebben we eerst nog de tussenstanden in de vierde divisie B. Waar Capelle natuurlijk ook in zit. Falcon 68. Die staan nog steeds met 2-1 voor tegen Heerjansdam. Capelle heeft dus juist met 3-1 verloren.

van HVV. Spijkenisse verloor van Scheveningen met 3-2. Xerxes tegen Kwik. Die staan op dit moment nog steeds 5-5. ASWH 0-2 voor tegen Feyenoord. En de Jodan Boys staan ook met 0-2 voor tegen RKAVV. En onze regioclub Nieuwekerk, die stonden ook met 0-1 voor. Maar die hebben een doelpuntje om mijn oren gehad. 1-1 is het daar. Zwervers leidt ook een grote nederlaag. 5-2 tegen VVI. CKC tegen Perkouw 1-1. En Moordrecht, die zijn al klaar met voetballen. Die hebben met 3-1 gewonnen van GSV. Zometeen gaat Ilko de Bruin in gesprek met de trainer van Capelle, Roy Brinkman. Want ja, grote nederlaag tegen HVV met 3-1 dus. Ik heb eerst Prince voor je. I never meant to

Prince and the Revolution en Purple Rain op Radio Capelle, lokale omroep Krimpen. Tijdens IJsselsport nog een tussenstand uit onze regioploegen. Groeneweg staat 4-4 tegen BMT. Nieuwekerk 1-1 tegen DSO. En al afgelopen zijn Zwervers, die met 5-2 verloren van VVI. ZKZ heeft gelijk gespeeld tegen Perkouw en Moordrecht. Die hebben gewonnen met 3-1 van GSV. Zometeen spreekt Ilko de Bruin met trainer Roy Brinkman van VV Capelle. Dit is eerst Within Temptation.

0: With Temptation en Ice Queen op Radio Capelle en lokale omroep Krimpen. We gaan schakelen naar Sportpark Het Slot bij VV Capelle. Want Ilko de Bruin staat daar met trainer Roy Brinkman.
1: Ja, trainer Roy Brinkman van VV Capelle. Vorige week Jona Boys met 2-0 te sterk. Vandaag HVV met 1-3 te sterk. Ben je geschrokken van je ploeg de afgelopen weken?
2: Nou, goed, kijk, wedstrijden zoals Jona Boys, denk dat ik daar al genoeg over heb gezegd. Dat je, die zou je in principe niet mogen verliezen, maar die verliezen, dat zou kunnen, want het is gewoon nog een hele goede ploeg. En vandaag denk ik dat we gewoon veel te zwak begonnen aan de wedstrijd. En geef je eigenlijk hun de kans om de mogelijkheden om te kunnen scoren. En dat is door onze fout.
1: En hoe komt dat dan?
2: Ja, de verkeerde kleuren spelen. Nee, ja, goed, kijk, zoals je denk ik ook heb kunnen zien, is dat we aan de bal vandaag heel erg slordig waren. En zij in de omschakeling levensgevaarlijk. En dat hebben we van tevoren aangegeven. En dat we daar juist op moeten letten. En daarin hebben we niet, de uitvoering was daarin niet goed vandaag.
1: Nee, je zet wel mensen op andere plekjes. Pakt dat goed uit in jouw ogen vandaag?
2: Welke
1: speler? Nou ja, kijk, Letwurri en O'Neil Maatsen vandaag op het middenveld. En daar Jesper Kusters bij. Dan mis je wel wat body op het middenveld.
2: Nee, goed. In principe hadden we Ian en Tigo en Jesper op het middenveld. En O'Neil stond linksbuiten die naar binnen zou komen. Wat dat betreft zijn het gewoon ook posities waar ze kunnen spelen.
1: Oké, 3-3. Niet de start die je denk ik wil. Ja, wat staat er nu de komende week op het programma? Want dat het niet loopt bij je ploeg, dat is wel even duidelijk. Of maak je je nog geen zorgen?
2: Nee, kijk, zorgen maak ik me niet. Alleen de inzet wat betreft vandaag. Inzet in het verdedigende gedeelte, in het aanvallen, in het aansluiten, terugsluiten. Heb ik het ook tegen de ploeg gezegd, dat moet 10 keer beter. En ook volgende week heb je een lastige wedstrijd tegen Heerensdam, die al jarenlang al een lastige wedstrijd is. Ja, dan zouden we toch weer maandag, dinsdag, donderdag elkaar moeten gaan werken met z'n allen. Dat we wel die energie brengen vanaf minuut 1. Want dat hebben we vorige week in de tweede helft dan wel kunnen doen, dan tegen een goede ploeg. Te weinig kansen creëert dan. Volgende week moeten we gewoon wel vanaf minuut 1 aanstaan. En gewoon de cijfer in de passing, zodat we wel tot mogelijkheden kunnen komen.
1: Roy Brinkman is een trainer die staat voor een team smeden. Als een team staan op het veld, vechten met z'n allen tot aan het einde. Ja. Is daar ook nog wel wat winst te behalen?
2: Nou, dat is de grootste winst die we moeten behalen. Dat hebben we vandaag niet gezien.
1: Veel gele kaarten, 2 keer geel voor O'Neil Maatsen. Misschien allemaal een beetje twijfelachtig her en der. Maar geeft dat wel aan dat je ploeg ook niet in de wedstrijd zat?
2: Nou goed, ik denk dat ik daar niet zo heel veel over moet zeggen. Wij moeten daarin veel slimmer zijn. Zij hebben dat vandaag hartstikke goed gedaan. De tegenstander is daarin een paar stappen verder. Hebben we vorige keer ook gezien. Wat meer ervaring in balletjes meenemen, wat tijd trekken. Daar moeten wij gewoon slimmer mee omgaan.
1: Al met al, matige start. Roy Brinkman maakt zich geen zorgen en stoomt zijn ploeg klaar voor Heerensdam komende zaterdag.
2: Tuurlijk, wij gaan gewoon verder en zorgen dat we gewoon volgende week tegen Heerensdam wel de punten pakken.
1: Geeft dit ook wel de kracht aan van deze vierde divisie waarin eigenlijk gewoon een hele sterke afdeling is?
2: Zeker, we moeten elke week aan de bak. De trainer van de tegenstander ook over gehad voor de wedstrijd. Er zit geen matige ploeg tussen. Elke week zou je gewoon als team zijnde gas moeten geven. En dat, ja, nogmaals, dat heb ik vandaag niet gezien. En dan zie je hoe dat de wedstrijd uit kan pakken.
1: HVV, promovendus, pakt de punt bij Xerxes en 3 bij Capelle. Het is ook wel weer het mooie van deze afdeling. Hè, waar eigenlijk niemand onder doet voor de tegenstander elke week.
2: Nee, iedere wedstrijd is belangrijk en spannend, denk ik. Dus wat dat betreft is het wel weer leuk voor de supporters, denk ik ook.
1: Je groep verder wel fit, zonder pijntjes eruit gekomen. Kassels gewisseld in de rust. Dat was waarschijnlijk omdat hij een tikje had gehad.
2: Ja, die hebben wel tikjes gehad. Ik denk dat we een paar tikjes hebben gehad. Dus wat zouden we maandag even moeten kijken hoe we ervoor staan.
1: Oké, nou, succes.
2: Ja, dankjewel.
1: Dat is trainer Roy Brinkman. We wachten nog op Luc de Vries totdat hij uit de kleedkamers komt voor zijn blik op de wedstrijd.
0: Dankjewel Ilko de Bruin. Gaan wij nog even naar de muziek. Eerst Coldplay is dit. En Sky Full of Stars.

van Coldplay en A Sky Full of Stars. Het is Radio Capelle waar je naar luistert. In samenwerking met de lokale omroep Krimpen. IJsselsport. Ik heb een paar uitslagen voor je. DSO, VV Nieuwekerk. VV Nieuwekerk met 2-1 verloren. Moordrecht wint met 3-1 van GSV. Capelle, hard onderuit met 3-1 tegen promovendus HVV. Ik meldde net dat CKC gelijk speelde tegen Perkouw 1-1. Nou blijkt dat geheel anders te liggen. Ze hebben met 7-1 verloren van Perkouw. SVS, die hebben verloren van. Of hebben gewonnen, excuses, van steeds hoger uit Rotterdam. En de zwervers zijn ook hard onderuit gegaan. 5-2 verloren zij van VVI. Zometeen gaat Eelco de Bruin nog in gesprek met een speler van VV Capelle over die wedstrijd tegen HVV. Eerst heb ik muziek voor je: George Michael. Freedom.

0: George Michael en Freedom hoorde je tijdens IJsselsport. Ilko de Bruin is nog steeds op Sportpark het Slot en die staat nu naast Luc de Vries.
1: Ja, Luc de Vries. Je lacht een beetje als een boer met kiespijn. Is dat de goede uitdrukking?
2: Nou ja, ja, dat kan je wel zeggen. Ja, het is jammer dat we het weer niet voor elkaar kunnen krijgen. Al helemaal na de eerste wedstrijd tegen ASWH, waar we denk ik wel hebben laten zien wat we in huis hebben. Jordan Boys lastige wedstrijd en wilden we eigenlijk die lijn van ASWH echt wel doortrekken. En het zat er niet in vandaag, helaas.
3: Dat is een hele makkelijke vraag, hè? Maar waarom lukt dat dan niet?
2: Ja, we hebben het met z'n allen ook natuurlijk over gehad. We merken dat we heel snel balverlies leiden, een beetje onrustig zijn aan de bal. Tweede ballen die we eigenlijk ja, weinig winnen. En dan komt het aan op inzet. Wat we ja, wat nogmaals tegen ASWH wel hebben laten zien, kwam er nu gewoon niet uit. En dan zie je dat zij er wel gewoon voor gaan. En dan lopen ze eroverheen.
3: Het is nou niet zo dat HVV voetballend de ene naar de andere kans bij elkaar speelt. Hè? Maar ja, vier grote fouten bij jullie achterin en ze profiteren er drie keer van. Is dat het verhaal van deze wedstrijd?
2: Ik denk dat je daar wel bij het juiste eind hebt. Ja, ja nee, we moeten daar echt aan gaan werken. Dat we persoonlijke fouten, die moeten er gewoon uit. En dan kunnen we er gewoon ja, wel overheen gaan en punten gaan pakken. En ik denk dat het daar ook inderdaad begint.
3: Ja, jullie komen dan vrij snel weer op gelijke hoogte, 1-1. Denk ik van nou, hè, dit kan ons een hele leuke wedstrijd worden. Eerste helft was, waren jullie ook, kwamen jullie redelijk wat vaker wat door, wat gevaarlijke momenten. Doelpuntje wat af wordt gekeurd en denk je van nou ja, die 2-2 hangt wel in de lucht. Maar ja, waarom was dat speelbeeld in die tweede helft zo anders?
2: Ja, goede vraag. Ik had ook eerlijk gezegd het gevoel na de 1-1 van nu klappen we er gewoon overheen bij die jongens. We hebben het weer te pakken. En dan eigenlijk wat je zelf net zegt, komen weer de persoonlijke fouten om de hoek kijken. Lopen de hele tijd achteraan, loop je achter de feiten aan. Komen helaas ook die 3-1 op een ongelukkig moment waar je gewoon de 2-2 moet maken. En dan ja, vanuit daar maken we het onszelf gewoon heel lastig.
3: Ja, scheidsrechter trekt heel veel gele kaarten. Had je het gevoel in het veld dat hij af en toe jullie een beetje aan het zoeken was?
2: Ja, heel eerlijk gezegd, we mogen natuurlijk nooit de scheids de schuld geven. Dat ga ik ook zeker niet doen. Maar ja, ik had wel het gevoel dat we hadden wel wat meer mee mogen krijgen. In ieder geval ook qua kaarten. Dat er bij hem wat meer getrokken had mogen worden. Maar ja, daar mogen we helaas niet naar kijken. We moeten gewoon naar onszelf kijken. En hopelijk volgende week staan we er weer.
3: 3-3. Niet de start van een seizoen waar jullie met z'n allen op hoopten. En ja, Capelle wil elk jaar weer meedoen om die promotie. Maar ik denk dat we daar maar even niet over hoeven te praten de komende weken, toch?
2: Nou ja, we kijken natuurlijk sowieso positief vooruit, dat sowieso. Het is niet de start die we willen, dat zeker niet. Maar het is nu gewoon ja, noodzaak om ja, koppen vooruit en positief te blijven. En volgende week moeten we er gewoon weer staan met z'n allen.
3: Heerensdam uit. Dat is al jarenlang een hele vervelende ploeg voor Capelle. Maakt niet uit waar Heerensdam staat, maar ze winnen eigenlijk altijd van Capelle. Waarom is die ploeg zo lastig?
2: Ja, het is een hele sterke ploeg. Die heel opportunistisch speelt. Snel de lange bal, houden goed vast voorin. Snel aan de zijkant. Dus ja, we moeten gewoon aan de bak komende week. Om daar goed te trainen, om er tegenaan te gaan. En dan moeten we het gewoon positief oppakken. En hopelijk houden we dan de 3 punten wel. En nemen we het weer mee naar Capelle.
3: Even over jou persoonlijk. Ja, je hebt wel je draai gevonden. Hè? Vorig seizoen eigenlijk je basisplek tijdens het seizoen gepakt. En je lijkt wel een zekerheidje inmiddels.
2: Ja, het is met een stijgende lijn gegaan. Gelukkig persoonlijk. Dus dat dan weer wel. Ik ben natuurlijk als jonkie hier bij de club begonnen. En opgestroomd. Bij de grote jongens mee gaan doen. Toen eigenlijk al mijn kans kunnen en moeten pakken. Maar ja, het is geleidelijk gegaan. Vorig jaar inderdaad steeds meer minuten gemaakt. Eigenlijk heel veel gespeeld. En nu voor vaste waarde. En ik wil gewoon steeds belangrijker zijn voor het team en ze meehelpen. Dus hopelijk gaat het meer lukken.
3: En wat is nou eigenlijk persoonlijk je favoriete plekje? Want je pendelt een beetje tussen middenveld en achterin. Maar waar voel je nou het lekkerst?
2: Ik voel me het lekkerst als wingback gewoon. Ik wil gewoon lekker linksback hoog spelen langs de zijkant. Soms kun je natuurlijk niet in één lijn blijven staan. Dus kom je een beetje wat meer op het middenveld uit. Of wat lager of eroverheen. Maar het liefst gewoon als wingback.
3: Is het een hele rare vergelijking als ik jou een beetje vergelijk met Bram van Eijk?
2: Nee, die heb ik vaker gehoord. En ik heb natuurlijk ook samen met Bram gespeeld. Dus ja, heb ik enorm veel van geleerd ook zeker. En ik vind ook helemaal geen rare vergelijking.
3: Vooral omdat hij ook vaak van die rushes naar voren heeft. Ook een goede voorzet in de benen. Ik vind jou persoonlijk verdedigend iets sterker. Maar jullie zijn wel dezelfde types.
2: Klopt. Nee, ik probeer. Ik heb heel veel van Bram geleerd ook. We hebben samen getraind, gespeeld. Altijd aan de linkerkant. Dus ik probeer zeker zo'n speler te zijn die opkomt, gevaarlijk kan zijn. Nu ook weer met de voorzet. Dus ja, dat probeer ik gewoon steeds meer voor elkaar te krijgen.
3: Sfeer in de groep. Trainer Roy Brinkman is wel iemand die staat voor een hecht collectief. Een echt een team zijn op het veld. Dat miste ik vandaag wel een beetje.
2: Ja, klopt. In principe zijn we wel echt heel erg met elkaar geworden. Dus dat heeft hij echt goed voor elkaar gekregen. En wij allemaal ook. We zijn natuurlijk nadat vorige jaren veel mensen veel weg zijn gegaan, veel gekomen. Zijn we nu best wel bij elkaar gebleven. Echt een echte team geworden. Alleen, ja, ik denk dat ze wat meer de positiviteit erin moeten houden. Omdat het, ja, snel als wat tegen zit, ga je natuurlijk ja, een beetje elkaar aanspreken erop. Dus ook niet erg, hoort erbij. Maar positiviteit moeten we er zeker in houden.
3: Beste medicijn is 3 punten volgende week. Zullen we daar maar voor gaan dan?
2: Daar gaan we zeker voor.
3: Dankjewel, succes.
2: Dankjewel.
3: Dat was Luc de Vries. Hij als laatste aan het woord vanaf het Sportpark Het Slot. Mooi voorbeeld van een Kapels jong talent wat doorbreekt in Capelle 1. En een onbetwiste basisspeler is geworden.
0: Zullen wij ondertussen dan nog even de uitslagen van onze regioclubs doornemen? Misschien dat jij daar ook nog wat zinnigs over kan vertellen. DSO, VV Nieuwekerk 2-1. Moordrecht heeft gewonnen met 3-1. VV Capelle dus, zoals gezegd, met 3-1 verloren van HVV. CKC verloor met 7-1. Zwervers verloor met 5-2 van VVI. SVS, die hebben gewonnen van, met 3-2 van steeds hoger. Ja, toch wel veel ploegen uit onze regio die niet weten te winnen vandaag.
3: Ja, nou moet ik wel zeggen dat die uitslag bij CKC per kou is heftig. Maar ja. CKC was al door naar de volgende ronde voor de beker. En dat blijven ze nu. Ze gaan nu als nummer 2 door. Want ze worden op de ranglijst door per kou gepasseerd op doelsaldo. Dus ja, CKC sowieso door naar die volgende ronde. En ja, zo zijn er wel meer ploegen hoor. Die toch door zijn naar de volgende ronde. Nieuwekerk redt het dus uiteindelijk niet. Want het moest winnen bij DSO om tweede te worden. Dat lukt dus niet, want ze spelen gelijk bij DSO en eindigen daardoor niet op plek 2. Nou, hier staat einduitslag 1 tegen 1 in de voetbal-app. Dus laten we daar maar eventjes van uitgaan.
0: Zij
3: niet door naar die volgende ronde. Nou, voor Zwervers was het ook al een moeilijk verhaal. Die hadden het niet meer in eigen hand. Moesten wel winnen van VVI. En dan hopen dat Alfia zou verliezen van Alphense Boys. Nou, dat beide lukt niet. Want Zwervers verliest. En Alfia wint van de grote buurman Alphense Boys. Toch wel een verrassing met 2 tegen 1. Dus daardoor Zwervers ook uitgeschakeld voor de beker. Nou ja, een ploeg die er dan wel positief uitspringt is natuurlijk Moordrecht. Je zei het al, die winnen met 1-3 bij GSV en winnen alle drie de bekerwedstrijden en gaan dus als koploper uit de pool door naar de volgende ronde. Groeneweg, ook een ploeg die het goed deed aan het begin van die bekercompetitie. En even kijken hoor, want jij zei dat ze gewonnen hadden. Nee, wat hebben ze vandaag gedaan, zei jij?
0: Ik heb alleen gezien dat het 4-4 stond richting de 87ste minuut. Of er daarna nog gescoord is, dat weet ik niet.
3: Ja, dat is dan de vraag wat daar is gebeurd. Want ze stonden samen met Teilingen op 3 punten. En is de vraag wat daar is gebeurd in die pool vandaag. Of Groeneweg doorgaat naar de volgende ronde. Dus ja, zo zijn er wel ploegen die wel en niet doorgaan. Hetzelfde geldt voor SVS. Want dat wint ook de derde bekerwedstrijd. Vandaag winnen ze met 2-3 bij steeds hoger. En gaan dus met de volle buit uit 3 wedstrijden door naar de volgende bekerronde. Dus al met al nog voldoende regioploegen die uit na de poolfase doorgaan in de beker.
0: Nou, Ilko de Bruin, ik wil jou hartelijk bedanken voor jouw aanwezigheid vandaag. En volgende week zijn we er gewoon weer terug met IJsselsport. Weet je al waar we heen gaan?
3: Capelle speelt uit bij Heer Jansdam. Ja. Daar zijn we sowieso. Verder zijn we bij, bij Zwervers. En de regio derby tussen SVS en Moordrecht staat op het programma.
0: Mooi. Nou, dan volgende week zijn we er gewoon weer met IJsselsport. En zometeen heb je natuurlijk de hele avond alleen maar lekkere dance classics hier bij Radio Capelle.

0: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Een van de overleden inzittenden van de verongelukte bus in Zwitserland is een 79-jarige vrouw uit Rotterdam. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag. Drie andere vrouwen en een man zijn ook omgekomen. Er liggen nog 10 mensen in het ziekenhuis. De rest van de passagiers en reizigers is of terug naar het hotel in Oostenrijk of ondertussen onderweg naar huis. Vanochtend vertrok de eerste bus met 8 mensen richting Nederland. Over de toedracht van het ongeluk is nog steeds weinig bekend. Duidelijk is wel dat de bus op een plek waar wegwerkzaamheden waren door de vangrail schoot en op zijn zij belandde. Bij een grote vechtpartij aan de Wagenstraat in Maassluis heeft de politie vannacht een waarschuwingsschot gelost. Meerdere personen vochten met elkaar en er zou daarbij een vuurwapen zijn gezien. De vechtpartij was rond 2:15 vannacht. Bij aankomst van de politie reed een deel van de betrokken personen weg met een auto. De politie zette die auto klem, waarna een waarschuwingsschot werd gelost. De auto en de inzittenden werden gecontroleerd, maar er werd geen wapen aangetroffen. Er is ook uiteindelijk niemand aangehouden. Een grote hoop sloopafval bij het oude pand van Rijndam Revalidatie aan de Ringdijk in Rotterdam staat sinds gisteravond in brand. Het vuur was volgens de veiligheidsregio rond 3:00 s'nachts wel onder controle, maar nog steeds is de brand niet uit en er komt ook veel rook bij vrij. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat van het sloopafval naar het gebouw, en dat doen ze door gaten in het dak te maken. Hoe lang de brandweer nog bezig is met blussen is onbekend. En de Maaslandkering bij Hoek van Holland sluit vanmiddag. De grote waterdeuren gaan altijd vlak voor het stormseizoen dicht. En dat is bij wijze van test. Vandaag wordt die test dus gedaan. Het scheepvaartverkeer is tot 4:30 morgenochtend gestremd. Het stormseizoen begint volgende maand en duurt tot 5 april. De sluiting van de Maaslandkering is te volgen voor wie dat wil. Belangstellenden kunnen zaterdagmiddag komen kijken op het terrein van het keringhuis. Naast de Maaslandkering. Het weer dan nog. De start van het weekend is vrij. Periode met zon zijn er en tot de avond is het droog. De temperaturen zijn aangenaam en liggen rond 22 graden. Vanavond begint ook droog, maar in de loop van de avond neemt vanuit het noordwesten de kans op regen toe. Koud wordt het niet. Het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

X Vibe. Met Black Rascals, Roger Harris en Keeping My Mind. Mijn naam is Jesse. En goed dat je er weer bij bent bij dit house-uurtje op de radio. Geloof je een beetje in toeval? Ik geloof daar wel in dat paden van mensen elkaar gewoon moeten kruisen. Dat het in de sterren geschreven staat. Rude Silva, de DJ en producer, is er een goed voorbeeld van. Daar ging zijn vrouw ophalen in de stad. Die had een bedrijfsfeestje. En onderweg, lopend door de stad naar het cafeetje toe, zag hij daar een dame, Cassandra Fox. Zij was aan het zingen. Ze was straatmuzikant. En hij dacht, die stem, die is goed. Daar moet ik wat mee. En ze gingen samen de studio in. En daar kwam deze wereldhit uit.

in The X Vibe. Leon Vinhall en It's Just House of Dupree. En die Dupree, dat is Paris Dupree. Een drag queen in de jaren 80, heel populair in New York.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Een van de overleden inzittenden van de verongelukte bus in Zwitserland is een 79-jarige vrouw uit Rotterdam. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag. Drie andere vrouwen en een man zijn ook omgekomen. Er liggen nog 10 mensen in het ziekenhuis. De rest van de passagiers en reizigers is of terug naar het hotel in Oostenrijk of ondertussen onderweg naar huis. Vanochtend vertrok de eerste bus met 8 mensen richting Nederland. Over de toedracht van het ongeluk is nog steeds weinig bekend. Duidelijk is wel dat de bus op een plek waar wegwerkzaamheden waren door de vangrail schoot en op zijn zij belandde. Bij een grote vechtpartij aan de Wagenstraat in Maassluis heeft de politie vannacht een waarschuwingsschot gelost. Meerdere personen vochten met elkaar en er zou daarbij een vuurwapen zijn gezien. De vechtpartij was rond 2:15 vannacht. Bij aankomst van de politie reed een deel van de betrokken personen weg met een auto. De politie zette die auto klem waarna een waarschuwingsschot werd gelost. De auto en de inzittenden werden gecontroleerd, maar er werd geen wapen aangetroffen. Er is ook uiteindelijk niemand aangehouden. Een grote hoop sloopafval bij het oude pand van Rijndam-revalidatie aan de Ringdijk in Rotterdam staat sinds gisteravond in brand. Het vuur was volgens de veiligheidsregio rond 3:00 s'nachts wel onder controle, maar nog steeds is de brand niet uit en er komt ook veel rook bij vrij. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat van het sloopafval naar het gebouw en dat doen ze door gaten in het dak te maken. Hoe lang de brandweer nog bezig is met blussen is onbekend. En de Maaslandkering bij Hoek van Holland sluit vanmiddag. De grote waterdeuren gaan altijd vlak voor het stormseizoen dicht. En dat is bij wijze van test. Vandaag wordt die test dus gedaan. Het scheepvaartverkeer is tot 4:30 morgenochtend gestremd. Het stormseizoen begint volgende maand en duurt tot 5 april. De sluiting van de Maaslandkering is te volgen voor wie dat wil. Belangstellenden kunnen zaterdagmiddag komen kijken op het terrein van het keringhuis. Naast de Maaslandkering. Het weer, dan nog. De start van het weekend is vrij. Perioden met zon zijn er en tot de avond is het droog. De temperaturen zijn aangenaam en liggen rond 22 graden. Vanavond begint ook droog, maar in de loop van de avond neemt vanuit het noordwesten de kans op regen toe. Koud wordt het niet, het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws.

DJ Mark van Dalen hier. Welkom bij een nieuw uur MVD Mix. Heel veel plezier iedere week. De MVD Mix op jouw favoriete station. Enjoy the ride en zet hem een tandje harder.

Heel erg bedankt voor het luisteren. We hebben nog een paar minuutjes te gaan. Maar veel plezier nog. En de volgende keer zijn we er weer. Wil je weten waar ik allemaal draai? Check dan mijn website djmarkvandalen.com. En Mark met een K. Van Dalen zonder N, hè. djmarkvandalen.com. Veel plezier en tot een andere keer.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Een van de overleden inzittenden van de verongelukte bus in Zwitserland is een 79-jarige vrouw uit Rotterdam. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag. Drie andere vrouwen en een man zijn ook omgekomen. Er liggen nog 10 mensen in het ziekenhuis. De rest van de passagiers en reizigers is of terug naar het hotel in Oostenrijk of ondertussen onderweg naar huis. Vanochtend vertrok de eerste bus met 8 mensen richting Nederland. Over de toedracht van het ongeluk is nog steeds weinig bekend. Duidelijk is wel dat de bus op een plek waar wegwerkzaamheden waren door de vangrail schoot en op zijn zij belandde. Bij een grote vechtpartij aan de Wagenstraat in Maassluis heeft de politie vannacht een waarschuwingsschot gelost. Meerdere personen vochten met elkaar en er zouden bij een vuurwapen zijn gezien. De vechtpartij was rond 2:15 vannacht. Bij aankomst van de politie reed een deel van de betrokken personen weg met een auto. De politie zette die auto klem, waarna een waarschuwingsschot werd gelost. De auto en de inzittenden werden gecontroleerd, maar er werd geen wapen aangetroffen. Er is ook uiteindelijk niemand aangehouden. Een grote hoop sloopafval bij het oude pand van Rijndam Revalidatie aan de Ringdijk in Rotterdam staat sinds gisteravond in brand. Het vuur was volgens de veiligheidsregio rond 3:00 s'nachts wel onder controle, maar nog steeds is de brand niet uit en er komt ook veel rook bij vrij. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat van het sloopafval naar het gebouw en dat doen ze door gaten in het dak te maken. Hoe lang de brandweer nog bezig is met blussen is onbekend. En de Maaslandkering bij Hoek van Holland sluit vanmiddag. De grote waterdeuren gaan altijd vlak voor het stormseizoen dicht. En dat is bij wijze van test. Vandaag wordt die test dus gedaan. Het scheepvaartverkeer is tot 4:30 morgenochtend gestremd. Het stormseizoen begint volgende maand en duurt tot 5 april. De sluiting van de Maaslandkering is te volgen voor wie dat wil. Belangstellenden kunnen zaterdagmiddag komen kijken op het terrein van het keringhuis. Naast de Maaslandkering. Het weer dan nog. De start van het weekend is fraai. Periode met zon zijn er en tot de avond is het droog. De temperaturen zijn aangenaam en liggen rond 22 graden. Vanavond begint ook droog, maar in de loop van de avond neemt vanuit het noordwesten de kans op regen toe. Koud wordt het niet. Het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.

0: het geluid van de Zero's. Heerlijk hoor. Fijn opener. Van On Fire, ik had hem veel te lang niet gehoord. En we worden er nog steeds onbegrensd blij van. Dat was die noot aan het begin van On Fire. Shed My Skin hoorde je.
1: Going on the air in 5, 4, 3, 2, transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way. On Fire.
0: De nieuwe muziek van Lo Steppa en Jewel Kid. Mau P, LP Rhythm, Nicole Moudaber, Jay Wara en nog veel meer. Met andere woorden, het is weer 2 uur lang dik vet feest op je favoriete zender.
1: On Fire!
0: Ja, de nieuwe On Fire Radio Show is begonnen. En ik heb ze weer liggen voor je 2 uur lang. De vetste nieuwe releases. En zo meteen aan het begin van uur 2 nog een knijter van een classic.
1: Erwin Vanderbleek is on fire.
0: Ja, maar we gaan.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Een van de overleden inzittenden van de verongelukte bus in Zwitserland is een 79-jarige vrouw uit Rotterdam. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag. Drie andere vrouwen en een man zijn ook omgekomen. Er liggen nog 10 mensen in het ziekenhuis. De rest van de passagiers en reizigers is of terug naar het hotel in Oostenrijk of ondertussen onderweg naar huis. Vanochtend vertrok de eerste bus met 8 mensen richting Nederland. Over de toedracht van het ongeluk is nog steeds weinig bekend. Duidelijk is wel dat de bus op een plek waar wegwerkzaamheden waren door de vangrail schoot en op zijn zij belandde. Bij een grote vechtpartij aan de Wagenstraat in Maassluis heeft de politie vannacht een waarschuwingsschot gelost. Meerdere personen vochten met elkaar en er zou daarbij een vuurwapen zijn gezien. De vechtpartij was rond 2:15 vannacht. Bij aankomst van de politie reed een deel van de betrokken personen weg met een auto. De politie zette die auto klem, waarna een waarschuwingsschot werd gelost. De auto en de inzittenden werden gecontroleerd, maar er werd geen wapen aangetroffen. Er is ook uiteindelijk niemand aangehouden. Een grote hoop sloopafval bij het oude pand van Rijndam Revalidatie aan de Ringdijk in Rotterdam staat sinds gisteravond in brand. Het vuur was volgens de veiligheidsregio rond 3:00 s'nachts wel onder controle, maar nog steeds is de brand niet uit en er komt ook veel rook bij vrij. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat van het sloopafval naar het gebouw en dat doen ze door gaten in het dak te maken. Hoe lang de brandweer nog bezig is met blussen is onbekend. En de Maaslandkering bij Hoek van Holland sluit vanmiddag. De grote waterdeuren gaan altijd vlak voor het stormseizoen dicht. En dat is bij wijze van test. Vandaag wordt die test dus gedaan. Het scheepvaartverkeer is tot 4:30 morgenochtend gestremd. Het stormseizoen begint volgende maand en duurt tot 5 april. De sluiting van de Maaslandkering is te volgen voor wie dat wil. Belangstellenden kunnen zaterdagmiddag komen kijken op het terrein van het keringhuis. Naast de Maaslandkering. Het weer dan nog. De start van het weekend is vrij. Periode met zon zijn er en tot de avond is het droog. De temperaturen zijn aangenaam en liggen rond 22 graden. Vanavond begint ook droog, maar in de loop van de avond neemt vanuit het noordwesten de kans op regen toe. Koud wordt het niet. Het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
2: Are you ready?

0: dit is zo jaren 90. Maar zo lekker om weer eens een keer te horen, zeg, want wat een rammer was het in de 90s. Eric E., The Beat is Rockin'. Het is een nummer dat zelfs een notering veroverde in de top 40. Ja, serieus. Hij is nog volop actief. Ik heb even gekeken op zijn Facebook. Hij is al jarenlang actief onder zijn voluitnaam Eric Eerthuizen. En ik zag even zijn agenda voor de komende maand. Nou, die hoeft zich dus niet te vervelen, hè? Going on the air in 5, 4, 3,
1: 2, transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: Nieuwe muziek van Lo Steppa en Jewel Kid. M.O.P. heeft een waanzinnige nieuwe Gijs van Tenen horen. LP Rhythm ook. En ook nog Jay Wara en Nicole Mudaber. Ook zij heeft een waanzinnige nieuwe track. Gijs van Tenen allemaal horen.

Hotline Woman. Daarvoor hoorde je Lobby. En dat is een lekkere. Kids and Groove, zo heet hij. En The Static Revenger. En Michael Gray. Een nieuwe versie van Happy People. Was afgelopen week ineens leverbaar. En ja, heel fijn. Dit is de On Fire Radio Show. Nog ruim een

Fire Radio Show, hoorde je nog Fatboy Slim en Sam Jacobs en de Song for Lindy. Dit was een bijna de On Fire Radio Show voor het weekend waarin we nu zitten. Ik heb nog een paar hele goede platen voor je, zo ben je nog Jay Warra. Ook Dan Harbour zit er aan te komen.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Een van de overleden inzittenden van de verongelukte bus in Zwitserland is een 79-jarige vrouw uit Rotterdam. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag. Drie andere vrouwen en een man zijn ook omgekomen. Er liggen nog 10 mensen in het ziekenhuis. De rest van de passagiers en reizigers is of terug naar het hotel in Oostenrijk of ondertussen onderweg naar huis. Vanochtend vertrok de eerste bus met 8 mensen richting Nederland. Over de toedracht van het ongeluk is nog steeds weinig bekend. Duidelijk is wel dat de bus op een plek waar wegwerkzaamheden waren door de vangrail schoot en op zijn zij belandde. Bij een grote vechtpartij aan de Wagenstraat in Maassluis heeft de politie vannacht een waarschuwingsschot gelost. Meerdere personen vochten met elkaar en er zou daarbij een vuurwapen zijn gezien. De vechtpartij was rond 2:15 vannacht. Bij aankomst van de politie reed een deel van de betrokken personen weg met een auto. De politie zette die auto klem waarna een waarschuwingsschot werd gelost. De auto en de inzittenden werden gecontroleerd, maar er werd geen wapen aangetroffen. Er is ook uiteindelijk niemand aangehouden. Een grote hoop sloopafval bij het oude pand van Rijndam Revalidatie aan de Ringdijk in Rotterdam staat sinds gisteravond in brand. Het vuur was volgens de veiligheidsregio rond 3:00 s'nachts wel onder controle, maar nog steeds is de brand niet uit en er komt ook veel rook bij vrij. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat van het sloopafval naar het gebouw en dat doen ze door gaten in het dak te maken. Hoe lang de brandweer nog bezig is met blussen is onbekend. En de Maaslandkering bij Hoek van Holland sluit vanmiddag. De grote waterdeuren gaan altijd vlak voor het stormseizoen dicht. En dat is bij wijze van test. Vandaag wordt die test dus gedaan. Het scheepvaartverkeer is tot 4:30 morgenochtend gestremd. Het stormseizoen begint volgende maand en duurt tot 5 april. De sluiting van de Maaslandkering is te volgen voor wie dat wil. Belangstellenden kunnen zaterdagmiddag komen kijken op het terrein van het keringhuis. Naast de Maaslandkering. Het weer dan nog. De start van het weekend is vrij. Periode met zon zijn er en tot de avond is het droog. De temperaturen zijn aangenaam en liggen rond 22 graden. Vanavond begint ook droog, maar in de loop van de avond neemt vanuit het noordwesten de kans op regen toe. Koud wordt het niet. Het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
2: Welcome. In the next hour, you will experience the energy of trance music. This is Energy of Trance with your host, DJ Bastique.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Een van de overleden inzittenden van de verongelukte bus in Zwitserland is een 79-jarige vrouw uit Rotterdam. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag. Drie andere vrouwen en een man zijn ook omgekomen. Er liggen nog 10 mensen in het ziekenhuis. De rest van de passagiers en reizigers is of terug naar het hotel in Oostenrijk of ondertussen onderweg naar huis. Vanochtend vertrok de eerste bus met 8 mensen richting Nederland. Over de toedracht van het ongeluk is nog steeds weinig bekend. Duidelijk is wel dat de bus op een plek waar wegwerkzaamheden waren door de vangrail schoot en op zijn zij belandde. Bij een grote vechtpartij aan de Wagenstraat in Maassluis heeft de politie vannacht een waarschuwingsschot gelost. Meerdere personen vochten met elkaar en er zou daarbij een vuurwapen zijn gezien. De vechtpartij was rond 2:15 vannacht. Bij aankomst van de politie reed een deel van de betrokken personen weg met een auto. De politie zette die auto klem, waarna een waarschuwingsschot werd gelost. De auto en de inzittenden werden gecontroleerd, maar er werd geen wapen aangetroffen. Er is ook uiteindelijk niemand aangehouden. Een grote hoop sloopafval bij het oude pand van Rijndam-revalidatie aan de Ringdijk in Rotterdam staat sinds gisteravond in brand. Het vuur was volgens de veiligheidsregio rond 3:00 s'nachts wel onder controle, maar nog steeds is de brand niet uit en er komt ook veel rook bij vrij. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat van het sloopafval naar het gebouw en dat doen ze door gaten in het dak te maken. Hoe lang de brandweer nog bezig is met blussen is onbekend. En de Maaslandkering bij Hoek van Holland sluit vanmiddag. De grote waterdeuren gaan altijd vlak voor het stormseizoen dicht. En dat is bij wijze van test. Vandaag wordt die test dus gedaan. Het scheepvaartverkeer is tot 4:30 morgenochtend gestremd. Het stormseizoen begint volgende maand en duurt tot 5 april. De sluiting van de Maaslandkering is te volgen voor wie dat wil. Belangstellenden kunnen zaterdagmiddag komen kijken op het terrein van het keringhuis. Naast de Maaslandkering. Het weer dan nog. De start van het weekend is vrij. Perioden met zon zijn er en tot de avond is het droog. De temperaturen zijn aangenaam en liggen rond 22 graden. Vanavond begint ook droog, maar in de loop van de avond neemt vanuit het noordwesten de kans op regen toe. Koud wordt het niet. Het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie...

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Een van de overleden inzittenden van de verongelukte bus in Zwitserland is een 79-jarige vrouw uit Rotterdam. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag. Drie andere vrouwen en een man zijn ook omgekomen. Er liggen nog 10 mensen in het ziekenhuis. De rest van de passagiers en reizigers is of terug naar het hotel in Oostenrijk of ondertussen onderweg naar huis. Vanochtend vertrok de eerste bus met 8 mensen richting Nederland. Over de toedracht van het ongeluk is nog steeds weinig bekend. Duidelijk is wel dat de bus op een plek waar wegwerkzaamheden waren door de vangrail schoot en op zijn zij belandde. Bij een grote vechtpartij aan de Wagenstraat in Maassluis heeft de politie vannacht een waarschuwingsschot gelost. Meerdere personen vochten met elkaar en er zouden bij een vuurwapen zijn gezien. De vechtpartij was rond 2:15 vannacht. Bij aankomst van de politie reed een deel van de betrokken personen weg met een auto. De politie zette die auto klem waarna een waarschuwingsschot werd gelost. De auto en de inzittenden werden gecontroleerd, maar er werd geen wapen aangetroffen. Er is ook uiteindelijk niemand aangehouden. Een grote hoop sloopafval bij het oude pand van Rijndam Revalidatie aan de Ringdijk in Rotterdam staat sinds gisteravond in brand. Het vuur was volgens de veiligheidsregio rond 3:00 s'nachts wel onder controle, maar nog steeds is de brand niet uit en er komt ook veel rook bij vrij. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat van het sloopafval naar het gebouw en dat doen ze door gaten in het dak te maken. Hoe lang de brandweer nog bezig is met blussen is onbekend. En de Maaslandkering bij Hoek van Holland sluit vanmiddag. De grote waterdeuren gaan altijd vlak voor het stormseizoen dicht. En dat is bij wijze van test. Vandaag wordt die test dus gedaan. Het scheepvaartverkeer is tot 4:30 morgenochtend gestremd. Het stormseizoen begint volgende maand en duurt tot 5 april. De sluiting van de Maaslandkering is te volgen voor wie dat wil. Belangstellenden kunnen zaterdagmiddag komen kijken op het terrein van het keringhuis. Naast de Maaslandkering. Het weer dan nog. De start van het weekend is fraai. Periode met zon zijn er en tot de avond is het droog. De temperaturen zijn aangenaam en liggen rond 22 graden. Vanavond begint ook droog, maar in de loop van de avond neemt vanuit het noordwesten de kans op regen toe. Koud wordt het niet. Het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Een van de overleden inzittenden van de verongelukte bus in Zwitserland is een 79-jarige vrouw uit Rotterdam. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag. Drie andere vrouwen en een man zijn ook omgekomen. Er liggen nog 10 mensen in het ziekenhuis. De rest van de passagiers en reizigers is of terug naar het hotel in Oostenrijk of ondertussen onderweg naar huis. Vanochtend vertrok de eerste bus met 8 mensen richting Nederland. Over de toedracht van het ongeluk is nog steeds weinig bekend. Duidelijk is wel dat de bus op een plek waar wegwerkzaamheden waren door de vangrail schoot en op zijn zij belandde. Bij een grote vechtpartij aan de Wagenstraat in Maassluis heeft de politie vannacht een waarschuwingsschot gelost. Meerdere personen vochten met elkaar en er zouden bij een vuurwapen zijn gezien. De vechtpartij was rond 2:15 vannacht. Bij aankomst van de politie reed een deel van de betrokken personen weg met een auto. De politie zette die auto klem, waarna een waarschuwingsschot werd gelost. De auto en de inzittenden werden gecontroleerd, maar er werd geen wapen aangetroffen. Er is ook uiteindelijk niemand aangehouden. Een grote hoop sloopafval bij het oude pand van Rijndam Revalidatie aan de Ringdijk in Rotterdam staat sinds gisteravond in brand. Het vuur was volgens de veiligheidsregio rond 3:00 s'nachts wel onder controle, maar nog steeds is de brand niet uit en er komt ook veel rook bij vrij. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat van het sloopafval naar het gebouw en dat doen ze door gaten in het dak te maken. Hoe lang de brandweer nog bezig is met blussen is onbekend. En de Maaslandkering bij Hoek van Holland sluit vanmiddag. De grote waterdeuren gaan altijd vlak voor het stormseizoen dicht. En dat is bij wijze van test. Vandaag wordt die test dus gedaan. Het scheepvaartverkeer is tot 4:30 morgenochtend gestremd. Het stormseizoen begint volgende maand en duurt tot 5 april. De sluiting van de Maaslandkering is te volgen voor wie dat wil. Belangstellenden kunnen zaterdagmiddag komen kijken op het terrein van het keringhuis. Naast de Maaslandkering. Het weer dan nog. De start van het weekend is fraai. Periode met zon zijn er en tot de avond is het droog. De temperaturen zijn aangenaam en liggen rond 22 graden. Vanavond begint ook droog, maar in de nacht...
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Een van de overleden inzittenden van de verongelukte bus in Zwitserland is een 79-jarige vrouw uit Rotterdam. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag. Drie andere vrouwen en een man zijn ook omgekomen. Er liggen nog 10 mensen in het ziekenhuis. De rest van de passagiers en reizigers is of terug naar het hotel in Oostenrijk of ondertussen onderweg naar huis. Vanochtend vertrok de eerste bus met 8 mensen richting Nederland. Over de toedracht van het ongeluk is nog steeds weinig bekend. Duidelijk is wel dat de bus op een plek waar wegwerkzaamheden waren door de vangrail schoot en op zijn zij belandde. Bij een grote vechtpartij aan de Wagenstraat in Maassluis heeft de politie vannacht een waarschuwingsschot gelost. Meerdere personen vochten met elkaar en er zou daarbij een vuurwapen zijn gezien. De vechtpartij was rond 2:15 vannacht. Bij aankomst van de politie reed een deel van de betrokken personen weg met een auto. De politie zette die auto klem waarna een waarschuwingsschot werd gelost. De auto en de inzittenden werden gecontroleerd, maar er werd geen wapen aangetroffen. Er is ook uiteindelijk niemand aangehouden. Een grote hoop sloopafval bij het oude pand van Rijndam Revalidatie aan de Ringdijk in Rotterdam staat sinds gisteravond in brand. Het vuur was volgens de veiligheidsregio rond 3:00 s'nachts wel onder controle, maar nog steeds is de brand niet uit en er komt ook veel rook bij vrij. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat van het sloopafval naar het gebouw en dat doen ze door gaten in het dak te maken. Hoe lang de brandweer nog bezig is met blussen is onbekend. En de Maaslandkering bij Hoek van Holland sluit vanmiddag. De grote waterdeuren gaan altijd vlak voor het stormseizoen dicht. En dat is bij wijze van test. Vandaag wordt die test dus gedaan. Het scheepvaartverkeer is tot 4:30 morgenochtend gestremd. Het stormseizoen begint volgende maand en duurt tot 5 april. De sluiting van de Maaslandkering is te volgen voor wie dat wil. Belangstellenden kunnen zaterdagmiddag komen kijken op het terrein van het keringhuis. Naast de Maaslandkering. Het weer dan nog. De start van het weekend is fraai. Periode met zon zijn er en tot de avond is het droog. De temperaturen zijn aangenaam en liggen rond 22 graden. Vanavond begint ook droog, maar in de loop van de avond neemt vanuit het noordwesten de kans op regen toe. Koud wordt het niet. Het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen. Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Een van de overleden inzittenden van de verongelukte bus in Zwitserland is een 79-jarige vrouw uit Rotterdam. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag. Drie andere vrouwen en een man zijn ook omgekomen. Er liggen nog 10 mensen in het ziekenhuis. De rest van de passagiers en reizigers is of terug naar het hotel in Oostenrijk of ondertussen onderweg naar huis. Vanochtend vertrok de eerste bus met 8 mensen richting Nederland. Over de toedracht van het ongeluk is nog steeds weinig bekend. Duidelijk is wel dat de bus op een plek waar wegwerkzaamheden waren door de vangrail schoot en op zijn zij belandde. Bij een grote vechtpartij aan de Wagenstraat in Maassluis heeft de politie vannacht een waarschuwingsschot gelost. Meerdere personen vochten met elkaar en er zou daarbij een vuurwapen zijn gezien. De vechtpartij was rond 14:15 vannacht. Bij aankomst van de politie reed een deel van de betrokken personen weg met een auto. De politie zette die auto klem waarna een waarschuwingsschot werd gelost. De auto en de inzittenden werden gecontroleerd, maar er werd geen wapen aangetroffen. Er is ook uiteindelijk niemand aangehouden. Een grote hoop sloopafval bij het oude pand van Rijndam Revalidatie aan de Ringdijk in Rotterdam staat sinds gisteravond in brand. Het vuur was volgens de veiligheidsregio rond 3:00 s'nachts wel onder controle, maar nog steeds is de brand niet uit en er komt ook veel rook bij vrij. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat van het sloopafval naar het gebouw en dat doen ze door gaten in het dak te maken. Hoe lang de brandweer nog bezig is met blussen is onbekend. En de Maaslandkering bij Hoek van Holland sluit vanmiddag. De grote waterdeuren gaan altijd vlak voor het stormseizoen dicht. En dat is bij wijze van test. Vandaag wordt die test dus gedaan. Het scheepvaartverkeer is tot 4:30 morgenochtend gestremd. Het stormseizoen begint volgende maand en duurt tot 5 april. De sluiting van de Maaslandkering is te volgen voor wie dat wil. Belangstellenden kunnen zaterdagmiddag komen kijken op het terrein van het keringhuis. Naast de Maaslandkering. Het weer dan nog. De start van het weekend is fraai. Periode met zon zijn er en tot de avond is het droog. De temperaturen zijn aangenaam en liggen rond 22 graden. Vanavond begint ook droog, maar in de loop van de avond neemt vanuit het noordwesten de kans op regen toe. Koud wordt het niet. Het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slag